Joshua, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 24. Toen het volk de Jordaan was overgestoken, sprak de Heer tot Joshua: Zoek 12 mannen uit, van iedere stam 1, en geef hun deze opdracht. Haal 12 stenen uit de Jordaan, van de plek waar de voeten van de priesters hebben gestaan. Breng ze naar deze kant en leg ze op de plaats waar vannacht uw kamp staat. Daarop riep Joshua de 12 mannen die hij uit de Israëlieten had laten aanwijzen bijeen, 1 uit iedere stam, en zei tegen hen: Ga de Jordaan in tot bij de ark van de Heer uw God en neem ieder een steen op uw schouder, om daarmee een gedenkteken op te richten. Als uw kinderen later vragen: Wat betekenen die stenen? Dan moet u zeggen: Die betekenen dat de Jordaan voor de ark van het verbond van de Heer is afgesneden. Bij de overtocht is de Jordaan afgesneden. Daarom zijn deze stenen voor de Israëlieten een blijvend gedenkteken. De Israëlieten deden wat Joshua hun opdroeg. Zoals de Heer aan Joshua had opgedragen, haalden ze 12 stenen uit het midden van de Jordaan, brachten die naar het kamp en legden ze daar neer. 12 stenen heeft Joshua midden in de Jordaan laten leggen, op de plek waar de voeten van de priesters gestaan hadden die de ark van het verbond droegen. Ze liggen daar vandaag nog. De priesters die de ark van het verbond droegen bleven midden in de Jordaan staan tot alles uitgevoerd was wat Joshua in opdracht van de Heer en overeenkomstig zijn aanstelling door Mozes aan het volk had bevolen. Het volk trok haastig naar de overkant. Toen het volk aan de overkant was, trokken ook de priesters met de ark van de Heer voor de ogen van het volk naar de andere oever. De strijdbare mannen van Ruben, Gad en de halve stam Manasse waren aan de spits van de Israëlieten de rivier overgestoken, zoals Mozes bevolen had. Met ongeveer 40.000 gewapende mannen waren ze langs de ark van de Heer de rivier overgestoken, om in de vlakte van Jericho de strijd te beginnen. Die dag heeft de Heer Joshua bij alle Israëlieten zo zeer in aanzien laten stijgen dat ze voor hem evenveel ontzag kregen als voor Mozes tijdens zijn leven. En de Heer sprak tot Joshua: Zeg dat de priesters die de ark met de verbondsakte dragen uit de Jordaan komen. Joshua zei dus tegen de priesters: Kom uit de Jordaan. Toen trokken de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen uit het midden van de Jordaan weg. En nauwelijks hadden de voetzolen van de priesters het droge bereikt of het water van de Jordaan hervatte zijn loop en trad weer buiten zijn oevers. Op de 10e dag van de eerste maand is het volk van de Jordaan weggetrokken. Zij sloegen hun kamp op bij Gilgal, aan de oostgrens van Jericho. De 12 stenen die zij uit de Jordaan hadden meegenomen, stelde Joshua op bij de Gilgal. En hij zei tegen de Israëlieten: Als uw kinderen later aan hun vader vragen, wat betekenen die stenen, dan moet u uw kinderen deze uitleg geven. Hier is Israël over de droge bedding van de Jordaan getrokken. De Heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd, tot jullie de andere oever bereikt hadden, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd tot wij er doorheen waren. Daardoor zullen alle volken van de aarde weten hoe machtig de hand van de Heer jullie God is, en zullen jullie altijd ontzag voor hem hebben.

Joshua. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 15. Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaïten in de kuststreek hoorden dat de Heer de Jordaan voor de Israëlieten had drooggelegd, totdat zij naar de overkant getrokken waren, schrokken zij. Ze hadden geen moed meer om nog tegen de Israëlieten te vechten. In die tijd sprak de Heer tot Joshua: u moet stenen messen maken om de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer te besnijden. Joshua liet dus stenen messen maken en besneed de Israëlieten bij de voorhuidenheuvel. De reden waarom Joshua hen besneed was deze: alle strijdbare mannen die uit Egypte waren getrokken, waren tijdens de tocht uit Egypte onderweg in de woestijn gestorven. Bij het vertrek uit Egypte was heel het volk wel besneden, maar allen die onderweg in de woestijn waren geboren, waren niet besneden. 40 jaar lang immers hadden de Israëlieten in de woestijn gezworven, totdat niemand meer in leven was van al de strijdbare mannen die uit Egypte waren vertrokken en die niet naar de stem van de Heer hadden geluisterd. De Heer had gezworen dat deze mannen niet het land dat overvloeit van melk en honing zouden zien dat hij aan hun vaderen onder ede had beloofd. De Heer had hun zonen in hun plaats gesteld en deze zonen liet Joshua nu besnijden. Zij waren nog onbesneden omdat men ze onderweg niet besneden had. Nadat alle mannen besneden waren, bleven zij in het kamp tot zij waren genezen. En de Heer sprak tot Joshua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom heet die plaats Gilgal, tot op de dag van vandaag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij Pasen op de 14e dag van de maand, in de avond in de vlakte van Jericho. En de dag na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat uit het land zelf afkomstig was. De volgende dag hield het manna op. Ze konden nu eten wat het land opbracht. Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer. Gedurende dat jaar aten zij datgene wat Kanaan opbracht. Toen Joshua in de omgeving van Jericho was, zag hij plotseling een man voor zich staan met een getrokken zwaard in zijn hand. Hij ging op hem af en vroeg: bent u van ons of van de vijand? De man antwoordde: geen van beide. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Ik ben zojuist gekomen. Toen wierp Joshua zich vol eerbied ter aarde en vroeg: wat komt mijn heer zijn dienaar zeggen? De aanvoerder van het leger van de Heer antwoordde: doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilig. En Joshua deed het.

Jozua, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 27. Intussen had Jericho zijn poorten gesloten, en ze bleven gesloten uit angst voor de Israëlieten. Niemand kon de stad in of uit. Toen sprak de Heer tot Jozua: Ik lever Jericho, zijn koning en zijn soldaten aan u uit. U moet met alle weerbare mannen één keer om de stad trekken, 6 dagen lang. Daarbij moeten 7 priesters met 7 ramshoorns voor de ark uitgaan. Op de 7e dag moet u 7 keer om de stad trekken, terwijl de priesters op de hoorns blazen. Als dan de ramshoorns geblazen worden en u het signaal hoort, moet het hele volk uit alle macht beginnen te schreeuwen. Dan stort de stadsmuur in en moet het volk naar boven klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua, de zoon van Noen, de priesters en zei hun: Neem de ark van het verbond op en laat 7 priesters met 7 ramshoorns voor de ark uitgaan. Tegen het volk zei hij: Trek rond de stad en de gewapende mannen moeten voor de ark van de Heer uitgaan. Zodra Jozua dit gezegd had, trokken 7 priesters voor de Heer uit en bliezen op 7 ramshoorns. De ark van het verbond van de Heer kwam achter hen aan. De gewapende mannen liepen voor de priesters die de hoorns bliezen. De overigen liepen achter de ark. Tijdens de hele tocht werd er op de hoorns geblazen. Jozua had het volk opgedragen: U mag niet roepen en u niet laten horen. Er mag geen geluid over uw lippen komen tot de dag waarop ik beveel om te schreeuwen. Dan moet u schreeuwen. Hij liet de ark van de Heer 1 keer rond de stad dragen. Daarna keerde men terug naar het kamp om er de nacht door te brengen. In alle vroegte stond Jozua op. De priesters namen de ark van de Heer. De 7 priesters met de 7 ramshoorns gingen voor de ark van de Heer uit, terwijl zij voortdurend op de hoorns bliezen. De gewapende mannen liepen voor hen uit. De overigen liepen achter de ark. En tijdens de hele tocht werd er op de hoorns geblazen. Ook de 2e dag trokken zij 1 keer om de stad. Daarna keerden zij terug in het kamp. Zo deden zij 6 dagen achtereen. In de ochtend van de 7e dag, bij het aanbreken van de dag, trokken zij op de voorgeschreven wijze 7 keer om de stad. En toen de priesters de 7e keer op de ramshoorns bliezen, zei Jozua tegen het volk: Nu schreeuwen, de Heer levert de stad aan u uit. De stad, met alles wat erin is, moet voor de Heer aan de vernietiging gewijd worden. Alleen de hoer Rahab en iedereen die bij haar in huis is, mag in leven blijven, omdat zij de verkenners die wij gestuurd hadden heeft verborgen. Blijf dus af

stad wijden zij aan de vernietiging. Mannen en vrouwen, kinderen en grijsaards, runderen, schapen en ezels, alles een prooi voor het zwaard. Tegen de twee mannen die het land hadden verkend, had Jozua gezegd: ga naar het huis van Rachab en haal de vrouw met al haar familieleden eruit, zoals u haar onder ede beloofd hebt. De verkenners gingen dus daarheen en brachten Rachab, haar vader en moeder, haar broers en overige familieleden met al hun verwanten de stad uit. Zij wezen hun verblijfplaats aan buiten het kamp van Israël. De stad, met alles wat erin was, staken zij in brand. Al het goud en het zilver en de voorwerpen van brons en ijzer voegden zij bij de schat van het huis van de Heer. Rachab, met heel haar ouderlijk huis, iedereen die bij haar hoorde, liet Jozua in leven. Zij wonen in Israël, tot op de dag van vandaag, omdat Rachab de mannen had verborgen die Jozua had uitgezonden om Jericho te verkennen. Bij die gelegenheid heeft Jozua gezworen: vervloek bij de Heer de man die het waagt om deze stad Jericho te herbouwen. De fundamenten die hij legt kosten hem zijn oudste zoon, de poorten die hij opricht zijn jongste. En de Heer was met Jozua. Zijn roem ging door heel het land.

versen 1 tot en met 26. Maar de Israëlieten eigden zich toe wat aan de vernietiging gewijd was. Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Serach uit de stam Juda, nam iets van deze verboden goederen, en daarom werd de Heer toornig op de Israëlieten. Nu stuurde Jozua vanuit Jericho enkele mannen naar Ai bij Bet-Awen, ten oosten van Bethel, met de opdracht: ga de streek verkennen. De mannen trokken uit om Ai te verkennen. En bij hun terugkeer berichten zij aan Jozua: u hoeft niet met het hele leger uit te trekken. 2.000 of 3.000 man is genoeg om Ai te veroveren. Het is niet nodig dat het hele volk uitrukt. Zo talrijk zijn ze niet. Ze trokken er dus met 3.000 mannen heen. Maar die gingen voor de mannen van Ai op de vlucht. De mannen van Ai doden er ongeveer 36. Zij achtervolgden de Israëlieten van de stadspoort tot de steengroeven en zij versloegen hen op de helling. Het volk werd bang en moedeloos. Jozua scheurde zijn kleren en wierp zich samen met de oudsten van Israël voor de ark van de Heer op de grond. Zij strooiden stof op hun hoofd en bleven tot de avond op de grond liggen. En Jozua bad: ach, Heer God, u hebt ons toch niet over de Jordaan laten oversteken om uw volk uit te leveren aan de Amorieten en om ons te vernietigen. Hadden wij maar besloten om aan de overkant van de Jordaan te blijven. Ik bid u, Heer, wat moet ik zeggen nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht is geslagen? Als de Kanaïten en de andere bewoners van dit land dit horen, zullen zij van alle kanten op ons afkomen en onze naam wegvegen uit dit land. Wat moet u nu om uw naam hoog te houden? Toen sprak de Heer tot Jozua: sta op. Waarom ligt u daar op uw gezicht? Israël heeft gezondigd. Het verbond dat ik hun heb opgelegd, hebben zij geschonden. Zij hebben iets weggenomen van de goederen die aan de vernietiging zijn gewijd. Zij hebben ervan gestolen en dat bij hun eigen bezit gelegd. Nu kunnen zij voor hun vijanden geen stand houden en slaan ze voor hen op de vlucht, omdat ze aan de vernietiging gewijd zijn. Ik zal niet meer met u zijn als u niet vernietigt wat aan de vernietiging gewijd is. Sta op, heilig het volk, en zeg hun: heilig u voor morgen, want zo spreekt de Heer, de God van Israël. Er zijn verboden goederen bij u, Israël. U kunt niet standhouden tegen uw vijanden voordat u die verwijderd hebt. Morgen moet u naar voren komen, stam na stam. En de stam die de Heer aanwijst, moet naar voren komen, geslacht na geslacht. En het geslacht dat de Heer aanwijst, moet naar voren komen, familie na familie. En de familie die de Heer aanwijst, moet naar voren komen, man na man. En de man die als schuldige wordt aangewezen, zal met al zijn bezit worden verbrand, want hij heeft het verbond met de Heer geschonden en een schanddaad in Israël begaan. De volgende ochtend liet Jozua Israël stam na stam naar voren komen, en de stam Juda werd aangewezen. Toen liet hij de geslachten van Juda naar voren komen, en het geslacht Serach werd aangewezen. Daarop liet hij het geslacht van Serach man na man naar voren komen, en Zabdi werd aangewezen. Daarop liet hij de familie van Zabdi man na man naar voren komen, en Achan werd aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Serach uit de stam Juda. Jozua zei tegen Achan: mijn zoon, geef eer aan de Heer, de God van Israël, en breng hem gulden. Vertel mij wat je gedaan hebt, zonder iets te verbergen. En Achan antwoordde: het is waar, ik heb gezondigd tegen de Heer, de God van Israël. Zo is het gegaan. Ik zag bij de buit een mantel van siniar, een mooi stuk, 200 sikkel zilver en een gouden staaf van 50 sikkel. Ik wilde ze graag hebben en ik nam ze mee. Ze zijn verstopt in de grond onder mijn tent,
Het zilver ligt eronderop. Op bevel van Joshua gingen enkele mannen onmiddellijk naar de tent. En inderdaad, het was daar verstopt. En het zilver lag eronderop. Ze haalden alles uit de tent, brachten het bij Joshua en bij de Israëlieten en legden het voor de Heer neer. Toen liet Joshua Achan, de zoon van Zerach, grijpen met het zilver, de mantel en de staaf goud, met zijn zonen en dochters, met zijn runderen, ezels en kleinvee, met zijn tent en al zijn bezittingen. Heel Israël was erbij. Zij voerden hen naar het Achordal. En Joshua sprak: "Omdat jij ons in het ongeluk hebt gestort, stort de Heer jou vandaag in het ongeluk." En heel Israël stenigde hen. Zij verbrandden hen en wierpen stenen naar hen. Daarna richtten zij boven hen een grote steenhoop op, die er vandaag nog ligt. Toen bedaarde de hevige toorn van de Heer. Daarom heet die plaats nu nog het Achordal.

Joshua, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 35. De Heer sprak tot Joshua: wees niet bang, aarzel niet. Trek nu met alle gewapende mannen op tegen Ai. Ik lever de koning van Ai met zijn volk, zijn stad en zijn gebied aan u uit. U moet Ai en zijn koning op dezelfde wijze behandelen als Jericho en zijn koning. Maar de buit en het vee kunt u zelf houden. Leg aan de andere kant van de stad een hinderlaag. Daarop maakte Joshua zich met het leger gereed om tegen Ai uit te rukken. Hij zocht 30.000 soldaten uit en stuurde die 's nachts op weg. Met de opdracht: ga aan de andere kant van de stad in hinderlaag liggen, maar niet te ver van de stad, zodat je steeds tot mijn beschikking staat. Ik zal zelf met de hoofdmacht op de stad afgaan. En wanneer zij een uitval doen, net als de vorige keer, dan vluchten wij. Zij zullen denken: de Israëlieten vluchten weer, net als de vorige keer. Dan zullen zij ons achtervolgen, en zo lokken wij hen van de stad weg, terwijl wij voor hen vluchten. Komen jullie uit de hinderlaag tevoorschijn en bezetten de stad. De Heer uw God zal haar aan je uitleveren. Zodra jullie de stad bezet hebben, moet je die in brand steken zoals de Heer bevolen heeft. Dat is de opdracht die ik jullie geef. Zo stuurde Joshua hen op weg. Ze gingen naar de plaats van de hinderlaag en bleven daar tussen Bethel en Ai, ten westen van Ai. Maar Joshua bleef die nacht met de hoofdmacht in het kamp. De volgende ochtend inspecteerde Joshua het volk en hij trok naar Ai. Hij zelf en de oudsten van Israël gingen voorop. Met heel de hoofdmacht trok hij op tot dicht bij de stad en nam stelling ten noorden van Ai, zodat het dal tussen hen en de stad lag. Ongeveer 5000 man had hij een hinderlaag gelegd tussen Bethel en Ai, ten westen van Ai. Zo had hij het volk opgesteld: de hoofdmacht in het noorden van Ai en de troepen in hinderlaag ten westen ervan. Joshua trok in de nacht door de vallei. Toen de koning van Ai dat de volgende morgen zag, haastte hij zich om met heel zijn leger de mannen van de stad tegen Israël een uitval te doen op het terrein voor de vallei. Hij wist niet dat er aan de andere kant van de stad een hinderlaag was gelegd. Joshua en de Israëlieten lieten zich door hen terugdrijven en vluchten in de richting van de woestijn. Toen moedigden ook degenen die nog in de stad waren elkaar luidschreeuwend aan om Joshua te achtervolgen. Zo lieten zij zich uit de stad weglokken. Er was in Ai en Bethel geen man meer over. Iedereen deed mee aan de achtervolging van Israël. Zo lieten zij, door Israël te achtervolgen, de stad onverdedigd achter. Toen sprak de Heer tot Joshua: steek uw kromzwaard uit naar Ai, ik lever de stad aan u over. En Joshua stak zijn kromzwaard uit naar Ai. Zodra hij zijn hand uitstak, kwamen de troepen uit de hinderlaag tevoorschijn, stormden op de stad af, namen haar in en staken haar onmiddellijk in brand. Toen de mannen van Ai omkeken, zagen zij de rook van de stad naar de hemel opstijgen. Op dat moment konden zij geen kant meer uit. Het leger dat in de richting van de woestijn was gevlucht, had zich tegen zijn achtervolgers gekeerd. Want toen Joshua en heel Israël gezien hadden dat de troepen uit de hinderlaag de stad hadden ingenomen en dat de rook van de stad opsteeg, hadden zij zich omgekeerd en waren ze tegen de mannen van Ai in de aanval gegaan. De anderen waren uit de stad tegen hen opgerukt, zodat ze van twee kanten door de Israëlieten werden aangevallen. Deze sloegen zo verschrikkelijk op hen in dat er geen mens ontkwam of ontsnapte. De koning van Ai kregen ze levend in handen en ze brachten hem bij Joshua. Nadat de Israëlieten alle inwoners van Ai buiten in de woestijn, waar ze hen eerst achtervolgd hadden, tot de laatste man toe hadden gedood, keerden zij terug naar Ai en doden ook daar iedereen. In totaal kwamen er op die dag 12.000 mensen om, mannen en vrouwen, heel de bevolking van Ai.
Jozua trok zijn kromzwaard niet terug voordat hij alle inwoners van Ai aan de vernietiging gewijd had. Wel maakten de Israëlieten zich meester van het vee en de overige buit van de stad, zoals de Heer aan Jozua had bevolen. Ten slotte liet Jozua Ai platbranden en maakte hij tot een puinhoop, een ruïne, die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. De koning van Ai liet hij aan een paal ophangen. 'S avonds, bij zonsondergang, gaf Jozua het bevel om het lijk van de paal af te nemen. Men wierp het voor de ingang van de stadspoort en stapelde er een grote hoop stenen op. Die ligt er tot op vandaag. Toen bouwde Jozua op de Ebal een altaar voor de Heer, de God van Israël. Een altaar van onbehouwen stenen, zoals Mozes, de dienaar van de Heer, aan de Israëlieten had voorgeschreven en zoals in de wet van Mozes geschreven staat. Ze droegen er brand en slachtoffers op aan de Heer. Toen liet Jozua daar op stenen een afschrift maken van de wet die Mozes voor de Israëlieten had opgeschreven. Heel Israël, vreemdelingen zowel als geboren Israëlieten, met de oudsten, schrijvers en rechters, stond aan weerskanten van de ark tegenover de Levitische priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen. De ene helft aan de kant van de Gerizim, de andere helft aan de kant van Ebal. Dat had Mozes, de dienaar van de Heer, vroeger bepaald voor de zegening van het volk Israël. Daarop las Jozua hardop de wet voor, woord voor woord, de zegeningen en de vervloekingen, precies zoals het in het boek van de wet geschreven staat. Geen enkel woord dat Mozes had geschreven werd door Jozua niet voorgelezen voor de gemeente van Israël. Ook de vrouwen, de kinderen en de vreemdelingen die met hen meetrokken, waren daarbij.

Joshua, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 27. Toen de berichten hierover bekend werden bij de overige koningen aan de overkant van de Jordaan, in het bergland, in het laagland, en langs heel de kust van de Grote Zee tot aan de Libanon, bij de Hethieten, de Amorieten, de Shiwieten en de Jebusieten, de Kanaïden en de Perzizieten, sloten ze zich aaneen om gezamenlijk oorlog te voeren tegen Joshua en de Israëlieten. Ook de bewoners van Gibeon hadden gehoord hoe Joshua tegen Jericho en Ai was opgetreden. Ze namen hun toevlucht tot een list. Afgezanten van hen gingen op weg, met versleten voederzakken op hun ezels, met versleten, gebarsten en gelapte wijnzakken. Aan hun voeten hadden ze versleten en gelapte sandalen. Ze droegen versleten kleren en hun proviant was uitgedroogd en verkruimeld. Zo kwamen ze naar Joshua in het kamp bij Gilgal en zeiden tegen hem en de Israëlieten: "Wij komen uit een ver land. Wilt u een verbond met ons sluiten?" Maar de Israëlieten antwoordden de Shiwieten: "Misschien woont u vlak bij ons en dan kunnen wij onmogelijk een verbond met u sluiten." Toen zeiden ze tegen Joshua: "Wij willen uw dienaren zijn." Joshua vroeg daarop: "Wie bent u? En waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Uit een ver land zijn uw dienaren gekomen, omwille van de naam van de Heer uw God. We hebben alles gehoord wat hij gedaan heeft in Egypte, en hoe hij de twee Amoritische koningen in het Overjordaanse behandeld heeft. Sichon, de koning van Gesbon, en Och, de koning van Bassan uit Astaroth. Daarom hebben onze leiders en onze landgenoten tegen ons gezegd: neem proviant mee voor onderweg, ga naar hen toe en zeg hun: wij willen uw dienaren zijn. Wilt u een verbond met ons sluiten? Hier is ons brood. Het was warm toen we het als proviant van huis meenamen en naar u op weg gingen, en kijk eens hoe uitgedroogd en verkruimeld het is. Hier zijn onze wijnzakken. Ze waren nieuw toen wij ze vulden. Nu zitten ze vol barsten. En kijk eens naar onze kleren en onze sandalen. Ze zijn volkomen versleten door de verre tocht." Toen namen de Israëlieten iets van hun proviant aan, zonder daarbij de Heer te raadplegen. Zo sloot Joshua vriendschap met hen, en hij beloofde bij verdrag hen in leven te laten. De leiders van de gemeente bekrachtigden dat met een eed. 3 dagen na het sluiten van het verbond hoorden de Israëlieten dat de Shiwieten vlak bij hen woonden, te midden van hen. Toen de Israëlieten namelijk verder trokken, bereikten ze al na 3 dagen hun steden: Gibeon, Kefira, Beeroth, Kirgat, Jearim. Toch doodden de Israëlieten de bewoners niet, vanwege de eed waarmee de leiders van de gemeente zich tegenover de Heer, de God van Israël, gebonden hadden. Toen de gemeente tegen de leiders morde, antwoordden zij: "We hebben ons tegenover de Heer, de God van Israël, door een eed gebonden. We mogen hen niet aanvallen. Laat ons zo met hen doen. We sparen hun leven. Dan halen wij ons geen toorn op de hals vanwege de eed die wij gezworen hebben." De leiders zeiden: "Ze zullen in leven blijven." En het gebeurde zoals de leiders over hen hadden gezegd. Zij werden houthakkers en waterdragers voor heel de gemeente. Joshua liet de Shiwieten bij zich roepen en zei: "Waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen: wij wonen heel ver weg, terwijl u vlak bij ons woont? Wees daarom vervloekt. U zult nooit iets anders zijn dan slaven, houthakkers en waterdragers voor het huis van mijn God." Zij antwoordden: "Uw dienaren hadden vernomen dat de Heer uw God aan zijn dienaar Mozes beloofd had u heel het land te geven en alle bewoners uit te roeien. Wij werden toen doodsbang voor u en daarom hebben wij dat gedaan. Nu zijn wij in uw macht. Doe met ons wat u goed en rechtvaardig lijkt." Joshua was hun terwille. Hij redde hen uit de handen van de Israëlieten, zodat zij hen niet doodden. Bij die gelegenheid stelde hij hen aan als houthakkers en waterdragers voor de gemeente en voor het altaar van de Heer, voor de plaats die hij zou uitkiezen.
dat zijn ze tot op de dag van vandaag.

Zo, dierbare luisteraars, het is ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het moment waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. Wij bidden samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor alle intenties die we in het hart dragen. We danken u van ganser harte voor het gebed en wensen u nog een zeer fijne dag toe. Laten wij ons gebed besluiten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

We gaan dapper verder met dinsdag 13 september uit het boek over Johannes de 23e, zijn eigen geschreven dagboek. Ik heb zo'n beetje van alles gedaan. Ik heb echter helemaal niet gestudeerd. Daar valt niets meer aan te doen. Ik heb het bijzonder gewetensonderzoek overgeslagen en de geestelijke lezing was wel erg kort. Het is tenslotte altijd hetzelfde liedje met mij. Als men mij oppervlakkig bekijkt, zo in het algemeen, dan zou men kunnen zeggen dat het nogal meevalt. Maar als ik mezelf beschouw in verband met datgene wat ik zou moeten doen en met de gunsten die de Heer mij daartoe verleend heeft, dan schaam ik mij over mijzelf en moet ik bekennen dat ik een groot zondaar ben. En dan te bedenken dat ik iedere avond deze overdenkingen houd en dat ik iedere avond nog even ver ben, dat is mijn grote fout. Bovendien ben ik in de week van de moeder van smarten, maar de verstervingen zijn erg spaarzaam en schietgebeden bid ik heel weinig. O Maria, ween in uw diepe droefheid ook over mij, maar niet omdat ik ondankbaar ben, maar omdat uw tranen mijn gemoed zullen verzachten, dat zo ongevoelig en wreed is tegenover Jezus. Het geschiedde. Woensdag 14 september. Ik kan slechts herhalen wat ik gisterenavond heb gezegd. De voornaamste reden waarom ik in mijzelf geen enkele verbetering bespeur, is voornamelijk gelegen in het feit dat ik vooral uit het bijzonder gewetensonderzoek weinig profijt trek. Morgen zal ik mij dus ter ere van de moeder van smarten erop toeleggen die voorschriften in praktijk te brengen die ik met betrekking tot het bijzonder gewetensonderzoek op schrift heb gesteld. En moge God mij helpen. Donderdag 15 september. Misschien ben ik het wel die in deze dagen met mijn tekortkomingen de tranen van Maria overvloediger doet stromen. Ik moet zeggen dat er van mijn verstervingen weinig terechtkomt. Het altaarbezoek van vandaag was zeer onvolledig. En dan te denken dat wij in de week zijn van de moeder van smarten. En dan is er nog iets anders waarin ik mijzelf herzien moet, namelijk de behoefte om kranten te lezen, wat mij in het seminarie verboden is. Voor zover de pastoren mij toe aanzet om hem een genoegen te doen, vooruit dan maar. Maar ik zal ze heus niet uit eigen beweging gaan inzien. Dat nu niet. Dus zal ik, dit alles in aanmerking genomen, mij voortaan beter gedragen. Van nu af aan zal mijn bijzonder gewetensonderzoek gericht zijn op het verkrijgen van de nederigheid volgens die voornemens die ik mij gesteld heb tijdens de retraite van dit jaar en die ik op schrift heb staan. En volgens de duidelijke richtlijnen die Rodriguez in verband hiermee geeft. Heer, ontferm u over mij.

Vrijdag 16 september. Eén keer, dat is het wat ik nodig heb. O Maria, help mij tot één keer te komen. Zaterdag 17 september. Alhoewel mijn oude vriend zich gewoonlijk wel op een behoorlijke afstand houdt, laat hij zich af en toe nog wel gelden in sommige dagdromen waarmee ik mij, zonder dat ik mij hiervan bewust ben, bezighoud. Kortom, ik ben nog altijd diezelfde grote, hoogmoedige zondaar. Welke vernederende gedachte. En te denken dat God mij verdraagt en geen acht schijnt te slaan op mijn beledigingen. Hoe kan ik het over mijn hart verkrijgen zijn misnoegen op te wekken? Kan ik anders dan innig verlangen hem te beminnen en bij anderen liefde voor hem op te wekken? De heilige maagd, moeder van smarten, weent omdat Jezus niet bemint, maar beledigd wordt. Misschien weent zij ook om mij. O Maria, wees getroost en houd in mij het verlangen levendig uw zoon te beminnen. En maak dat ik, voor zover het mij mogelijk is, uw bittere smart lenig door de mensen tot Jezus en tot u te leiden. Aan u wijd ik mijn daden van morgen, opdat u mij zult helpen. Wil deze daden reinigen en hun die volmaaktheid verlenen die zij zo nodig hebben. En geef dat ik het rozenkransgebed althans éénmaal bid als nooit tevoren. Dinsdag 20 september. Ik heb beslist een grotere concentratie en aandacht nodig, waartoe ik de voornemens die ik af en toe opschrijf regelmatig over moet lezen. En verder moet ik uit al mijn handelingen laten blijken nog een echte jongen te zijn, zoals ik dat ook inderdaad ben, en mij niet in alles als een ware geleerde en een persoon van gewicht voordoen. Van nature ben ik trots en hoogmoed kenmerkt mijn hele wezen. Voor het overige moet ik grote overgave tonen aan de wil van God door met waar geduld en zonder mopperen de tegenspoed te aanvaarden die God mijn familie oplegt. Bijvoorbeeld de ernstige ziekte van mijn broertje Giovanni. Laten wij bidden. Altijd voor alles bidden en alles zal gebeuren volgens de wil van God en tot zijn eer en glorie. Ja, tot meerdere eer van God. Amen. Woensdag, 21 september. Ik moet ervoor oppassen het vervullen van mijn godsdienstoefeningen niet naar een later tijdstip te verplaatsen, ten einde mijzelf te goed te doen en mijn eetlust te bevredigen. Dit zou een belediging voor God zijn en een teken dat ik hem niet lief heb. Het is alsof ik Jezus en Barabbas zou willen vergelijken, te meer daar God nu eenmaal niet houdt van een onvolledige inzet, als wilde men daarop beknibbelen. Jezus en Maria, wees mijn heil. Donderdag 22 september. Wat een beproevingen. De gezondheidstoestand van mijn broertje Giovanni heeft mij erg verontrust, zodat ik voortdurend bid. Ik hoop dat de Heer mij wil verhoren. Toen ik er vanavond over nadacht, kwamen mij de tranen in de ogen. Ik verbeeldde mij dat ik zelf op dat bed lag en vroeg mij af, hoe zou het voor mij aflopen wanneer ik op dit ogenblik geoordeeld zou worden? Ik zou verdienen naar de hel gezonden te worden, maar ik hoop dat zoiets niet gebeuren zal.
Ik ben er echter wel zeker van dat ik naar het vagevuur zou gaan. Maar alleen al de gedachte aan het vagevuur deed me huiveren. Wat zal er ooit van mij terechtkomen? Och, ik, arme ziel, wat ben ik toch armzalig. Het lijkt mij toe dat ik best op een goede wijze zou kunnen sterven. Een beetje liefde voor God ontbreekt mij niet. Maar zie, terwijl ik hieraan denk, heb ik tegelijkertijd ook alweer gedachten die met de eigenliefde in verband staan. Kijk, zouden de anderen zeggen, wat een dood, als van een engel. En hier openbaart zich mijn zwakke plek, die niet te verhelen valt. Op de eerste plaats is het nodig dat ik geheel en al ophoud voor mezelf te bestaan, om al dus tot liefde van God te kunnen opstijgen en indien mogelijk ook de straffen van het vagevuur te ontgaan. O goede Jezus, zie genadig neer op mij, die een ellendig mens ben, maar die het verlangen heb u te beminnen en te doen beminnen. Zoals gij dit verdient, zoals gij dit waardig zijt, en voor zover het mij mogelijk is. O Maria, maak mijn broertje Giovanni beter.

Vrijdag 23 september. Steeds als ik aan het vage vuur denk, begin ik te beven. En toch dringt het niet tot mij door dat ik mijn godsdienstplichten, ja, al mijn plichten, met grotere nauwgezetheid moet nakomen. Ik moet een bepaald gevoel van onlust dat mij bevangt als ik zieken bezoek, onderdrukken door een grotere naastenliefde in mijn gesprek met anderen te betrachten. Het is nog steeds het oude liedje. Overigens heeft de Heer mij in deze dagen een enigszins zwaarder lijden opgelegd. Hij zei geprezen: mogen dit mij gelijk maken aan hem en de straf uitwissen die ik voor mijn zonde verdien. Lof aan God. Zaterdag, 24 september. Voor 12 uur is alles tamelijk wanordelijk verlopen. Daarna, of liever gezegd, vanavond, ben ik misschien niet erg beleefd geweest tegenover de aanwezigen uit bezorgdheid voor mijn geliefd broertje. Ik had kalmer moeten optreden. Ik zie in dat ik, ook als ik meen er beter aan te doen om maar te zwijgen, daarover dan weer wat te horen krijg. En ik zal alles maar slikken. Dit alles zij echter geheel en al ter ere van Jezus en Maria gedaan, tot groter welzijn van mijn ziel en van die van mijn kleine Giovanni. Wanneer ik mij zo terneergedrukt voel, lijkt het mij dat ik mij met nog meer vertrouwen kan overgeven aan God. En dat verheugt mij. O gelukzalig, duizendmaal gelukzalig zijn de kloosterlingen die ver van de beslommeringen van deze wereld alleen voor God leven. Hoe benijdenswaardig komen zij mij over. Maar kom, Jezus heeft het zo voor mij beschikt. Hij zendt mij het kruis omdat ik het op zal nemen. Hij zij duizendmaal geprezen. Zondag 25 september, de vierde zondag van september, 's avonds. Wat een verdriet is mij vandaag overkomen. Mijn God, de gedachte hieraan alleen al doet mij huiveren. Mijn goede vader, die zoveel voor mij gedaan heeft, die mij heeft opgevoed, die mijn schreden geleid heeft op de weg naar het priesterschap, mijn pastoor Don Francesco Rebuzzini, is gestorven. Hij is plotseling gestorven, de arme man. Gij weet het zelf, o Jezus, wat dit voor een verdriet betekent voor mijn arm hart. Vanmorgen waren mijn benen als verlamd, mijn hart stond stil. Mijn ogen vonden geen of bijna geen tranen. Ik huilde niet, ik was van binnen geheel versteend. Toen ik hem in die toestand op de grond zag liggen met open mond die rood was van het bloed, de ogen gesloten, leek zijn gelaat, ik zal dit beeld altijd onthouden, op dat van de gestorven en van het kruis genomen Jezus. En hij sprak niet meer. Hij keek mij niet meer aan. Gisteravond had hij nog tegen mij gezegd: tot ziens. O Vader, wanneer zien wij elkaar terug? In het paradijs? Ja, ik richt mijn ogen naar het paradijs. Hij is daarginds. Ik zie hem. Vandaar glimlacht hij tot mij, kijkt mij aan en zegent mij. Ach, wat ben ik toch een gelukskind dat ik van zo'n groot meester onderricht mocht ontvangen. De dood trof hem onverwachts, maar hij had er zich al 73 jaar op voorbereid. Hij stierf toen hij op het punt stond
weer de oude te worden en de ziekte te boven te komen, waardoor hij getroffen was. Dit alleen maar omdat hij naar de kerk wilde gaan om de mis op te dragen. In alle opzichten toch een verheven en benijdenswaardige dood. Mogen mijn dood ook zo zijn. Zoals ik zei, de houding waarin ik hem heb gevonden duidt erop dat hij neergeknield lag en achterover sloeg toen hij de macht over zichzelf verloor. 26 jaar geleden gaf het hart van Jezus hem de vertroosting zijn ambt te aanvaarden te midden van zijn parochianen. Vorig jaar verleende het hart van Jezus hem de gunst zijn priesterjubileum te vieren. Dit jaar bereidde het hart van Jezus hem een plechtig feest, een eeuwig feest, en dit alles op de vierde zondag van september, die hier bij ons gewijd is aan het hart van Jezus. En wat moet ik nu beginnen? Na deze werkelijke beproeving die Jezus mij opgelegd heeft, na het grootste verlies dat ik ooit in mijn leven geleden heb. Laat ik ophouden te weeklagen, want ik heb mij reeds te veel laten gaan. Waar is mijn vader nu? Hij is daar ginds, dicht bij het hart van Jezus, als iemand die daarvan een waar voorbeeld is. Laat ik daarnaar mijn blik richten en laat ik trachten om hem geheel en al te evenaren. Mogen de gebeden die de goede pastoor zeker altijd voor mij, die zich zijn Benjamin mag noemen, heeft verricht, en de gebeden die ik voor hem zeg, en zijn leven, dat mij steeds voor ogen zal staan, mij tot zijn ware navolger maken, om aldus aan zijn tot ziens van gisteravond gevolg te kunnen geven en hem opnieuw te kunnen omarmen in het paradijs, nadat ik de opdracht die de goede Jezus mij toevertrouwd heeft, heb volbracht. Mogen zijn voorbeelden van nederigheid, eenvoud en rechtschapenheid zich in mijn ziel prenten, zodat ik mijn hoogmoed hierdoor kan temperen en mij in Gods oog verdienstelijker kan maken, omdat ik voor God niet hoogmoedig ben, maar een man vol eenvoud, rechtschapen en Godvrezend, zoals mijn pastoor. Hij zal lof ontvangen. O Jezus, ontferm u over mij door mij de ogen te openen voor dergelijke lichtende voorbeelden.

Maandag 26 september. Vandaag hebben eensdeels mijn verdriet, anderdeels de zorgen en de bezigheden in verband met de begrafenis mijn geest afgeleid en mij afgehouden van mijn godsdienstige plichten. Kortom, daar is meestal mijn gedachte waar het voorwerp van mijn liefde is. Deze liefde echter, die spreekt uit mijn smart, kan zeker geen afbreuk doen aan mijn liefde tot God. Want het voorwerp van mijn liefde is heilig. En heilig is het doel hiervan. Het is mij gelukt om als kostbare herinnering aan de pastoor zijn Thomas à Kempis te mogen behouden. Het boek dat hij sedert de tijd dat hij seminarist was iedere avond gebruikte. En dan te denken dat hij aan de hand van dit boekje heilig is geworden. O, het zal altijd mijn meest geliefde boek zijn en een van de kostbaarste schatten die ik bezit. Dinsdag 28 september. Vandaag heeft de plechtige uitvaart van mijn betreurde vader plaats gehad. Nu is hij niet meer met zijn lichaam te midden van ons, maar wel met de geest, wel door de indruk die zijn meest verheven deugden achterlieten, wel door zijn vaderlijke liefde. Ik ben echter als wees achtergebleven, wat voor mij een grote ramp betekent. Hoe moeilijk viel het mij vandaag niet om voortdurend mijn tranen te moeten bedwingen, die toch af en toe uit mijn ogen stroomden. Dit is het grootste verdriet, de grootste smart die ik ooit ondervonden heb. Ik voel me als verloren. Ik weet niet meer wat ik doen moet. Ik wil een edele daad verrichten, ook voor de andere mensen. Ik kan mij niet aanpassen bij een leven in een wereld die als het ware nieuw voor mij is. Maar kom aan, laten wij moed houden. Al is mijn vader heen gegaan, Jezus blijft nog bij mij. En hij strekt zijn armen naar mij uit, terwijl hij mij vraagt tot hem te komen om mij te troosten. Ja, laten we tot hem gaan, tot hem met wie ik mij iedere dag dat ik vrij ben van andere verplichtingen zal verenigen in de communie die hiertoe is ingesteld. Hij zal vrede schenken aan de gezegende ziel van mijn pastoor en bovenal zal hij mij tot zijn ware navolger maken, vooral waar het de nederigheid betreft. Voor het ogenblik zal ik mij naar Gods wil schikken en mijn geest die zo heftig geschokt is, weer tot kalmte brengen. En ik zal juist daarom voor het heil van zijn ziel al mijn godsdienstplichten weer opnemen, terwijl ik daarbij speciale ijver zal betrachten. Och, mijn goede pastoor. O Jezus, maak mij tot zijns gelijke. Zie toe en handel naar het voorbeeld.

Donderdag 29 september. Vandaag is alles een beetje geregelder gegaan dan gisteren, maar toch nog niet helemaal zoals het moet. Ik weet bijvoorbeeld niet meer of ik het altaarbezoek wel of niet gebracht heb. Deze dagen heb ik steeds de heilige figuur van mijn pastoor voor ogen. En het vaststellen van het al te grote verschil tussen hem en mij maakt mij ontevreden. Wie weet of dit zo lichtende voorbeeld mij naast de weldaden die hij mij reeds heeft bewezen niet zal opwekken tot grotere deugd en naastenliefde. O, ik hoop het van harte. Mijn pastoor hield zoveel van mij. Als ik soms eens een ingeving krijg om boete te doen, moet ik die gelegenheid niet voorbij laten gaan. Maar ik zal deze boetedoening aan God opdragen voor de vrede van deze gezegende ziel. Het is een offer dat niets betekent in vergelijking met de offers die de pastoor voor mij heeft gebracht. O God, laat ons niet als wezen achter. Zaterdag, 1 oktober. Vandaag heb ik bijna geen enkel schietgebed gebeden. Van het altaarbezoek kan ik evengoed zeggen dat ik het niet gebracht heb. En de oorzaak is dat Jezus mij een vreemde schijnt. Mijn groot gebrek is, zoals ik de vorige maal al opmerkte, dat ik weinig nadenk en traag reageer. Als ik wat meer aandacht aan de dingen die ik mij voortdurend voorneem, als ik wat meer dacht aan de dingen die ik mij voortdurend voorneem, als ik het bijzonder en algemeen gewetensonderzoek zou houden volgens de regels die ik op schrift heb gesteld en die ik uitgebreid gelezen heb bij Rodriguez, zou ik zeker iets verder komen en ik zou het zelf ook bemerken. Daarentegen ben ik als een slak. Ik kom totaal niet vooruit. Ik moet dus volharden. Morgen begin ik weer opnieuw. Op de eerste plaats zal ik naar volmaaktheid streven bij de godsdienstoefeningen, in het bijzonder bij het altaarbezoek en het rozenkransgebed. En ik zal er bovendien goed voor oppassen, nooit, van wie dan ook, kwaad te spreken, ook al mocht de fout zeer duidelijk in het oog springen. Voor het overige moet alles ter ere van Maria geschieden. En Maria van de Rozenkrans zal mij helpen alles te bereiken. Zij die machtig is en te duchten valt als een vijand op het slagveld. O vrouwen, red mij!

aantekeningen bij de maandelijkse afzondering na de dood van Rebuzzini. Dat ligt een baken van mijn jeugd en van mijn roeping. 21 oktober. Ik heb nog 13 dagen vakantie over. Maak dat ik mij hierin gedraag als een seminarist die ik altijd heb willen zijn, zonder hierin echter ooit te slagen. Mogen het voorbeeld van mijn diepgaande en betreurde pastoor, voor wie ik de eeuwige vrede en gelukzaligheid afsmeek, mij sterken. Geef mij de genade dat ik deze twee dingen goed volbrengen mag. Het altaarbezoek en het rozenkransgebed. De andere dingen zullen vanzelf wel komen. O Eucharistische Jezus, voor wie ik uit liefde zou willen sterven, houd mij steeds met u verbonden. Mogen mijn hart steeds dicht bij het uwe zijn. Ik wil met u zijn als de apostel Johannes. O Maria van de Rozenkrans, zorg ervoor dat mijn aandacht bij dit gebed niet afgeleid wordt. Houd mij voor altijd verbonden met mijn Eucharistische Jezus door middel van het Rozenkransgebed. O liefdevolle Jezus, o Maria, onbevlekte moeder. 24 oktober. Het is vandaag eigenlijk niet slecht gegaan. Wat meer schietgebeden zouden echter heus niet overbodig zijn geweest. Het lijkt mij toe dat ik bij het rozenkransgebed en het altaarbezoek gedaan heb wat ik kon, alhoewel er genoeg momenten van onoplettendheid waren. Ik geloof dat de voorbereiding op de godsdienstoefeningen het resultaat hiervan in grote mate kan verzekeren. Voor het gebed moet gij uw geest daarop voorbereiden, zegt de Heilige Geest. O Jezus, o Maria, bescherm mij altijd. Dinsdag, 25 oktober. Ook vandaag is het niet zo slecht gegaan en ik ben er Jezus dankbaar voor. O, wat zou het heerlijk zijn als ik altijd zo kon leven. Maar o, wee, als ik mij weer te veel ga verbeelden. Zelf bezit ik niets goeds. Mijn hele uitrusting bestaat uit zonde. Vandaag herdenken we het feest van de gelukzalige Margaretha Maria Alacoque. Och, mocht ook ik de devotie en de liefde hebben die zij voor het heilig hart van Jezus had. Vandaag is het een maand geleden dat de ziel van mijn geliefde pastoor naar het paradijs ging. Mogen God zijn ziel vrede schenken en hem bekronen met de glorie van de heilige. Woensdag, 26 oktober. Ook al heeft het mij aan goede wil niet ontbroken, toch is misschien vandaag het resultaat daarmee niet geheel in overeenstemming. Dat is niets bijzonders. Moge God mij ervoor behoeden dat ik niet in mijn goede voornemens verslap. En daarom zal ik speciaal 's morgens onder het aankleden een grotere concentratie betrachten. Ik zal er wat nauwlettender op toezien mijn tijd niet nutteloos te laten voorbijgaan. En ik zal bovenal grote aandacht schenken aan mijn woorden, welke deze ook mogen zijn. O goede Sint-Jozef, doe gij die zoveel vermoogt bij God en Maria ook iets voor mij.

Donderdag 27 oktober. Altijd en bij alles vol aandacht. Dat moet mij beschermen. Soms laat ik mij te veel afleiden en ben ik traag in het opbrengen van ingetogenheid bij mijn godsdienstige oefeningen. Als ik iets te doen had om de tijd een beetje beter door te komen, zou dat uitstekend zijn en ik zou minder gevaar lopen afgeleid te worden. Ook moet ik altijd op mijn woorden letten, die gekuist, ik mag wel zeggen, zeer gekuist moeten zijn waar het anderen betreft. En ik moet ook niet zo ongeduldig zijn als ik met hen spreek. Kortom, ik moet nederig zijn, heel nederig. Anders bouw ik op zand. Jezus, erbarm u over mij. Vrijdag, 28 oktober. Ik moet dus flink op mijn nummer gezet worden. Reeds 2 avonden is mijn altaarbezoek zeer onvolledig. Dit zou eigenlijk een behoorlijke tijd in beslag moeten nemen. Ik heb er geen schuld aan, want de gehoorzaamheid riep mij elders. Maar als ik eens vlug de ingeving volgde die ik soms krijg om dit bezoek wat tijdiger te brengen, dan zou ik mij nergens over hoeven te beklagen. En iets anders dat ik morgen en altijd met grotere aandacht moet verrichten, is het bidden van het officie van Maria, dat ik vandaag op verstrooide manier heb gebeden. Wel nu, laten wij hopen dat ook Maria mij zal bijstaan. Voor het overige moet ik op mijn woorden en op mijn schietgebeden letten. O Jezus, erbarm u over mij.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, geschreven op 25 maart 1987. Ondertussen waren wij beland in het tweede deel van de encycliek met de titel De Moeder van God te midden van de pelgrimerende kerk. Wij gaan verder met het derde hoofdstuk, het Magnificat van de pelgrimerende kerk. In de huidige fase van haar tocht zoekt de kerk dus de eenheid terug te vinden van hen die hun geloof in Christus belijden, om de gehoorzaamheid aan haar Heer te tonen, die voor zijn lijden gebeden heeft voor deze eenheid. Zij zet haar pelgrimstocht verder en verkondigt het kruis en de dood van de Heer totdat hij komt. Dwars door de beproevingen en de wederwaardigheden heen schrijdt de kerk verder, gesterkt door de kracht van Gods genade die haar door de Heer werd beloofd. Zo is zij bij machte om in de zwakheid van het vlees van de oprechte trouw niet af te wijken, maar de waardige bruid van haar Heer te blijven. Dankzij de werking van de Heilige Geest houdt zij niet op zichzelf te vernieuwen, tot zij door het kruis het licht bereikt dat geen ondergang meer kent. De moedermaagd is steeds aanwezig op deze geloofstocht van het volk Gods naar het licht. Dit toont op bijzondere wijze de lofzang van het Magnificat, dat opgeweld is uit de diepte van het geloof van Maria bij het bezoek en niet ophoudt te weerklinken in het hart van de kerk door de eeuwen heen. Dit wordt bewezen doordat het dagelijks gebeden wordt in de liturgie van de Vespers en op zoveel andere ogenblikken van persoonlijke en gemeenschappelijke vroomheid. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat aan mij zijn wonderwerken zijn gedaan die machtig is, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht, voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd, tot onze vaderen. U kan het Magnificat terugvinden in het eerste hoofdstuk van het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1 dus, vers 46 tot 55. Toen Elisabeth haar jonge bloedverwante, die uit Nazareth gekomen was, begroet had, antwoordde Maria met het Magnificat. In haar groet had Elisabeth Maria eerst vanwege de vrucht van haar schoot gezegend genoemd en vervolgens zalig vanwege haar geloof. Deze tweevoudige zegen had direct betrekking op het moment van de boodschap. Nu de groet van Elisabeth bij het bezoek getuigt van dat hoogtepunt, wordt het geloof van Maria nog bewuster en drukt het zich opnieuw uit. Wat op het ogenblik van de boodschap verborgen was gebleven,
in de diepte van de gehoorzaamheid van het geloof, bevrijdt zich nu, om zo te zeggen, als een heldere, levenwekkende vlam van de geest. De woorden die Maria gebruikt heeft op de drempel van het huis van Elisabeth vormen een geïnspireerde belijdenis van haar geloof, waarin het antwoord op het woord van de openbaring zich uitdrukt door de religieuze en dichterlijke verheffing van heel haar wezen tot God. In die verheven woorden, die tegelijk zo eenvoudig zijn en geheel ingegeven door de gewijde teksten van het volk van Israël, schijnt de persoonlijke ervaring van Maria door, de extase van haar hart. Er schittert een straal in van het mysterie van God, de heerlijkheid van zijn onuitsprekelijke heiligheid, de eeuwige liefde die in de mensgeschiedenis binnentreedt als een definitieve gave. Maria heeft als eerste deel aan deze nieuwe openbaring van God en hierin aan deze nieuwe zelfgave van God. Daarom roept zij uit: Hij deed aan mij zijn wonderwerken, heilig is zijn naam. Haar woorden weerspiegelen de vreugde van de geest, welke zich moeilijk laat uitdrukken. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Want de meest innerlijke waarheid, zowel over God als over het heil van de mens, verschijnt ons in Christus, die tegelijk de middelaar en de volheid van de gehele openbaring is. In haar geestdrift belijdt Maria dat zij zich in het hart zelf van deze volheid van Christus bevindt. Zij is er zich van bewust dat de belofte die aan de vaders en vooral aan Abraham en zijn geslacht voor eeuwig is gedaan, in haar vervuld wordt. Dat dus in haar, als moeder van Christus, de gehele heilseconomie uitmondt, waarin zich van geslacht tot geslacht diegene openbaart die als God van het verbond zijn barmhartigheid gedachtig is. De kerk die van het begin af haar aardse tocht gelijkvormig maakt aan die van de moeder Gods, zegt haar voortdurend de woorden van het Magnificat na. Zij put uit het diepste van het geloof van de maagd bij de boodschap en het bezoek, de waarheid over de God van het verbond, over God die almachtig is en wonderwerken doet aan de mens. Heilig is zijn naam. In het Magnificat ziet zij de zonde die aan het begin staat van de aardse geschiedenis van de man en de vrouw, tot in de wortel overwonnen. De zonde van het ongeloof en van de kleingelovigheid jegens God. Tegen de verdenking in die de vader van de leugen heeft opgewekt in het hart van Eva, de eerste vrouw, verkondigt Maria, die de traditie de nieuwe Eva pleegt te noemen en de ware moeder van de levenden, met kracht de onverminderde waarheid over God. De heilige en almachtige God, die vanaf het begin de bron van iedere schenking is, die wonderwerken heeft gedaan. Scheppend schenkt God het bestaan aan heel de werkelijkheid. De mens scheppend geeft hij in vergelijking met alle andere aardse schepselen op speciale wijze de waardigheid van zijn beeld en gelijkenis. En ondanks de zonde van de mens laat hij zich niet weerhouden in zijn wil om te schenken en geeft hij zich in zijn Zoon. Zozeer heeft hij de wereld lief gehad dat hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven. Zo weerklinkt het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16.
Maria is de eerste getuige van deze bewonderenswaardige waarheid die zich ten volle zal verwerkelijken door wat haar zoon doet en leert, en definitief door middel van zijn kruis en verrijzenis. De kerk, die ook dwars door de beproevingen en wederwaardigheden heen niet ophoudt Maria de woorden van het Magnificat na te zeggen, vat moed uit de kracht van de waarheid over God, die toen met zulke buitengewone eenvoud is verkondigd. Tegelijk wil zij met deze waarheid over God de moeilijke en soms onontwarbare wegen van het aardse bestaan van de mensen verlichten. De tocht van de kerk, die nu aan het einde van het tweede christelijke millennium is gekomen, houdt een nieuwe inzet in haar zending in. De kerk die hem volgt, die van zichzelf zei: God heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, heeft er van geslacht tot geslacht naar gestreefd en streeft er nog naar die zending te vervullen. Haar voorliefde voor de armen staat op wonderbare wijze in het Magnificat van Maria geschreven. De God van het verbond, die de maagd van Nazareth bezongen heeft in de verrukking van haar geest, is tevens degene die de heersers hun troon ontneemt en de geringen verheft, de hongerigen overlaat met gaven en de rijken met lege handen heenzendt, de trotsen van hart uiteenslaat en barmhartig is voor hen die hen vrezen. Maria is diep doordrongen van de geest van de armen van Jahwe, die in het psalmgebed hun verwachten en al hun vertrouwen op hem stelden. Zij verkondigt waarlijk de komst van het mysterie van het heil, de komst van de Messias van de armen. De kerk die put uit het hart van Maria, uit het diepst van haar geloof, dat uitgedrukt is in de woorden van het Magnificat, wordt zich steeds beter bewust dat de waarheid over God die redt, over God die de bron van iedere schenking is, niet gescheiden kan worden van het betonen van zijn voorliefde voor de armen en geringen, welke bezongen is in het Magnificat en vervolgens uitdrukking gevonden heeft in de woorden en daden van Jezus. De kerk is zich daarom bewust, en in onze tijd wordt dit bewustzijn op geheel bijzondere wijze sterker. Niet alleen dat deze twee elementen van de boodschap welke vervat is in het Magnificat niet gescheiden kunnen worden, maar ook dat zij de betekenis die de armen en de voorkeur voor de armen hebben in het woord van de levende God zorgvuldig moet beschermen. Het gaat om thema's en problemen die organiek samenhangen met de christelijke zin voor vrijheid en bevrijding. Totaal afhankelijk van God en geheel op hem gericht door de geestdrift van haar geloof, is Maria naast haar zoon het meest volmaakte beeld van de vrijheid en bevrijding van de mensheid en van de kosmos. Naar haar moet de kerk, waarvan zij de moeder en het voorbeeld is, opzien om de betekenis van haar zending in haar volheid te begrijpen.

Deel 3. Middelares als moeder. Hoofdstuk 1. Maria, dienstmaagd des Heren. De kerk weet en leert met Sint Paulus dat wij één middelaar hebben, want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich als losprijs voor allen gegeven heeft. Dat horen we in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, versen 5 tot 6. Wel nu, de moederlijke taak van Maria tegenover de mensen verduistert of vermindert op geen enkele wijze dat enig middelaarschap van Christus, maar toont aan hoe krachtig het is. Het is bemiddeling in Christus. De kerk weet en leert dat elke heilsinvloed van de heilige maagd op de mensen ontstaat uit welbehagen van God, voortvloeit uit de overvloed van de verdiensten van Christus. Op zijn middelaarschap is gevestigd, daarvan volkomen afhankelijk is en daaruit haar gehele kracht put, de onmiddellijke verering van de gelovigen met Christus geenszins belemmert, maar juist bevordert. Deze heilsinvloed wordt gesteund door de Heilige Geest, die, zoals hij de maagd Maria overschaduwde en haar goddelijk moederschap deed aanvangen, zo ook voortdurend haar zorg voor de broeders van haar zoon bijstaat. Het middelaarschap van Maria is inderdaad nauw verbonden met haar moederschap en heeft een specifiek moederlijk karakter, waardoor het te onderscheiden is van het middelaarschap van de andere schepselen die op verschillende, maar altijd ondergeschikte wijzen deelnemen aan het enig middelaarschap van Christus, ook al blijft het hare eveneens deelname. Want al kan geen enkel schepsel op één lijn worden gesteld met het mens geworden woord en de verlosser, toch verhindert het enig middelaarschap van de verlosser niet de menigvuldige medewerking van de schepselen, maar wekt het deze op door ze aan de enige ervan deelachtig te maken. En zo wordt de ene goedheid van God op verscheidene wijzen werkelijk uitgespreid in de schepselen. De leer van het Tweede Vaticaans Concilie houdt deze waarheid over het middelaarschap van Maria voor als deelname aan deze enige bron die het middelaarschap van Christus zelf is. Wij lezen namelijk in Lumen Gentium: de kerk beleidt zonder aarzelen deze ondergeschikte taken van Maria. Voortdurend ervaart zij deze en zij drukt de gelovigen op het hart, opdat zij, daar deze moederlijke bescherming geholpen, zich inniger aan de middelaar en verlosser zouden hechten. Deze taak is tegelijk speciaal en uitzonderlijk. Zij vloeit voort uit haar goddelijk moederschap en kan slechts op grond van de volledige waarheid over dit moederschap in geloof begrepen en beleefd worden. Omdat Maria door goddelijke uitverkiezing de moeder is van de Zoon, die één in wezen is met de Vader, en edelmoedige gezellen. Deze taak vormt een reëel aspect van haar tegenwoordigheid in het heilsmysterie van Christus en de kerk. Het is nodig vanuit dit gezichtspunt nogmaals de fundamentele gebeurtenis in het heilsbestel te beschouwen. Dat wil zeggen, de menswording van het woord op het ogenblik van de boodschap. Het is veelbetekenend dat Maria, die in het woord van de goddelijke bode de wil van de Allerhoogste onderkent
en zich aan zijn macht onderwerpt, zegt: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. U kan deze zin lezen in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 38. Het eerste moment van de onderwerping van het enige middelaarschap tussen God en de mensen, het middelaarschap van Jezus Christus, is de aanvaarding van het moederschap door de maagd van Nazareth. Maria stemt in met de keuze van God om door de Heilige Geest de moeder van Gods Zoon te worden. Men kan zeggen dat haar instemming met het moederschap vooral een vrucht is van haar volledige overgave aan God in de maagdelijkheid. Geleid door de bruidsliefde, welke de liefde is die een menselijke persoon geheel aan God wijdt, heeft Maria de uitverkiezing tot moeder van Gods Zoon aanvaard. Krachtens deze liefde wilde Maria altijd en in alles aan God toegewijd zijn, door in maagdelijkheid te leven. De woorden "Zie de dienstmaagd des Heren" drukken het feit uit dat zij van het begin af haar eigen moederschap heeft aanvaard en begrepen als de totale gave van zichzelf, van haar persoon, ten dienste van het heilsplan van de Allerhoogste. En heel haar moederlijke deelname aan het leven van Jezus Christus, haar Zoon, heeft zij tot het einde toe vervuld, op een wijze die overeenkomt met haar roeping tot de maagdelijkheid. Het moederschap van Maria, tot in het diepst waarvan de bruidshouding van de dienstmaagd des Heren is doorgedrongen, vormt de eerste en fundamentele dimensie van het middelaarschap dat de kerk met betrekking tot haar beleid en verkondigt, en dat zij voortdurend aanbeveelt aan de liefde van de gelovigen, daar zij er veel vertrouwen in stelt. Men moet immers erkennen dat God zelf, de eeuwige Vader, zich als eerste heeft toevertrouwd aan de maagd van Nazareth, toen hij haar zijn eigen Zoon gaf in het mysterie van de menswording. Haar uitverkiezing tot de hoogste taak en waardigheid van moeder van Gods Zoon heeft op ontologisch vlak betrekking op de werkelijkheid zelf van de vereniging van de twee naturen in de persoon van het Woord. De hypostatische vereniging. Het fundamentele feit van moeder van Gods Zoon te zijn is vanaf het begin een volledige openheid voor de persoon van Christus, voor zijn werk, voor heel zijn zending. De woorden "Zie de dienstmaagd des Heren" getuigen van deze openheid van de geest van Maria, die in zichzelf op volmaakte wijze de liefde verwezenlijkt welke eigen is aan de maagdelijkheid, verenigd en als het ware versmolten met de liefde welke karakteristiek is voor het moederschap. Daarom is Maria niet enkel de moeder en voedster van de mensenzoon geworden, maar ook op heel bijzondere wijze de edelmoedige gezellin van de Messias en verlosser. Zoals reeds gezegd, is zij voortgegaan op de pelgrimstocht van het geloof en op deze pelgrimstocht tot aan de voet van het kruis heeft zij tegelijk door wat zij gedaan en geleden heeft haar moederlijke medewerking aan heel de zending van de heiland gerealiseerd. Langs de weg van die samenwerking met het werk van de Zoon en Verlosser heeft het moederschap van Maria een bijzondere verandering gekend en zich steeds meer gevuld met vurige liefde voor allen tot wie de zending van Christus zich richtte. Door die vurige liefde, die erop gericht is om in vereniging met Christus het herstel
van het bovennatuurlijke leven van de zielen te bewerken, begon zij op geheel persoonlijke wijze deel te nemen aan het enige middelaarschap tussen God en de mensen, dat het middelaarschap van de mens Christus Jezus is. Als eerste heeft zij de bovennatuurlijke uitwerking van dat enige middelaarschap op zichzelf ervaren. Reeds bij de boodschap was zij begroet als vol van genade. En daarom moet men zeggen dat zij door de volheid van genade, en dus van bovennatuurlijk leven, bijzonder voorbereid was op de medewerking met Christus, de enige middelaar van het menselijke heil. En deze medewerking is juist het middelaarschap dat ondergeschikt is aan het middelaarschap van Christus. In het geval van Maria gaat het om een speciaal en uitzonderlijk middelaarschap dat berust op haar volheid van genade, die tot uitdrukking kwam in de volledige beschikbaarheid van de dienstmaagd des Heren. In antwoord op deze innerlijke beschikbaarheid van zijn moeder bereidde Jezus Christus haar er steeds meer op voor om voor de mensen moeder in de orde van de genade te worden. Daarom wijzen minstens indirect bepaalde bijzondere aantekeningen van de synoptici en nog meer van het evangelie van Johannes die ik reeds toegelicht heb. In dit opzicht zijn de woorden die Jezus aan het kruis uitgesproken heeft met betrekking tot Maria en Johannes bijzonder welsprekend. Na de gebeurtenissen van de verrijzenis en de hemelvaart ging Maria samen met de apostelen in afwachting van Pinksteren het cenakel binnen, waar zij aanwezig was als moeder van de verheerlijkte Heer. Zij was niet enkel degene die voortging op de pelgrimstocht van het geloof en de vereniging met haar zoon standvastig volhield tot onder het kruis, maar ook de dienstmaagd des Heren, die door haar zoon achtergelaten was als moeder te midden de beginnende kerk. Zie daar uw moeder. Zo begon zich een speciale band te vormen tussen deze moeder en de kerk. De beginnende kerk was immers een vrucht van het kruis en de verrijzenis van haar zoon. Het was niet mogelijk dat Maria, die zich van het begin af zonder voorbehoud aan de persoon en het werk van de zoon had gegeven, niet van het begin af haar moederlijke gaven over de kerk zou uitstorten. Haar moederschap is na het heengaan van de zoon in de kerk blijven voorbestaan als moederlijk middelaarschap. Door ten beste te spreken voor al haar kinderen, werkt de moeder mee aan het heilswerk van de zoon, de verlosser van de wereld. Het concilie leert inderdaad, opnieuw in Lumen Gentium, het moederschap van Maria in het genadebestel gaat zonder ophouden voort tot aan de eeuwige voleinding van alle uitverkorenen. Bij de verlossingsdood van haar zoon heeft het moederlijke middelaarschap van de dienstmaagd des Heren een universele omvang gekregen, omdat het verlossingswerk alle mensen omvat. Zo openbaart zich op bijzondere

vaak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen. Het middelaarschap van Maria zet zich voort in de geschiedenis van de kerk en de wereld met dit karakter van voorspraak dat zich voor het eerst gemanifesteerd heeft te Cana in Galilea. Wij lezen dat Maria met moederlijke liefde zorg draagt voor de broeders van haar zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegende vaderland bereiken. Op deze wijze gaat het moederschap van Maria steeds voort in de kerk als middelaarschap dat voorspraak is. En de kerk drukt haar geloof in deze waarheid uit door Maria aan te roepen onder de titels van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Door haar middelaarschap, dat ondergeschikt is aan het middelaarschap van de Verlosser, draagt Maria op speciale wijze bij tot de vereniging van de op aarde pelgrimerende kerk met de eschatologische en hemelse realiteit van de gemeenschap van de heiligen, omdat zij reeds ten hemel opgenomen is. De waarheid van de ten hemel opneming, die door paus Pius XII is gedefinieerd, is opnieuw bevestigd door het Tweede Vaticaans Concilie, dat het geloof van de kerk als volgt uitdrukt. Ten slotte werd de onbevlekte maagd, die voor elke smet van de erfzonde behoed was gebleven, bij het einde van haar aardse loopbaan met lichaam en ziel in de hemelse glorie opgenomen en tot koningin van allen door de Heer verheven, om aldus vollediger gelijkvormig te worden aan haar Zoon, de Heer der Heren, en de overwinnaar van zonde en dood. Einde citaat uit Lumen Gentium. Met deze leer sloot paus Pius XII zich aan bij de traditie die op vele wijzen uitdrukking gevonden heeft in de geschiedenis van de kerk, zowel in het oosten als in het westen. Met het mysterie van de ten hemel opneming is in Maria heel de uitwerking van het enige middelaarschap van Christus, de Verlosser van de wereld en de verrezen Heer werkelijkheid geworden. We horen het in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 15, versen 22 tot 23. Allen zullen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde, als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren. In het mysterie van de ten hemel opneming drukt zich het geloof van de kerk uit, volgens het welk Maria door een innige en onverbreekbare band verenigd is met Christus, omdat zij, die als moedermaagd op speciale wijze met hem verenigd was bij zijn eerste komst, dit door haar voortdurende samenwerking met hem ook zal zijn in afwachting van zijn tweede komst, op een meer verheven wijze verlost met het oog op de verdiensten van haar zoon. Zo heeft zij ook de taak van middelares, van goedertierenheid die eigen is aan de moeder, bij de definitieve komst, als allen die Christus toebehoren zullen herleven en de laatste vijand, de dood, vernietigd zal worden. Zoals het weer klinkt, in diezelfde brief aan de Korintiërs, het hoofdstuk 15, vers 26. Met deze verheffing van de dochter van Sion bij uitnemendheid, door de ten hemel opneming, is het mysterie van haar eeuwige heerlijkheid verbonden. Want de moeder van Christus is verheerlijkt als koningin van allen. Zij die bij de boodschap zichzelf dienstmaagd des Heren heeft genoemd, is heel haar aardse leven trouw gebleven aan wat deze naam uitdrukt, en daarmee heeft zij bevestigd een echte leerlinge van Christus te zijn.

die sterk benadrukt heeft dat zijn eigen zending dienst is. We horen het weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, vers 28. De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo is Maria de eerste geworden onder hen die Christus ook in de anderen dienen en aldus, door nederigheid en geduld, hun broeders terugbrengen naar de koning. Hem dienen is pas waarlijk heersen. Zij heeft ten volle de staat van koninklijke vrijheid verworven die eigen is aan de leerlingen van Christus. Dienen betekent heersen. Christus, gehoorzaam geworden tot de dood toe en daarom door de Vader verhoogd, is in de glorie van zijn rijk binnengegaan. Alles is hem onderworpen, totdat hij zichzelf en heel de schepping aan de Vader onderwerpt, opdat God alles in allen zou zijn. Maria, de dienstmaagd des Heren, heeft deel aan dit rijk van de Zoon. De glorie van het dienen houdt niet op haar koninklijke verheffing te zijn. Ten hemel opgenomen staakt zij haar heilbrengende dienst niet, waarin het moederlijk middelaarschap zich uitdrukt tot aan de eeuwige voleinding van alle uitverkorenen. Zo blijft zij die hier op aarde de vereniging met haar Zoon standvastig heeft volgehouden tot onder het kruis, steeds met hem verenigd, nu alles hem onderworpen is, totdat hij zichzelf en heel de schepping aan de Vader onderwerpt. Zo is Maria door haar ten hemel opneming als het ware omgeven door heel de werkelijkheid van de gemeenschap der heiligen en haar vereniging met de Zoon in de heerlijkheid staat geheel gericht op de definitieve volheid van het Rijk, als God alles in allen zal zijn. Ook in deze fase blijft het moederlijke middelaarschap van Maria ondergeschikt aan hem die de enige middelaar is, tot aan de definitieve verwezenlijking van de volheid der tijden, totdat het heelal in Christus onder één hoofd

0: Hoofdstuk 2. Maria in het leven van de kerk en van iedere christen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in aansluiting op de traditie nieuw licht geworpen op de taak van de moeder van Christus in het leven van de kerk. Door de gave van het goddelijk moederschap dat haar met haar zoon, de Verlosser, verenigt. En door haar heel bijzondere genaden en opdrachten is de heilige maagd ook met de kerk innig verbonden. De moeder van God is het model van de kerk, namelijk in de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte eenheid met Christus. We hebben reeds eerder gezien hoe Maria vanaf het begin bij de apostelen bleef, in afwachting van Pinksteren, en hoe zij, de zalige die gedoofd heeft, van geslacht tot geslacht aanwezig is, te midden in de kerk die in geloof onderweg is, ook als model van de hoop die niet teleurgesteld wordt. Maria heeft geloofd dat tot vervulling zou komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. Als maagd heeft zij geloofd dat zij zwanger zou worden en een zoon ter wereld zou brengen, de Heilige, aan wie de naam toekomt van Zoon van God, de naam van Jezus, God redt. Als dienstmaagd des Heren bleef zij volmaakt trouw aan de persoon en de zending van deze Zoon. Als bleef zij volmaakt trouw aan de persoon en de zending van Jezus Christus. Als moeder heeft zij in geloof en gehoorzaamheid de eigen Zoon van de Vader hier op aarde gebaard en wel zonder een man te bekennen, overschaduwd door de Heilige Geest. Om deze redenen wordt Maria terecht door de kerk met een bijzonder verering omringd. Inderdaad, vanaf de oudste tijden wordt zij met de titel van Godsmoeder vereerd en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht. Deze eredienst is van heel bijzondere aard. Hij houdt de diepe band in die bestaat tussen de moeder van Christus en de kerk en drukt deze uit. Maria blijft als maagd en moeder voor de kerk het model. Men kan dus zeggen dat Maria, die aanwezig is in het mysterie van Christus, vooral volgens dit aspect dus als model, of beter als beeld, ook steeds aanwezig blijft in het mysterie van de kerk. Inderdaad wordt ook de kerk moeder en maagd genoemd, en deze namen zijn bijbels en theologisch zeer verantwoord. De kerk wordt moeder door het woord van God met getrouwheid op te nemen. Zoals Maria, die als eerste geloofd heeft toen zij het woord van God aannam dat haar geopenbaard werd bij de boodschap en daaraan trouw bleef in al haar beproevingen tot onder het kruis. Zo wordt de kerk moeder als zij het woord van God met getrouwheid aanneemt en door de prediking en het doopsel zonen ter wereld brengt, van de Heilige Geest ontvangt en uit God geboren voor een nieuw en onsterfelijk leven. Dit moederlijke kenmerk van de kerk is op bijzondere levendige wijze uitgedrukt door de apostel van de heidenen, toen hij schreef in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 19. Ach, kinderen, ik moet opnieuw weeën om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Deze woorden van Sint Paulus bevatten een interessant spoor van het moederlijke bewustzijn van de oerkerk, dat verband houdt met haar apostolische dienstwerk onder de mensen. Dit bewustzijn maakte het de kerk mogelijk en maakt het haar nog steeds mogelijk het mysterie van haar leven en zending te zien naar het voorbeeld van de moeder van de zoon, die de eerstgeborene onder vele broeders is. Zo horen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 29. Men kan zeggen dat de kerk ook van Maria haar eigen moederschap leert. Zij herkent het moederlijke aspect van haar roeping, dat wezenlijk verbonden is met haar sacramentele natuur, terwijl zij de verborgen heiligheid van Maria beschouwt, haar liefde navolgt en de wil van de Vader getrouw volbrengt. Als de kerk teken en instrument van de enige vereniging met God is, dan is zij dit vanwege haar moederschap. Omdat zij door de levendwekkende geest zonen en dochters van de mensenfamilie voortbrengt voor een nieuw leven in Christus. Omdat de kerk zo ten dienste blijft staan van het mysterie van de aanneming tot de kinderen door de genade, zoals Maria ten dienste staat van het mysterie van de menswording. Naar het voorbeeld van Maria blijft de kerk tevens de maagd die trouw is aan haar bruidegom. Ook zij is maagd. Zij behoudt haar trouw aan de bruidegom gaaf en zuiver. De kerk is inderdaad de bruid van Christus, zoals blijkt uit de Paulijnse brieven en uit de naam die Johannes haar geeft in de Openbaring, hoofdstuk 21, vers 9, de bruid van het Lam. Wanneer de kerk als bruid de aan Christus gegeven trouw behoudt, dan heeft deze trouw, die in de leer van de apostel beeld van het huwelijk is geworden, tegelijk de waarde van beeld van de volledige overgave aan God in het celibaat omwille van het Rijk der Hemelen, ofwel van de aan God gewijde maagdelijkheid. Juist deze maagdelijkheid, naar het voorbeeld van de maagd van Nazareth, is bron van een bijzonder geestelijke vruchtbaarheid. Zij is bron van het moederschap in de Heilige Geest. De kerk behoudt ook het geloof dat zij van Christus ontvangen heeft, naar het voorbeeld van Maria, die alles wat haar goddelijke zoon betrof, in haar hart bewaarde en bij zichzelf overwoog, legt zij zich erop toe het woord van God te bewaren en de rijkdommen ervan oordeelkundig en omzichtig na te vorsen, om er in ieder tijdvak voor alle mensen trouw van te getuigen. Aangezien Maria haar voorbeeld is, gaat de kerk naar Maria toe en tracht zij aan haar gelijk te worden. In navolging van de moeder van haar Heer bewaart zij op maagdelijke wijze door de kracht van de Heilige Geest het ongerept geloof, de standvastige hoop en de oprechte liefde. Maria is dus aanwezig in het mysterie van de kerk als model. Maar het mysterie van de kerk bestaat er ook in de mensen voor te brengen voor een nieuw en onsterfelijk leven. Dit is haar moederschap in de Heilige Geest. En hier is Maria niet alleen model en beeld van de kerk, maar veel meer. Want met moederlijke liefde draagt zij bij tot de geboorte en de opvoeding van de zonen en dochters van de moeder kerk. Het moederschap van de kerk verwerkelijkt zich niet alleen volgens het model en het beeld van de moeder Gods, maar ook met haar medewerking. De kerk put overvloedig uit deze medewerking, uit het moederlijk middelaarschap dus, dat karakteristiek is voor Maria, omdat zij reeds op aarde bijdroeg tot de geboorte en de opvoeding van zonen en dochters van de kerk, als moeder van de zoon, die God gesteld heeft tot eerstgeborene onder vele broeders. Zij droeg ertoe bij, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, met moederlijke liefde. En hier ziet men de werkelijke waarde van de woorden die Jezus op het uur van het kruis tot zijn moeder gesproken heeft. Vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, versen 26 tot 27. Het zijn woorden die de plaats van Maria in het leven van de leerlingen van Christus bepalen. En zoals reeds gezegd, het nieuwe moederschap van de moeder van de Verlosser uitdrukken. Het geestelijk moederschap dat voortgekomen is uit het diepst van het paasmysterie van de Verlosser der wereld. Het is een moederschap in de orde van de genade, want het smeekt de gave af van de Heilige Geest die de nieuwe kinderen van God verwekt die verlost zijn door het offer van Christus. De Geest die ook Maria samen met de kerk ontvangen heeft op de dag van Pinksteren. Het christenvolk ervaart en beleeft het moederschap in het bijzonder in het heilig gastmaal, de liturgische viering van het mysterie van de verlossing waarin Christus tegenwoordig komt, zijn waarachtige lichaam, geboren uit de maagd Maria. Terecht heeft de vroomheid van het christenvolk steeds een nauw verband gezien tussen de verering van de heilige maagd en de eucharistische eredienst. En dit is een feit dat men kan opmerken zowel in de westerse als in de oosterse liturgie, in de tradities van de kloosterfamilies, in de spiritualiteit van de hedendaagse bewegingen, ook in die van de jongeren, in de pastoraal van de Maria-heiligdommen. Maria voert de gelovigen tot de Eucharistie. En zo, dierbare luisteraars, beëindigen wij de voorlezing uit Redemptoris Mater, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, geschreven op 25 maart 1987. We zijn zowat gekomen in het midden van hoofdstuk 2 van het derde deel, Maria in het leven van de kerk en van iedere christen, en gaan volgende keer verder met deze gedachteontwikkeling van de heilige paus Johannes Paulus II over hoe Maria de christengelovigen tot de Eucharistie voert. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden samen de lezingendienst op deze zaterdag, 13 juni, waarop wij de gedachtenis vieren van het onbevlekt hart van Maria. Het feest van het onbevlekt hart van Maria nodigt ons uit op zeer intieme wijze binnen te treden in het hart van de moeder van Jezus, om er te delen in haar openheid voor God, door haar nederige ontvankelijkheid voor de Heer, die in haar zijn verblijf heeft genomen, is Maria het beeld van de kerk geworden, de tempel van de Heilige Geest en het voorbeeld voor elke christen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 1555. En de psalmen vanaf pagina 981. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten.

die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Door aarde, zee en firmament, geëerd, gevierd als God erkent, hem die de hele schepping schraagt, hem draagt de zuivere moedermaagd. Wie zon en maan naar orde en tijd, gehoorzaam zijn in dienstbaarheid, ontvangt Maria in haar schoot, aan Gods genade deelgenoot. O moeder, zalig is uw lot, uw schoot omsluit de Zoon van God, wiens greep de wereld overspant, en die u schiep met meesterhand. Gij die door de engelen groet verblijdt, door Gods geest overschaduwd zijt, gij hebt de heiland voortgebracht, die door de volken werd verwacht. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. Wonderwerken deed de Heer alleen, eeuwig is zijn genade. Dank de Heer om zijn goedheid, want eeuwig is zijn genade. Dankt de God aller goden, want eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer aller heren, want eeuwig is zijn genade. Wonderwerken deed hij alleen, want eeuwig is zijn genade. De hemelsferen schiep hij met wijsheid, want eeuwig is zijn genade. Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is zijn genade. Hij maakte de grote hemellichten, want eeuwig is zijn genade. De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is zijn genade. De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderwerken deed de Heer alleen, eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Egypte sloeg hij in zijn eerstelingen, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit dat land, want eeuwig is zijn genade. Met krachtige hand en gestrekte arm, want eeuwig is zijn genade. Splijtend deed hij de Rode Zee, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij veilig erdoor, want eeuwig is zijn genade. Farao wierp hij in zee met zijn leger, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt hij ons los. Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn,
want

Eeuwig is zijn genade. Roemrijke koningen heeft hij verslagen, want eeuwig is zijn genade. Machtige vorsten heeft hij gedood, want eeuwig is zijn genade. Sichon, de koning der Amorieten, want eeuwig is zijn genade. Och, de heerser van Bazan, want eeuwig is zijn genade. Hun land heeft hij hun ontnomen, want eeuwig is zijn genade. Hij gaf het zijn dienaar Israël, want eeuwig is zijn genade. In onze vernedering dacht hij aan ons, want eeuwig is zijn genade. Van onze vijanden redde hij ons, want eeuwig is zijn genade. Hij is het die alles wat leven heeft voedt, want eeuwig is zijn genade. Dank dus de God van de hemel, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt Hij ons los. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, ik heb er mij in de Heer bijzonder over verheugd dat uw genegenheid voor mij eindelijk de kans heeft gekregen zich te uiten. Het ontbrak u niet aan de goede wil, maar aan de gunstige gelegenheid. Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn. Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden. Ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt Gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Gij weet zelf ook wel, Filippenzen, bij mijn vertrek uit Macedonië, in het begin van mijn evangeliepredikering, heeft geen enkele gemeente met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe. Reeds in Thessalonica hebt gij mij tot tweemaal toe gestuurd wat ik nodig had. Niet dat het mij om uw giften te doen is. Wat ik zoek is uw eigen voordeel, het steeds aangroeiend te goed op uw rekening. Al wat mij toekwam, heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb volop, dankzij Epafroditus, die mij uw gaven heeft overgebracht. Die zijn voor God een welriekende geur, een aangename en welgevallige offerande. En mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien, door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn, en alle christenen hier groeten u, vooral die van het huis van de keizer. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Ik weet wat armoede is. Ik weet wat overvloed is. Ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Om Christus wil leid ik gaarne zwakheid en benauwdheid. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Uit een preek van de heilige Laurentius Justiniani, bisschop van Venetië. Maria overwoog bij zichzelf alles wat zij door te lezen, te luisteren en te zien vernomen had. Zo nam zij toe in geloof, groeide in verdiensten, werd verlicht door wijsheid en brandde steeds meer door het vuur van de liefde. Telkens als zij de openbaring van de hemelse geheimen die zij had ontvangen opnieuw beleefde, werd zij van vreugde vervuld. Zij werd vervuld van de geest, richtte zich op God en hoedde zichzelf in bescheidenheid. Zo is de dynamiek van Gods genade. Ze tilt ons uit de diepte op naar het hoogste en vormt ons om van licht tot licht. Maria's hart was zeer gelukkig. Door de inwoning van de geest en zijn onderricht gehoorzaamde zij altijd en in alles aan het woord van God. Zij liet zich niet leiden door eigen gevoel en eigen oordeel. Wat de wijsheid innerlijk voorstelde aan haar geloof, dat bracht zij uiterlijk met haar lichaam ten uitvoer. De goddelijke wijsheid bouwde voor zichzelf het huis van de kerk om daarin te wonen en het was passend dat daarbij de heilige Maria zou bemiddelen voor het onderhouden van de wet, voor de zuiverheid van het hart, voor het ideaal van de bescheidenheid en de geestelijke offervaardigheid. Gelovige mens, volg haar na, om u innerlijk te zuiveren, om u van zonde te kunnen reinigen, moet gij binnentreden in de tempel van uw eigen hart. Daar let God meer op onze gezindheid bij alles wat wij doen dan op het resultaat. Wij kunnen ons daarom toeleggen op een beschouwend leven, om boven onszelf uit te stijgen en vrij te zijn voor God, ofwel onze goede eigenschappen ontwikkelen en goede werken verrichten, om ons eenvoudig in te zetten voor onze medemensen. Hoe dan ook, wij moeten het zo doen dat alleen de liefde voor Christus ons motief is. Dit is een innerlijke zuivering en een welgevallig offer dat zich niet voltrekt in een gebouw van steen, maar in de tempel van ons hart. Daarin treedt Christus, onze Heer, met vreugde binnen.

heilige en ongerepte maagd, gij zijt niet hoog genoeg te prijzen, want die de hemelen niet konden omvatten, hebt gij in uw schoot gedragen. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Want die de hemelen niet konden omvatten, hebt gij in uw schoot gedragen. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige maagd vervuld van uw genade, zodat uw geest kon wonen in haar hart. Verleen genadig, op voorspraak van Maria, dat ook wij geheiligd worden tot tempel van uw heerlijkheid, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 14, Schaakmat. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben. Mensen die van nature godsdienstig zijn, kunnen het verschrikkelijke van zo'n onthulling moeilijk begrijpen. Vriendelijke agnosten zullen opgewekt spreken van de mens op zoek naar God. Tegen mij, zoals ik toen was, hadden ze even goed kunnen spreken van de muis op zoek naar de kat. Het beste beeld van mijn toenmalige toestand is de ontmoeting tussen Mimme en Wotan in de eerste acte van Siegfried. Hier brauche ich nicht Spürer noch Sparer. Gluurders of spionnen. Einsam will ich. Bedenk wel dat ik altijd voor alles had gewild dat ik niet werd lastiggevallen. Mijn zotte wens was geweest baas in eigen ziel te kunnen zijn. Mijn zorg was veel meer uitgegaan naar het vermijden van leed dan naar het verkrijgen van genoegens. Ik had altijd de risico's willen beperken. Ook het bovennatuurlijke was voor mij eerst een stiekem borreltje geweest waar ik vervolgens misselijk van werd. Zelfs bij mijn recente poging om volgens mijn filosofie te leven had ik, zo wist ik nu, heimelijk allerlei slagen om de arm gehouden. Ik had drommels goed geweten dat mijn deugdideaal nooit de kans zou krijgen om tot ondraaglijke, pijnlijke dingen te leiden. Ik zou wel redelijk blijven. Maar dat wat een ideaal was geweest, werd nu een gebod. En wat zou er al niet van je verlangd kunnen worden? Ongetwijfeld was God per definitie de reden zelf. Maar zou hij ook in die andere, meer behagelijke zin redelijk zijn? Op dat punt werd me geen enkele garantie geboden. Totale overgave. De absolute sprong in het duister werd gevraagd. De werkelijkheid waarmee geen verdrag te sluiten is, stond aan de deur. De eis luidde niet eens alles of niets. Dat stadium was geloof ik voorbij toen ik in de bus mijn harnas aflegde en toen de sneeuwpop begon te smelten. De eis was nu eenvoudig alles. U moet zich voorstellen hoe ik daar op Mechelen avond aan avond alleen in mijn kamer zat. Telkens wanneer mijn gedachten maar een ogenblik van mijn werk loskwamen, voelde ik de gestage, onverbiddelijke nadering van hem, die ik zo gaarne niet zou hebben ontmoet. Wat ik vreesde, was mij tenslotte overkomen. In het zomertrimester van 1929 gaf ik toe en ik erkende God als God. En knielde. En bad. Die avond wellicht de neerslachtigste en onwilligste bekeerling in heel Engeland. Ik zag toen niet wat nu wel het eerst in het oog springt. De nederigheid van de God die
bekeerlingen zelfs op deze voorwaarden wil accepteren. De verloren zoon liep tenminste op zijn eigen voeten terug naar huis. Maar wie kan het lof zingen van een liefde die de poorten opent voor een verlorene die trappelt, vechtend en boos wordt binnengehaald, naar alle kanten om zich heen kijkend of er nog ontsnapping mogelijk is. De woorden compelle intrare, dwing hen binnen te gaan, zijn door verdorven mensen zo misbruikt dat we ervan huiveren. Maar, mits juist opgevat, peilen die woorden de diepten van de goddelijke genade. De hardheid van God is milder dan de zachtheid van mensen. En zijn dwang is onze bevrijding. Hoofdstuk 15. Het begin. Laat mij onderstrepen dat de bekering die in het vorige hoofdstuk beschreven is, slechts een bekering was tot theïsme, zonder meer, niet tot het christendom. Ik wist nog niets van de incarnatie. De God aan wie ik mij overgaf, was in het geheel niet menselijk. U zult nu misschien vragen of mijn ontzetting niet enigszins verzacht werd door de gedachte dat ik nu naderde tot de oorsprong van de vreugdepijlen, die al sinds mijn jeugd op mij afgeschoten waren. Niet in het minst. Ik kreeg niet de geringste aanwijzing dat er ooit verband bestaan had, of verband zou komen, tussen God en vreugde. Eerder het tegendeel. Ik had gehoopt dat het hart van de werkelijkheid van dien aard was dat het zich symbolisch nog het best laat voorspellen als een plaats. Maar het bleek een persoon te zijn. Het had best gekund dat een van zijn eisen, misschien wel zijn allereerste eis aan mij, zou zijn dat ik radicaal afscheid nam van de zogeheten vreugde. Er kwam mij geen enkele muziek, geen geur van eeuwige boomgaarden tegemoet terwijl ik over de drempel werd gesleurd. Er was geen enkele vorm van begeerte aanwezig. Mijn bekering hield vooralsnog niet in dat ik geloofde in een hiernamaals. Ik beschouw het nu als een van de grootste genades die ik ontvangen heb, dat ik maanden, misschien wel een jaar lang, God heb mogen kennen en gehoorzaamheid heb geoefend, zonder dat de vraag daarnaar ooit bij mij opkwam. Mijn oefenschool was als die van de Joden, aan wie hij zich openbaarde eeuwen voordat de eerste geruchten gingen dat er aan gene zijde van het graf nog iets beters of slechters was dan het schimmige, vormloze Sheol. En zelfs daaraan wijdde ik geen gedachte. Er zijn mensen, en veel betere mensen dan ik, voor wie onsterfelijkheid welhaast centraal staat in hun godsdienstig geloof. Ik voor mij heb nooit ingezien hoe de hele zaak niet bedorven zou worden wanneer je vanaf het begin vooral hiermee bezig bent. Ik was opgevoed met de overtuiging dat goedheid alleen goedheid was, indien belangeloos, en dat iedere hoop op beloning of angst voor straf een aantasting van de wil betekent. Als ik dit verkeerd zag, het is in werkelijkheid een veel ingewikkelder kwestie dan ik toen begreep, werd mij dat misverstand toch heel welwillend toegestaan. Ik was bang dat ik door dreigementen of beloftes gedemoraliseerd zou raken.
Er kwamen geen dreigementen of beloftes. De geboden waren onverbiddelijk, maar er kwam geen sanctie aan te pas. God moest gehoorzaamd worden, eenvoudig, omdat hij God was. Allang geleden had hij mij geleerd, eerst via de goden van Asgard, en later via de voorstelling van het absolute, hoe men een ding kan vereren, niet om wat het voor ons doet, maar om wat het op zichzelf is. Vandaar dat het wel een ontzettende, maar geen verrassende ontdekking was, dat God gehoorzaamd moet worden om wat hij op zichzelf is. Vraag je waarom we God zouden moeten gehoorzamen, dan is het antwoord uiteindelijk: ik ben. God kennen is weten dat we hem moeten gehoorzamen. In zijn wezen wordt zijn soevereiniteit de jure openbaar. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Natuurlijk ligt de zaak gecompliceerder, zoals ik al zei. Het noodzakelijke oerwezen, de schepper, is zowel de facto als de jure soeverein. Hij heeft zowel de kracht als het koninkrijk en de heerlijkheid. Maar de soevereiniteit, de jure, werd mij eerder bekendgemaakt dan de kracht. Het recht eerder dan de macht. En daar ben ik dankbaar voor. Ik denk dat het altijd goed blijft zo nu en dan tegen jezelf te zeggen: God is van dien aard dat als zijn kracht eens kon verdwijnen, terwijl zijn overige attributen blijven, zodat het hoogste recht voorgoed van de hoogste macht zou zijn beroofd, wij hem nog dezelfde soort en mate van trouw schuldig zouden zijn als nu. Anderzijds mag het dan waar zijn dat Gods wezen de eigenlijke wettiging van zijn geboden is. Maar dit inzicht moet ons toch uiteindelijk tot de conclusie brengen dat vereniging met dit wezen een zaligheid en afzondering daarvan een gruwel is. Zo komen hemel en hel in beeld. Maar door hier veel aan te denken anders dan in dit denkkader, door ze te hypostaseren alsof ze een zelfstandige betekenis hadden, los van Gods aan- of afwezigheid, zou je de leer over die beide zaken wel eens kunnen bederven en daarmee ook jezelf, zolang je erover nadenkt. Over de laatste episode van mijn verhaal, de overgang van theïsme zonder meer naar christelijk geloof, weet ik nu het minst. Aangezien dit ook de meest recente episode is, zou dit gebrek bevreemding kunnen wekken. Er zijn, denk ik, twee redenen voor te noemen. De ene reden is dat het geheugen bij het ouder worden beter wordt naarmate het verder in de tijd teruggaat. Maar de andere reden ligt, geloof ik, in één van de eerste resultaten van mijn theïstische bekering. Te weten, een aanmerkelijke afname, en het was hoog tijd, zoals ieder lezer van dit boek zal beamen, afname van de pietluttige aandacht die ik al zo lang besteedde aan de ontwikkeling van mijn eigen opvattingen en geestesgesteldheid. Voor veel gezonde, extraverte mensen begint zelfonderzoek pas met bekering. Bij mij ging het bijna andersom. Het zelfonderzoek ging natuurlijk door. Maar het gebeurde, vermoed ik, want ik kan het mij niet precies herinneren, op vastgestelde tijden en met een praktisch doel. Uit plicht, als een punt van orde, als onplezierig moment. Niet meer uit liefhebberij of gewoonte. Geloven en bidden vormden het begin van extraversie. Ik was, zoals dat heet, van mezelf losgekomen. Zelfs wanneer het theïsme verder niets voor mij betekend had, zou ik nog dankbaar zijn dat het mij genas van de tijdverslinnende en dwaze gewoonte om een dagboek bij te houden. Zelfs voor autobiografische doeleinden is een dagboek lang niet zo bruikbaar als ik had gehoopt. Je schrijft iedere dag op wat je belangrijk vindt, maar je kunt natuurlijk niet iedere dag zien van welke dingen op den duur zal blijken dat ze belangrijk zijn geweest. Zodra ik theïst geworden was,
begon ik zondags mijn parochiekerk te bezoeken en door de week de kapel van mijn college. Niet omdat ik het christelijk geloof aanhing en ook niet omdat ik het verschil tussen christendom en theïsme maar klein vond. Maar omdat ik vond dat men kleur bekennen moet met een onmiskenbaar openlijk signaal. Ik handelde uit, misschien misplaatst, eergevoel. Kerkelijkheid had voor mij niets aantrekkelijks. Ik was absoluut niet anticlericaal, maar wel door en door antikerkelijk. Het bestaan van hulppriesters en aartsdiakens en kerkmeesters juichte ik van harte toe. Zij streelden mijn Jenkiniaanse liefde voor alles wat zijn eigen krachtige aroma heeft. En afgezien van Oldie had ik het goed getroffen met mijn klerikale kennissen. In het bijzonder met Adam Fox, de Dean of Divinity van Magdalen, en met Arthur Barton, later aartsbisschop van Dublin, die bij ons thuis in Ierland onze dominee was. Hij had trouwens ook in Belsen onder het Oldie-regime geleefd. Bij de dood van Oldie had ik tegen hem gezegd: goed, die zien we dus nooit meer terug. Je bedoelt, zei hij met een bozaardig lachje, dat we hopen hem nooit meer terug te zien. De geestelijkheid gaf mij evenveel genoegen als peren, maar ik had even weinig zin om naar de kerk als om naar de dierentuin te gaan. Om te beginnen was de kerk iets collectiefs, het vermoeiende samenkomstgedoe. Ik zag nog niet hoe een dergelijke bezigheid enig verband kon houden met je geestelijk leven. Voor mij moest godsdienst een zaak zijn van goede mensen die in afzondering bidden en in groepjes van 2 of 3 over geestelijke zaken spreken. En dan al dat tijdverslindende gedoe eromheen. Het klokgelui, de dromme mensen, de paraplu's, de mededelingen, de drukte, het voortdurende geregel en georganiseerd. Gezangen vond en vind ik buitengewoon vervelend. Van geen muziekinstrument houd ik minder dan van het orgel. Ook heb ik een soort geestelijke onhandigheid, waardoor ik ongeschikt ben voor deelname aan rituelen.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Mijn kerkgang was dus een puur symbolische en voorlopige bezigheid. Als ik hierdoor in christelijke richting vooruitgeholpen ben, dan was en ben ik mij daarvan niet bewust. Mijn voornaamste metgezel op dit deel van de weg was Griffiths, met wie ik een overvloedige correspondentie voerde. Wij geloofden nu beide in God en stonden klaar om meer over hem te horen, uit welke bron dan ook, heidens of christelijk. In mijn gedachte, voor de zijne kan ik nu niet instaan, en zijn eigen verhaal heeft hij prachtig verteld in The Golden String, begon de verwarrende veelheid van religies zich te ordenen. Het eerste spoor van orde was mij gewezen door die doorgewinterde atheïst, toen hij zei: rare boel, al dat gedoe over de stervende God, lijkt wel of het ooit echt gebeurd is. Door hem en door Barfield, die niet mijn plezier in de heidense mythe, maar wel mijn eerbied daarvoor aanwakkerde. De vraag was niet meer wat de ene zonder meer ware religie was, te midden van wel duizend zonder meer valse religies. Het was veeleer: waar is de religie tot volle wasdom gekomen? Waar zijn de dingen waarop alle heidendom zinspeelt in vervulling gegaan, als dat ooit gebeurd is? Ongodsdienstige mensen interesseerden mij niet meer. Hun levensvisie stond voortaan buitenspel. In vergelijking met hen had de grote massa van godsvereerders, met al hun dans en zang en offers en siddering en aanbidding, het duidelijk bij het rechte eind. Maar we moeten ons zowel door het verstand en het geweten als door orgie en ritueel laten leiden. Er was geen kwestie van een terugkeer naar primitief, ongetheologiseerd en ongemoraliseerd heidendom. De God die ik uiteindelijk erkend had, was één en was rechtvaardig. Het heidendom was slechts de kindertijd der religie of een profetische droom geweest. Waar was zij volgroeid? Of waar werd zij wakker? Hier kwam de Everlasting Man mij te hulp. Eigenlijk waren er maar twee antwoorden mogelijk: in het hindoeïsme of in het christendom. Al het overige was ofwel een voorbereiding ofwel een popularisatie van die twee. Voor alles wat elders te vinden was, kon je hier iets beters krijgen. Maar het hindoeïsme scheen twee disqualificaties te hebben. Ten eerste leek het niet zozeer een door moraal en filosofie gerijpt heidendom, als wel een olie- en waterachtige coexistentie van filosofie en ongezuiverd heidendom. Van de mediterende Brahmin in het bos en, in het dorpje, een paar kilometer verderop, tempelprostitutie, weduweverbranding, vreedheid, monsterlijke praktijken. En ten tweede maakte het niet dezelfde aanspraak op historiciteit als het christendom. Ik had nu te veel ervaring met literatuurkritiek om de evangeliën nog als mythen te beschouwen. Zij misten de mythische smaak. En toch was datgene wat ze op hun ongekunstelde historische manier naar voren brachten, de manier van dat bekrompen, onaantrekkelijke jodendom, blind voor de mythenrijkdom van de heidenen om zich heen, nu precies wat je in grote mythen tegenkomt.
Als er ooit een mythe tot feit geworden was, vlees geworden was, dan zou het zoals hier gegaan zijn. En precies zoals hier ging het verder nergens in de hele literatuur. In zeker opzicht ging het zoals in mythe. In een ander opzicht zoals in geschiedverhalen. Maar zoals hier ging het nergens anders. En er was geen persoon zoals de hier geschilderde persoon. Door die dikke lage tijd heen nog net zo reëel en herkenbaar als de Socrates van Plato of de Johnson van Boswell. En 10 maal reëler dan de Goethe van Eckermann of de Scott van Lockhart. Maar toch ook lumineus, door een buitenwerelds licht beschenen, een god. Maar indien een god, dan, we zijn geen polytheïsten meer, niet een god, maar God. Hier en nergens anders in de tijd moet de mythe tot feit. Het woord vlees, God, mens geworden zijn. Dit is niet een religie en ook niet een filosofie. Het is de samenvatting en realiteit van alle religies en filosofieën. Zoals ik al zei, over deze laatste overgang spreek ik met minder zekerheid dan over alle voorgaande. En het is mogelijk dat er in de vorige alinea gedachten zijn terechtgekomen die pas later volgden. Maar de hoofdlijn kan bijna niet onjuist zijn. 1 ding weet ik zeker. Toen het slotstuk heel dichtbij kwam, voelde ik een weerstand die bijna even sterk was als mijn eerdere verzet tegen het theïsme. Even sterk, maar korter van duur. Want ik begreep er nu meer van. Iedere stap die ik genomen had, van het absolute naar geest en van geest naar God, was een stap geweest in de richting van het concretere, van grotere klem, van krachtiger dwang. Bij iedere stap had je minder kans om nog baas in eigen ziel te zijn. Geloof in de incarnatie was een volgende stap in diezelfde richting. God komt hierdoor naderbij, of op een nieuwe manier nabij. En ik merkte dat dit iets was wat ik niet gewild had. Maar met de reden waarom ik het ontlopen had, werd meteen ook het beschamende en zinloze daarvan duidelijk. Ik weet heel goed wanneer, maar nauwelijks hoe, de laatste stap genomen werd. Op een zonnige morgen reed ik met iemand mee naar Wipschneet, de diergaarde. Toen we vertrokken, geloofde ik niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen we bij Wipschneet arriveerden, geloofde ik het. Toch had ik onderweg niet bepaald zitten nadenken. Ook had ik geen grote emoties gehad. Emotioneel is misschien wel het laatste woord dat van toepassing is op een paar van de belangrijkste gebeurtenissen. Het ging meer zoals wanneer je na een lange slaap, nog bewegenloos in bed liggend, tot het besef komt dat je al wakker bent. En het was, net als boven in die bus naar Headington, een dubbelzinnig moment. Vrijheid of noodzakelijkheid. Zijn die twee op hun maximum wel verschillend? Op dat maximum is een mens wat hij doet. Hij bestaat uit niets anders meer dan uit de daad. En de wil en het gevoel, zoals we ze meestal noemen,
Volgens mij praten die gewoonlijk te luid. Protest too much. Om helemaal geloofwaardig te zijn. En we hebben een stil vermoeden dat grote passies en rotsvaste voornemens ten dele doorgestoken kaart zijn. Whipsnade hebben ze sindsdien verknoeid. In het Wallaby Wood, met vogelzang boven je hoofd, grasklokjes onder je voeten en de rondspringende wallabies overal om je heen, was je bijna terug in het paradijs. Maar hoe is het nu afgelopen met de vreugde, waar het in dit verhaal toch vooral om ging? Om u de waarheid te zeggen, dit interesseert mij nauwelijks meer sinds ik christen werd. Ik kan niet, zoals Woodsworth zeggen, dat het visionaire licht helaas gedoofd is. Ik geloof, even aangenomen dat dit het vermelden waard is, dat ik na mijn bekering die steek van vroeger, dat bitterzoete, even vaak en even heftig heb gevoeld als in iedere andere periode van mijn leven. Maar ik weet nu dat deze ervaring, beschouwd als een toestand van mijn eigen innerlijk, nooit het belang heeft gehad dat ik er ooit aan hechtte. De waarde ervan lag alleen in de verwijzing naar iets anders en naar buiten. Zolang dat andere betwijfeld werd, lag het voor de hand dat mijn gedachten vol waren van de richtingwijzer. Voor verdwaalden in het bos heeft een richtingbord grote betekenis. De eerste die het ziet roept: "Kijk!" Het hele gezelschap komt erop af en bekijkt het. Maar hebben we de weg gevonden en passeren we inmiddels regelmatig borden, dan staan we er niet meer naar te kijken. Bemoedigend zijn ze wel, die richtingwijzers, en een reden tot dankbaarheid aan de instantie die ze geplaatst heeft. Maar we staan er niet meer naar te kijken, of niet vaak. Niet op deze weg, al waren het palen van zilver en letters van goud. We would be at Jeruzalem. Maar natuurlijk betrap ik mezelf er vaak op dat ik langs de weg sta te kijken naar nog wel onbelangrijker dingen.

0: En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen, niet alleen van deze aflevering van het programma Boekad, maar ook van het boek zelf. Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Ik hoop dat jullie er plezier aan hebben gehad. En vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Dus neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekad. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag zaterdag 13 juni en wij gedenken het onbevlekt hart van Maria. De hymne voor Maria kan u vinden op pagina 1558. 1558. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1559. En de psalmen vindt u vanaf pagina 983.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Koningin, vol heerlijkheid, die hoger dan de sterren zijt, hen die u schiep, heb gij behoed en als een moeder zelf gevoed.
1: Wat Eva droevig deed vergaan, biedt gij ons in uw kind weer aan. Gij zijt in onze pelgrimstijd het venster op de eeuwigheid.
2: Tot God zet gij de open poort, de deur tot licht dat voor ons gluurt. Verlosten juikt, het heeft God behaakt, gij krijgt het leven door de maagd.
1: U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke

0: tonen van luid en lier, met levenlijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
0: Hoe groot, Heer, is alles wat jij verricht? Hoe diep van zin zijn uw plannen?
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
0: Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
0: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
0: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
0: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloeien in Gods voorhoofd.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
0: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots, in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij onze God.
0: Hoort, hemelen, wat ik ga zeggen. Gij, aarde, versta het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppelsdauw.
0: Zoals een bu op de velden, als dauwdruppels op het gewas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij onze God.
0: Een rots is hij, onvertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: Een God die getrouw is, zonder bedrog. Rechtvaardig is hij en waarachtig.
0: Ontaarde zonen deden hem onrecht, en slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer? Gij dwaas en onnozel volk.
0: Is hij niet uw vader die u heeft verwekt, die u het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
0: Ja, brak het uw vader, hij zal het vertellen. Uw oudsten, ze zeggen het u.
1: Toen hij, de hoogste, de volkeren scheidde, de zonen van Adam hun deel gaf.
0: Toen heeft hij de grenzen der naties bepaald, naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
0: Hij heeft hem gevonden in de woestijn, de eenzame streek van geheel en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzorgd en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
0: Zoals een arend die oproept tot vliegen en boven zijn jongen blijft zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken.
0: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde God duldde hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij, onze God. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is Uw naam op aarde.
0: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is Uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt Uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij U de lof bereid, die Uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
0: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van Uw vingers, als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt.
0: Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en eer.
1: Heel Uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.
0: Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen.
0: Heer, onze Heer, hoe groot zet Gij, hoe ontzagwekkend is Uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is Uw naam op aarde. Volgens de profeet Jesaja. Ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me uitbundig om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met haar sieraden.
0: De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren.
1: De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren.
0: In zijn tent laat Hij haar wonen.
1: Boven allen heeft Hij haar uitverkoren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar God, de God die leeft.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar God, de God die leeft.
0: Geloofd zij Jezus, onze Verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij hem, Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Zon der gerechtigheid, aan u is de onbevlekte maagd als een lichtende dageraad vooraf gegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarmee gij ons verschenen zijt.
0: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde.
0: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Verlosser van ons allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden.
0: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend.
0: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. En laten we nu samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, gij hebt de heilige maagd vervuld van uw genade, zodat uw geest kon wonen in haar hart. Verleen genadigd op borstspraak van Maria, dat ook wij geheiligd worden tot tempel van uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u
1: en met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen.
1: Amen.
0: Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook allen welkom hier in onze abdijkerk die vandaag hier zijn om een dag van schilderen, maar vooral een dag ook van bezinning. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden zijn voor deze Eucharistie. Gisteren hebben wij het hoogfeest gevierd van het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus. De dag daarna gedenkt de kerk het onbevlekt hart van Maria. Deze beide harten zijn niet alleen liturgisch dicht met elkaar verbonden. Zij zijn altijd met elkaar verenigd geweest, vanaf het prille begin van Jezus' leven, toen hij werd ontvangen in de schoot en in het hart van Maria, tot op het kruis of onder het kruis, waren deze harten altijd met elkaar verenigd en ze blijven dan ook met elkaar verenigd. Vragen wij aan het begin van deze Eucharistie om Gods barmhartigheid dat ook ons hart mag gezuiverd worden en meer mag gelijken op het hart van Maria en op het hart van Jezus Christus, onze Heer. Ik belijd voor de Almachtige God en vooral dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige en Barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.

0: in Latums bidden. God, gij hebt de heilige macht Maria vervuld van uw genade, zodat uw geest kon wonen in haar hart. Verleen genadig op haar voorspraak, dat ook wij geheiligd worden tot tempel van uw heerlijkheid. Wij vragen het u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste lezing uit de profeet Jesaja. Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken, uw nakomelingen bij alle naties. En allen die hen zien, zullen weten dat zij het volk zijn dat de Heer gezegend heeft. Ik wil jubelen en juichen in de Heer. Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed van het heil en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult, of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt, en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken. Woord van de Heer. De Heer doet mijn hart van vreugde slaan. De Heer doet mijn hart van vreugde slaan. De Heer doet mijn hart van vreugde slaan. Mijn God heeft mijn hoofd opgeheven. Nu sta ik mijn mededingers te woord, omdat ik zijn bijstand geniet. De Heer doet mijn hart van vreugde slaan. De bogen der dapperen worden gebroken. De zwakken worden met kracht omgord. De rijken moeten hun brood gaan verdienen. Die honger leed hoeft geen werk meer te doen. De kinderloze baart 7 maal, de schoot van de moeder verdort. De Heer doet mijn hart van vreugde slaan. De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en hij roept weer terug. De Heer schenkt armoede evenals rijkdom. Vernedering brengt hij en eer. De Heer doet mijn hart van vreugde slaan. Hij richt de onmachtige op uit het stof, verheft uit het vuil de geringe. Hij geeft hem een zetel onder de vorsten, verleent hem een eervolle plaats, want hij is de Heer van de zuilen der aarde, waarop hij de aardschijf eens heeft geplaatst. De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

0: Regeer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Ieder jaar reizen de ouders van Jezus bij gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest, gingen zij opnieuw daarheen, toen Jezus 12 jaar was geworden. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders dit wisten. In de mening dat hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij 1 dagreis ver en zochten hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na 3 dagen vonden zij hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maar hij antwoordde: Wat hebt gij toch naar mij gezocht? Wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Zij begrepen echter niet wat hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en bij de mensen. Dat is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals ik reeds zei, de dag na het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus gedenkt men in de kerk het onbevlekt hart van Maria. En daarbij krijgen wij het evangelie waar Jezus 12 jaar was geworden en hij met zijn ouders opging naar Jeruzalem en naar de tempel. En zij hadden er alle vertrouwen in dat hij in goede handen was bij familie en bekenden. We kunnen ons dan de bezorgdheid voorstellen dat toen zij Jezus pas na 3 dagen terugvonden in de tempel. En de verwondering was even groot als de bezorgdheid toen ze Jezus hoorden spreken in de tempel en Maria als antwoord kreeg: wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? En dan zegt de evangelist Lucas: zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En hierover gaat het in deze gedachtenis van vandaag. Het onbevlekt hart van Maria. We weten dat dit hart volkomen zuiver was, niet door de erfzonde besmet. Daarom werd zij ook uitgekozen om Jezus op deze manier volledig zuiver naar de wereld te kunnen brengen. Toen de Heilige Geest over haar neeldaalde, heeft zij op een volmaakte wijze de heilige drievuldigheid ontvangen. Het bloed dat door haar hart stroomde, stroomde in het hart van Jezus. Toen hij door haar werd ontvangen in haar hart en in haar schoot. Deze twee harten waren volkomen één, volmaakt één. Het is hetzelfde hart dat onder het kruis, zij het dan op een heestelijke wijze, werd doorstoken door het zwaard omwille van de zonde van de mensheid. Terwijl Jezus haar voor zijn dood ons had toevertrouwd aan haar en zij aan ons. Men zegt soms dat dit de allereerste toewijding was aan het onbevlekt hart van Maria, wat er daar gebeurde onder het kruis. In de litanie van onze lieve vrouw krijgt Maria vele titels, zoals toevlucht der zondaars, ark van het verbond, heil van de zieken en vele anderen. We weten dat de ark van het verbond de 10 geboden in zich droeg. En het onbevlekt hart van Maria is dan de ark van het altijd nieuwe, altijd durende nieuwe verbond in Jezus Christus, doordat zij hem in haar schoot droeg, of in haar hart droeg. Maar er is nog een andere ark dat we kennen vanuit het Oude Testament, de ark van Noach. Die moest bescherming bieden aan de opkomende zondvloed. In diezelfde zin zouden we kunnen spreken over het hart van Maria, als ark waarin wij ons kunnen schuilen tegen het opkomende kwaad, tegen de stormen en het geweld die de wereld overheersen. En het is vooral in Fatima dat Maria zelf heeft gezegd dat uiteindelijk haar onbevlekt hart zal triomferen, overwinnen. Vandaar dat het belangrijk is om ons aan haar onbevlekt hart toe te wijden. Soms vragen zich mensen zich af: als wij ons toewijden aan het onbevlekt hart van Maria, doen wij dan niet tekort aan het heilig hart van Jezus? Maria zal ons nooit voor zichzelf houden.
Zij brengt ons naar Jezus en zal ons misschien wat beter voorbereiden. Jezus zal ook niets weigeren wat zijn moeder hem aanbiedt, omwille van het ja-woord dat zij telkens heeft gezegd. Zij het bij het begin van zijn leven, zij het op het eind van zijn leven, zij het in het cenakel. Altijd heeft zij ja gezegd. Als wij ons dan schuilen in het onbevlekt hart van Maria, dan gaan wij op een veilige weg. En zij zal ons helpen op de weg van de heiligheid. Zij zal ons brengen naar het heilig hart van haar Zoon. Zij zal ons brengen naar de harten van Jezus en ook naar de Vader, naar de eeuwigheid. Amen.

stel voor van ons nu toe te wijden aan het onbevlekt hart van Maria, om dan dit offer ook aan te bieden in de Eucharistie. Kunt u deze toewijding vinden achteraan in uw boekjes. De luisteraars kunnen meebidden. Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde, wij komen tot bij u. Wij verkiezen u opnieuw tot onze moeder. Wij vertrouwen ons toe aan uw onbevlekt hart. Neem deze toewijding van ons aan en wil ons geleiden op de weg van de vrede. Hoor ons roepen tot u in onze nood, in onze onmacht tegenover zoveel zonde en kwaad. Wat wij niet kunnen, zult gij in ons bewerken. Zegen onze kinderen, bemoedig onze jeugd. Zegen onze gezinnen, troost onze zieken. Sta de stervenden bij, geef moed aan de bejaarden en licht aan hen die alleen door het leven moeten gaan. Zegen onze gemeenschap, onze parochie en de hele wereld. Wees allen nabij en leer ons bidden om de geest die alles nieuw maakt. Geef ons meer geloof in uw Zoon, Jezus Christus, en leer ons bidden in vertrouwen en overgave. Moeder Maria, kom om ons wonen en toon ons de weg die leidt naar echter vrede, naar liefdevol samenleven met elkaar, naar de vrede die alleen God kan geven, omdat Hij liefde is. Bescherm ons allen tegen onheil en geweld. Wij zijn van U. Bekeer ons hart en laat ons bouwen aan een betere wereld, hier en nu. Koningin van de vrede, onbevlekt hart van Maria, bid voor ons. God, hemelse Vader, op voorspraak dan om van het onbevlekt hart van Maria. Bidden wij voor de zoveel intenties, ook de intenties van de luisteraars van Radio Maria, die aan ons werden toevertrouwd, of die mensen hebben neergeschreven en tot bij het altaar hebben gebracht. Op haar voorspraak bidden wij ook voor allen die zich aan haar hebben toegewijd door de geloften in het religieuze leven, als priester, als celibatair, voor de gezinnen toegewijd aan haar hart, dat Maria ons mag beschermen en ons mag brengen naar het heilig hart van haar Zoon. Laat ons bidden. Op voorspraak van het onbevlekt hart van Maria bidden wij voor de bescherming van het leven als haven van God, vanaf het prille begin tot het einde. Voor allen die wetten maken en verantwoordelijkheid en beslissingen te dragen hebben. Voor degenen die mensen daarin begeleiden in onderwijs of in de zorgsector. Dat zij zich niet laten misleiden door de geest van de leugen, maar door de Heilige Geest, de geest van de waarheid die Jezus ons heeft gebracht. Laat ons bidden. Vandaag op 13 juni willen wij ook bidden op voorspraak van de heilige Antonius van Padua. Voor allen die op dwaalwegen terecht zijn gekomen, zich hebben verwijderd van God en van Jezus Christus, dat ze de weg naar Jezus mogen terugvinden op zijn voorspraak. Laat ons bidden. Bidden wij voor de heilige vader Paulus Leo, dat zijn missie in Spanje veel goede vruchten mag voortbrengen. Laat ons bidden.
voor al onze veelgeliefde overledenen. In het bijzonder voor de zielen in het vagevuur, ook voor priesters en religieuzen. Laat ons bidden. Bidden wij tenslotte voor alle intenties van Maria, haar onbevlekte hart. Al haar intenties en onze intenties willen wij nu aanbieden in het kruisoffer van Jezus Christus, onze Heer, in deze Eucharistie. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.
0: Water en wijn worden één. Gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, luister naar de gebeden van uw gelovigen en zie naar de gaven die gij hebt aangebracht, die zij hebben aangebracht op deze gedenkdag van de heilige maagd Maria. Mogen zij voor u aanvaardbaar zijn en ons uw genaden schenken. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart.
2: Wees hij met ons, hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu vergeerlijken wij u bij de gedachtenis van de heilige maagd Maria en haar onbevlekte hart, die overschaduwd door de Heilige Geest, uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, u huiverend aanbidden, Koning in majesteit, laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, zo smeken wij u, en dat ook onze gulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangegeven.

deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe, in het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst en heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk aan uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Antonius van Padua, de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, de Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil.

0: hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
1: Amen.
0: De vrede zij met u. Vrede zij met u.
1: Vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Ge reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, wij hebben deelgenomen aan het sacrament van de verlossing. Wij vragen en bidden u, geef dat wij die de gedachtenis eren van de Moeder Gods, u loven om de volheid van uw genade en ondervinden hoe gij voortdurend begaan zijt met ons heil, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Mogen de Heer u dan allen zegenen, op voorspraak ook van het onbevlekt hart van Maria, met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen dan nog een slotlied. De 320e strofen. 320.

Beste luisteraars, broeders en zusters, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, voor ons is daar het moment opnieuw waar wij even de tijd nemen om terug te blikken op de afgelopen dagen, wat we zoal hebben gehoord op Radio Maria, wat we als het ware van onze lieve vrouw hebben mogen ontvangen dat ons naar Jezus Christus brengt. En het is altijd zo dat u de mogelijkheid heeft om de radio te contacteren. U kan dat via e-mail doen, dat is info@radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid om een bezoekje te brengen aan onze website www.radiomaria.be. Ook op deze wijze kan u met ons contact opnemen. En heeft u de mogelijkheid om alle programma's die aan bod zullen komen in dit overzicht, aan de hand van korte fragmenten, om deze integraal opnieuw te gaan beluisteren. U heeft eveneens de mogelijkheid tijdens de openingsuren van de radio om te telefoneren. Dat kan naar het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u uw boodschap nalaten op ons antwoordapparaat en wij doen ons best om u zo snel mogelijk opnieuw te contacteren en een antwoord te geven op uw vragen. Dat gezegd zijnde gaan wij in dit week overzicht opnieuw van start op maandag. En dat was de 8e juni. Mijn collega Marian had het in Elke Dag Telt onder meer over de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje. Ja, u zal het in dit overzicht nog een aantal keer horen, want we hebben daar ruim aandacht willen aan geven. U kan dus tal van programma's opnieuw beluisteren via onze website. U kan naar Elke Dag Telt gaan of naar Radio Vaticaan. Er zijn tal van mogelijkheden om de activiteiten van de Heilige Vader al daar, maar vooral de prachtige ontmoetingen, homilieën en toespraken opnieuw te beluisteren. Ook het hoogfeest dat wij vieren, namelijk het hoogfeest van het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus, kwam aan bod en Elke Dag Telt op maandag. We gaan luisteren naar een fragment.
2: Beste luisteraars, de maand juni is de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. En nu vrijdag 12 juni, vieren we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. En u moet weten, beste luisteraars, u weet het wellicht al, vermoed ik, dat de devotie tot het Heilig Hart van Jezus via een privé-openbaring eigenlijk geopenbaard werd aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. We hebben het in het verleden in deze uitzending van Elke Dag Telt over gehad over de heilige Margaretha Maria Alacoque. En dat was een Franse kloosterzuster uit de 17e eeuw. En we gaan in de volgende uitzendingen van Elke Dag Telt van deze week zeker nog stilstaan bij haar leven. En door haar mystieke ontmoetingen met Jezus ontving de heilige Margaretha Maria Alacoque een boodschap van goddelijke liefde die het leven van ontelbare gelovigen zou veranderen en een wereldwijde beweging van devotie tot het Heilig Hart zou doen ontstaan. En die devotie tot het Heilig Hart van Jezus is een krachtige herinnering aan Gods grenzeloze liefde en barmhartigheid. En de openbaringen die aan de heilige Margaretha Maria werden geschonken vormen echt een krachtige uitnodiging aan alle gelovigen om het meelevende hart van Jezus te ontmoeten en daarop te antwoorden met liefde en toewijding. En we gaan, beste luisteraars, verschillende beloften, 12 beloften van Jezus, overlopen, beloften voor hen die de devotie tot zijn heilig hart beoefenen. Eerste belofte van Jezus. Ik zal hun alle genade schenken die noodzakelijk zijn voor hun levensstaat. Ik zal vrede brengen in hun gezinnen. Ik zal hen troosten in al hun beproevingen. Ik zal hun veilige toevlucht zijn, tijdens hun leven en vooral in het uur van hun dood. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen. Zondaars zullen in mijn hart de bron en de oneindige oceaan van barmhartigheid vinden. Lauwe zielen zullen vurig worden. Vurige zielen zullen snel opklimmen tot grote volmaaktheid. Ik zal iedere plaats zegenen waar een afbeelding van mijn hart wordt tentoongesteld en vereerd. Ik zal priesters de gave schenken om zelfs de meest verharde harten te raken. Van hen die deze devotie bevorderen, zullen de namen in mijn hart geschreven staan. En ik beloof jullie, in de overvloedige barmhartigheid van mijn hart, dat mijn almachtige liefde aan allen die gedurende 9 opeenvolgende maanden op de eerste vrijdag van de maand de Heilige Communie ontvangen, de genade van de volharding tot het einde zal schenken. Zij zullen niet sterven in mijn ongenade, nog zonder de sacramenten te hebben ontvangen. Mijn goddelijk hart zal hun veilige toevlucht zijn in dit laatste uur.
1: Na de Eucharistie die werd opgedragen hier in de kapel bij de Zusters Passionisten van Tienen in onze nieuwe locatie, waar we ondertussen al enige tijd onze thuis mogen kennen, was het tijd voor catechese in het programma Catechismus. En we mochten zowel maandag als dinsdag naar een catechese luisteren over de zalige priester Edward Poppe, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Koenraad Janssens. Ook daarvan hoort u een fragment.
3: Een tweede belangrijke pijler van Poppe's spiritualiteit, de Eucharistie. De Eucharistie is voor Poppe niet enkel de bron en het hoogtepunt van zijn apostolaat. Het Tweede Vaticaanse Concilie zou het als dusdanig leren, de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijke leven. Voor Poppe is de Eucharistie allereerst aanleiding tot en bron van hogere godservaring. Poppe's mystieke genade had een sterke invloed op zijn apostolaat. Wij weten ook hoe voedzaam de Eucharistieviering was voor zijn leven. Hetzelfde mag gezegd van zijn verlengd Eucharistisch dankgebed na de Heilige Mis. Het is gebeurd dat hij op die momenten bezoek kreeg van de Heer. Ook tijdens de dag brengt hij uren door voor het Allerheiligste. Hij raadt ook anderen aan zich te zonnen in het licht en de warmte van de Heer, voor het Allerheiligste. Over de beleving van de Eucharistische aanbidding zegt Poppe in een recollectie aan de Sibisten: u laten bekijken door God. Blijf dus passief. Laat u door God vervullen. Laat u door God beminnen. Ik heb u bemind. Johannes Evangelie. Het is zo goed zich door Jezus te laten beminnen aan de voet van het kruis, aan de voet van het tabernakel. Dat geeft ons kracht. In het geestelijk leven moeten wij de werkwoorden bekijken, spreken en beminnen leren vervoegen, zowel passief als actief. God bekijken en hem onze gevoelens uitspreken, hem beminnen. U door God laten bekijken. U door deze blik van God, die zo voedend is, laten doordringen en omvormen. Ook God zijn gevoelen tegenover u laten uitspreken. U door hem laten beminnen. Deze minnende blik van God ontvlamt het hart. Dus God bekijken en u door hem laten bekijken.

0: In de kerk spreekt gingen wij verder met de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria, Redemptoris Mater. We waren om 1 uur opnieuw biddend verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw in Kibeo, Rwanda. We luisterden daarna naar Vivendo en hebben, zoals iedere dag dat het geval is op Radio Maria, natuurlijk ook samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid gebeden. In Radio Vaticaan mochten we het hebben over de apostolische reis naar Spanje natuurlijk. Van 6 tot 12 juni is de Heilige Vader op Spaanse bodem geweest en heeft hij tal van bezoeken afgelegd, ontmoetingen gehad en toespraken gegeven en uiteraard ook de Heilige Mis opgedragen. En dat alles, de schoonheid van deze reis, wilden we zeker ook bij u brengen, onder meer in Radio Vaticaan. Zo hoorde u in de aflevering van maandag de vertaling van de eerste toespraak die de paus gaf aan de autoriteiten en het corps diplomatiek. We gingen ook op bezoek bij Sedia 24 Horas, een initiatief van Caritas dat zorg draagt voor mensen in maatschappelijk moeilijke situaties. U hoorde er ook de toespraak. En we konden berichten over de indrukwekkende gebedswaken die plaatsvond om 8:30 en 600.000 jongeren op de been bracht in Madrid. Om 19:30 waren wij biddend verbonden met de gemeenschap van Sant Egidio. En u kon in de avond luisteren naar een herhaling van De Kerk Leeft. Daar hoorden wij het tweede deel van het gesprek dat Nele mocht hebben met de diaken Warlito. Op dinsdag vertelde Marian ons meer over de heilige zuster Margaretha Maria Alacoque. En dat had natuurlijk ook allemaal te maken met het heilig hart van onze Heer Jezus Christus en het hoogfeest dat wij in deze week vieren. In mystieke lectuur, gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift, mochten wij verder gaan in het bekijken van het geestelijk leven. En dat in de derde aflevering die deze week te horen was. Nadat we reeds konden horen over de verklaring van Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog, ook met Lucie Christine en Jean Schmitz Rulli, en de mystieke ervaringen die hen zijn overkomen, gingen we te raden bij de heilige Bernardus. U hoort een fragment uit mystieke lectuur van dinsdag 9 juni.
1: Het gebed gaan we nu stilaan aan bod moeten laten komen, want het spirituele leven is een leven van relatie. En die relatie voltrekt zich vooral in het gebed. Maar wat is het gebed eigenlijk? Als we ons die vraag stellen, dan komt dit erop neer na te gaan hoe men het bovennatuurlijke cultiveert. Maar vooraleer we die vraag echt kunnen aanpakken, moeten we even de tijd nemen om de vrijheid even van nabij te bekijken. Want het u volledig overgeven in vrijheid aan de wil van God geeft toch de nadruk dat daarin een paradox aanwezig is. We denken altijd over vrijheid als in tegenstelling of in concurrentie tegen een andere vrijheid. Het is als een keuze tussen twee dingen. En dat doen we omdat we de vrijheid aanzien als een abstractie, namelijk als iets dat geen actie is, geen acte. Nochtans bestaat de vrijheid enkel uit een act. Het is op het ogenblik dat je een vrijheidsact stelt dat men vrij is. Anders is men niet vrij. De vrijheid is geen mogelijkheid, het is een acte. Het is de grote filosoof Henri Bergson die dat bestudeerd en uitgewerkt heeft. Het was de belangrijkste denker van de levensfilosofie. De vrijheid bewijst zichzelf niet. Ze ervaart of beleeft zichzelf, zegt hij. De vrijheid is geen gevoel. Een beweging komt bijvoorbeeld tot stand door te stappen. Want een beweging kan men niet waarnemen. Men kan maar dit moment en dat moment en een ander moment observeren. maar de beweging is iets daarboven. De beweging is iets dat jij in je hoofd fabriceert. De muziekpartituur is nog geen muziek. Je hebt het in je hoofd als je de partituur ziet en je ze tenminste kan lezen.
0: In de kerkleraars maakten wij kennis met de heilige Petrus Canisius, de leraar van de catechismus. Een grote kerkleraar uit de woelige 16e eeuw, periode van de reformatie en contra-reformatie. Vooral dus bekend geworden door zijn catechismus met vraag en antwoord, heeft daardoor ook een enorme invloed gehad op het katholicisme in Duitsland en wordt dan ook de tweede apostel van Duitsland genoemd na de heilige Bonifatius. Hij had een zeer veelzijdige persoonlijkheid en onderscheidt zich van vele van zijn tijdgenoten door zijn opvallende mildheid. Hij wist trouw aan dogmatische principes harmonieus te koppelen aan de eerbied die men verschuldigd is aan iedere persoon. In de wereld van Radio Maria om 17:30 kwam onze programmadirecteur priester Carlo aan het woord, die sprak over de wereldfamilie van Radio Maria. Dit kwam aan bod naast het vermelden van kort nieuws over de verschillende Radio Maria's in de wereld. We maken zo de brug naar woensdag 10 juni. En 10 juni, dat was natuurlijk ook de liturgische gedachtenis van de zalige priester Eduard Poppe. Hij was het onderwerp van Elke Dag Telt van die ochtend. We luisteren naar een fragment, u gebracht door Marian.
2: Ja, en ik wil zeker ook vragen, we zijn hier bij Radio Maria, als priester Poppe ook een grote liefde had voor onze lieve vrouw.
3: Ja, dat was een tweede adem voor hem. Naast de Eucharistie was onze lieve vrouw de tweede adem van zijn leven. Vooral omdat hij de spiritualiteit van de heilige beter Grignion de Montfort had ontdekt in zijn studietijd in Leuven. Hij had eerst dat boekje De Ware Godsvrucht aan de kant gelegd, omdat hij er niet in kwam, omdat hij het niet goed vond. Hij heeft het herlezen en herlezen en dan heeft hij zich volledig gegeven. Ik ben geheel de uwe, totus tuus, ik ben heel van u, Maria. Want gij brengt mij bij Jezus. Gij moet in mij leven zoals Jezus leefde in u. En dat is een diepe spiritualiteit geweest van Poppe. Dat bracht hij tot uitdrukking door zijn mariale bedevaarten naar Oostakke-Lourdes, maar ook naar Lourdes, Frankrijk. Dat was een van de grootste genaden van zijn leven. Hij is 3 keer naar Lourdes, Frankrijk kunnen gaan. En daar heeft hij enorm veel genade gekregen aan de grot in Lourdes. Het was voor hem zeer belangrijk. Maar vooral Maria aanspreken in uw dagelijks gebed. Dat was voor hem nog belangrijker. Hij begon geen enkel meditatie. Hij begon geen enkel gebed zonder eerst Maria aan te spreken. Maria is de bemiddelaarster, de middelares van genaden. Hij zei van alle genade. De kerk heeft dat een beetje gecorrigeerd door te zeggen Maria is de middelares van genade. Poppe leefde daar echt van. De genade moet komen door de bemiddeling van Maria. Hoe kan uw moeder u iets weigeren? Maria is onze hemelse moeder. Vraag dus de genade, ga naar haar en zij zal de genade van de Heer Jezus voor u bemiddelen. Elk gebed, voor elke Eucharistie, voor elk breviergebed, voor elke meditatie, richtte hij zich tot Maria, de middelares van genade, om aan haar te vragen, bemiddel voor mij die genade van de Heer Jezus.
0: Normaal gezien zijn wij op woensdagochtend helemaal live verbonden met de Heilige Vader tijdens zijn generale audiëntie. Maar, zoals u al kon horen, hij bevond zich in Spanje. Geen live verbinding, zeg maar wel de mogelijkheid om verder te gaan in de verslaggeving van de apostolische reis. Dat gaf ons ruimschoots de mogelijkheid om onder meer te luisteren naar de homilie die de Heilige Vader gaf tijdens het vieren van de heilige mis van Corpus Domini en ook de sacramentsprocessie die we een stukje op zondag mochten meemaken. We hoorden over zijn bezoek aan zijn broeders Augustijnen en de indrukwekkende ontmoeting in de Movistar Arena met de ontmoeting Netwerken bouwen met de wereld van cultuur en sport, waar figuren zoals Antonio Banderas kwam spreken en vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, zoals economie en dergelijke. De paus gaf er een toespraak, die konden we ook opnieuw beluisteren. En dan hoorden we over het diner dat hij mocht genieten in de residentie van de metropoliet aartsbisschop van Madrid, kardinaal Cobo Cano. Het bezoek aan de eerste minister, dat heeft u ook gehoord, als ook de lange toespraak van de paus in het halfrond, zeg maar, van het Spaanse parlement. Een half uur lang heeft hij daar een hele sterke toespraak gegeven, wat zelfs heeft geleid tot een staande ovatie van meer dan 7 minuten. In Anno Domini mochten wij samen met Marieke het jaar 470 verkennen. De Germaanse militair Odoaker trekt naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zal hij het zijn die keizer Augustulus afzet en zo het einde inluidt van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles worden geboren, terwijl de heilige Efrosine sterft. We hoorden het allemaal in Anno Domini 470. Wij luisteren naar een fragment.
4: De heilige Efrosine overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Efrosine de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Efrosine was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari.
0: Van de geschiedenis van 470 gingen we dan naar Talitha Koum, een herhaling van de aflevering van vorige week, waar we het reeds een fragment konden horen. Het levende brood was het thema van deze catechese, van deze uitzending. En in de avond dan, op woensdag, konden we meegaan in de avonturen van Kuifje, het geheim van de eenhoorn. Het was de film die werd voorgesteld in Katowice. Ook daar hoort u een fragment. Maken wij de overgang naar donderdag 11 juni.
5: De perkamenten overlappen. Ze vormen verborgen getallen. Waar staan ze voor?
6: Zou het niet doen als ik jou was? Laat de valk gaan!
7: Wat is je meerwaard? Die perkamenten of Haddock's leven?
8: Luister niet naar hem. Hier kom je nooit meer weg, jij zure bosterpot.
7: Ik zal hem doden.
8: Maak je geen zorgen om mij. Echt niet.
7: Laat de valk nu gaan of deze man sterft.
5: Ah. Nee, wacht.
8: Holbewoner, koolhydraat. Ectoplasma van een ploertige papomslag.
7: Misschien was ik niet duidelijk genoeg. Op je gezondheid.
8: Hallo.

0: Kuifje is achter Haddock en Bobby gesprongen om hen te redden.
1: Niemand steelt mijn schip.
2: Dat hebben ze al gedaan.
1: Wel, niemand steelt mijn schip twee keer.
3: Oh, we zullen ze een lesje leren.
1: Oké, dan, wat is het plan?
2: Er is geen plan.
1: Natuurlijk wel, je hebt altijd een plan.
2: Deze keer niet. Zacharin heeft de perkamenten, die leiden hem naar de schat. En dat kan gelijk waar zijn. We zien hem nooit meer. Het is voorbij.
1: Jij was toch een optimist?
2: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een realist.
3: Ah,

0: je eens iets vertellen over mislukken, Kuifje? Geef je er nooit aan over.
1: Wat zei je nu net?
2: Plots begrijpt Kuifje het.
1: Natuurlijk! Kapitein! Ik zond een radiobericht vanaf de Caraboujan. Ik weet op welke radiofrequentie ze zitten.
3: En wat zijn we daarmee?
1: We moeten die informatie bezorgen aan Interpol. Zij traceren het signaal en weten welke koers ze varen.
3: Daar komt Interpol aan.
4: Kuifje!
1: En als ze een haven aandoen, weten wij het meteen.
3: Dan kunnen wij er zijn voor hen.
2: En Kuifje, kapitein Haddock, Janssen en Janssens en ook hondje Bobby gaan achter Zacharin aan. En dat brengt hen allemaal terug in Brussel.
1: Het houdt nog altijd geen steek. Huh? Hij heeft de sleutel tot de schat van de eenhoorn die ergens op de oceaanbodem ligt. Maar ik kwam naar huis. Waarom?
2: Haddock en Zacharin vechten tegen elkaar door middel van grote kranen. Dit allemaal in de haven, terwijl de politie staat te wachten op hen. Maar ook de politie, Kuifje en Bobby worden achtervolgd door de mannen van Zacharin. En in een laatste duel, het ultieme duel, vechten Haddock en Zacharin tegen elkaar.
5: De legende zegt, enkel een Haddock kan het geheim van de eenhoorn ontrafelen. Maar het was een rakam die de job afmaakte.
6: Nu verlies je weer, Haddock.
5: Ja hoor, neem nog maar een slok. Dat is het enige wat jou nog rest. Alles wat jou rechtmatig toekwam, is nu van mij. Inclusief het schip.
0: Die duizend bommen. Niemand steelt mijn schip.

0: Jij bent erbij, duivel. Jij staat onder arrest.
1: Sterker nog, onder arrest.
2: In het programma Catechismus gingen wij van start met een nieuwe reeks, namelijk gegeven door eerwaarde heer Edward Janssens, de rector van het heiligdom van priester Poppe in Moerzeke, over de Eucharistie. In deze catechesis ging het onder meer over Carlo Acutis, vader William Doyle en priester Poppe, die alle drie een bijzondere liefde hadden voor de Eucharistie. U hoort een fragment uit de aflevering over de toen nog zalige, ondertussen heilige Carlo Acutis.
3: Carlo Acutis vroeg de toelating om op 9-jarige leeftijd ook zijn plechtige communie te mogen doen. Zijn pastoor vond dat helemaal geen probleem, omdat hij zag dat Carlo Acutis een bijzonder figuur was, dat hij helemaal klaar was reeds om zijn plechtige communie te doen en het vormsel te ontvangen. Hij vroeg die toestemming en hij heeft die ook gekregen. Dat was de Eucharistie, mijn autostrade naar de hemel. De hemel is mijn enige doel. Het gebed is de ademhaling van mijn ziel en dat maakt mij zo licht. Tegenover alles wat het leven mij vraagt, vooral tegenover mezelf en de anderen. Bidden is deze lichte levensstijl aanleren. Dat is iets wat we van die Carlo Acutis kunnen leren. Voor de rest had hij een bijzonder oog voor de armen in zijn parochie. Hij was het gewoon om vaak zijn avondmaal te brengen naar de een of andere bedelaar die in de stad op de stoep zat van een of ander gebouw. Hij bracht zijn maaltijd, zijn avondmaal naar hen. Hij hielp hen ook, hij ging met hen op weg. Er is zelfs een getuigenis van iemand die zegt dat hij aan een dakloze zijn slaapzak heeft weggegeven. Hij was werkelijk begaan, niet alleen met God, met de Eucharistie, maar die Eucharistie en God dreef hem ook naar de mensen om ten volle de naastenliefde te beleven. Het was maar heel spijtig wanneer

0: dat de bedelaar die aan de deur van de kerk lag, wanneer die op een bepaald moment verdwenen was en hij zijn avondmaal niet aan de bedelaar kon geven. Dus voor die zalige Carlo Acutis werd het God die het centrum van zijn leven was. En de Eucharistie het hoogtepunt van heel zijn dag. Dat zo duidelijk was, dat God het centrum was en Eucharistie het hoogtepunt van zijn leven, van zijn dag, dat werd heel duidelijk in de laatste fase van zijn leven. Toen hij dus ziek was, werd op 15-jarige leeftijd een ziekte die op enkele dagen de dood zou brengen. Hij was heel rustig en wist wat er aan de hand was. Hij wist dat zijn dagen geteld waren. Hij wist dat hij in een laatste levensfase zat. En dat alles heeft hem niet opstandig gemaakt, maar werkelijk rustig. Hij gebruikte daarvoor de tekst uit Romeinen: indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zo kunnen ook wij ons hoofd aan de borst van Jezus ter ruste leggen en ook bij het offer van het kruis biddend aanwezig zijn.
1: In De Rots in de Branding kwamen twee bijzondere figuren voorbij. Zo stond Jos stil bij het leven van Charles de Gaulle. En ontdekten we achter het statige beeld van de Stoïcijnse staatsman een heel andere persoon, een tedere gelovige vader, wiens diepe menselijkheid vooral zichtbaar wordt in zijn liefdevolle zorg voor zijn jongste dochter Anne. En de tweede figuur, het leven van Louis Braille. En zo ontdekten we achter de bescheiden uitvinder van het Braille-schrift, u weet wel, het schrift dat gebruikt wordt door mensen die slechtziend of blind zijn, een man van diepe innerlijke rijkdom konden we zo ontdekken, gedragen door een sterk geloof dat hem de kracht gaf zijn beproevingen om te vormen tot hoop voor velen. Dat alles hoorde u in De Rots in de Branding van donderdag.
2: Maar het verhaal is nog niet ten einde. Charles de Gaulle liet Anne niet los. Hij droeg overal een ingelijst portret van haar met zich mee. Op 22 augustus 1962, tijdens de aanslag van Petit Clamart, doorboorden mitrailleurkogels zijn auto. En de Gaulle verklaarde later dat één kogel was tegengehouden door het kader van Anna's foto. Zelfs na haar dood beschermde zij als het ware haar papa, die haar hele leven had beschermd. Toen Charles de Gaulle in 1970 overleed, wou hij dus geen grootse staatsbegrafenis in Parijs. Hij koos ervoor begraven te worden op het kleine kerkhof van Colombey-les-Deux-Églises, vlak naast zijn geliefde dochter Anne. Jaren later werd ook zijn vrouw Yvonne bij hen bijgezet. De Gaulle sprak dat Anne een genade van God betekende in zijn leven. Hij zei dat haar geboorte wel een beproeving was geweest, maar dat door haar hij zich vasthield in gehoorzaamheid aan iets dat groters was dan politiek of macht. Deze man die de eer van Frankrijk redde, vond zijn grootste kracht niet op het slagveld, maar in het zachte gezelschap van een dochter die de wereld hem vroeg te verbergen. Dit verhaal van de familie de Gaulle leert ons iets wat de wereld nog steeds moet horen. Iedere mens, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, verdient waardigheid en liefde. We mogen ons nooit schamen voor wie wij lief hebben. En soms zijn het juist de stilste mensen in de kamer die de diepste sporen kunnen nalaten in ons hart. en Ann kon maar één woord zeggen. Maar dat woord was papa. En dat was voldoende om het leven van zo'n groot man diep te veranderen. Jullie horen nog in een vrije vertaling een getuigenis van een kleindochter van Charles de Gaulle, die trouwens de voornaam Anne draagt.
3: Ça a été un bouleversement terrible. Terrible, cette naissance. Elle parlait très peu. Très peu, elle marchait, elle se déplaçait avec difficulté. Tout changement la terrorisait. Mais en même temps, il y avait une communication.
4: Deze geboorte was een verschrikkelijke schok. Anne sprak heel weinig, bewoog zich met moeite en elke verandering joeg haar angst aan. Tegelijkertijd was er toch wel communicatie.
3: On voit bien, vous avez cette fameuse photo, on voit mon grand-père avec elle sur ses genoux. Là aussi, ça montre bien qu'à l'époque, mes grands-parents ne se disaient pas, ben non, on ne va pas la laisser dans un coin, ben non, on va essayer de développer cet enfant, on va essayer de développer ce qu'elle peut faire, ses capacités, à son rythme.
4: Er bestaat die beroemde foto waarop je mijn grootvader ziet, met Anne op zijn schoot. Dit laat duidelijk zien dat mijn grootouders haar nooit ergens in een hoek hebben laten zitten, maar dat ze de mogelijkheden van dit kind hebben willen laten ontwikkelen op haar eigen tempo.
3: On a dit beaucoup que ça avait donné beaucoup de force à mon grand-père. Je pense que c'est vrai.
4: Men heeft gezegd dat dit mijn grootvader veel kracht heeft gegeven. En ik denk dat dit klopt. Hij was iemand met een heel sterk geloof. En dit heel bijzondere kind heeft hem geholpen om zich in moeilijke momenten nog meer in te zetten voor Frankrijk.
1: Om 1 uur was het natuurlijk tijd voor Klassiekuur en ook Mark en Mère-Christine waren opnieuw van de partij op donderdag. Deze keer muziek tot het heilig hart van Jezus, het onbevekte hart van Maria. Maar ze spraken ook over de rozenmaand en we hoorden een klarinetkwartet en cello concerto. Mooie muzikale verpozingen om 1 uur. Op donderdag in Radio Vaticaan gingen wij verder met het bespreken van de apostolische reis van paus Leo XIV in Spanje en beëindigden zo het eerste deel van de verslaggeving van dat eerste luik van de apostolische reis, namelijk in Madrid, en volgden zo de paus tot in Barcelona. In het inzicht van donderdag ging het over het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. In Pelgrim in eigen land mochten wij opnieuw te gast zijn in Antwerpen. En in Quo Vadis trokken wij met Marieke en Pieter naar Sint-Truiden. Op de grote markt gingen ze tal van mensen opnieuw aanspreken. En wie zag het zitten om op de vragen te antwoorden? En vooral, wat kwam er uit de monden van diegenen die het spervuur aan de schenen werd gelegd? U hoorde het in Quo Vadis. We gaan nog luisteren naar een fragment, dierbare luisteraars. En komen zo aan het einde van ons weekoverzicht voor deze keer. Blijf zeker ook de komende uren, dagen en weken luisteren naar Radio Maria. En hopelijk kan u wat genieten van het komende mooie weer dat onze richting zou moeten uitkomen. Ik wens u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot volgende week.
5: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt. Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
6: Nee.
5: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
6: Nee.
5: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
6: Nee.
5: Oké. Okay. Dat ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
6: Op het vruchtbare gedeelte.
7: De aarde.
6: Rots, ja. Woestijn, zand.
5: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
7: Savanne.
5: Had ook gekut, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
7: Ah, bodem. Oei. Dus, niet.
5: Nee.
8: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius-vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze contreien en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contra-reformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden en speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes. Hij diende ook graag de mis. Een belangrijke invloed op de roeping van de heilige Petrus was zijn vriendschap met de jonge priester Nicolaas van Essen, die hem geestelijk begeleidde toen hij in Keulen studeerde. Petrus Canisius was toen 15 jaar oud. In zijn belijdenissen uit hij zijn dankbaarheid aan God voor zo'n meester en dagelijkse raadgever van vroomheid. Petrus ging niet alleen biechten bij Pater van Essen, maar zocht hem vaak op om zijn valkuilen, dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige Pater Petrus Faber, een van de eerste Jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende: "Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven."
In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus, gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als de religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de Jezuïtenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn encycliek van 1 augustus 1897 noemt paus Leo XIII Petrus Canisius de tweede apostel van Duitsland na Bonifatius. De paus benadrukt hoe Petrus met buitengewone toewijding werkte om Duitsland, dat verscheurd was door de religieuze conflicten, weer tot eenheid te brengen. En hij prees zijn ijver in het verdedigen van het geloof en zijn inspanningen om zielen te redden. Een zeer belangrijk deel van het leven van Petrus Canisius was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597. Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII, die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.

En dat was Obone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hielp daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schaadde en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius' schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten. En ze waren gericht op zowel geleerde als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker. En in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl, zonder opsmuk, raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunde zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswaken en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerder oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. "Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen?" zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit:
Beter gebed samen met waarheid en aalmoezen samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoezen redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degene zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, hè, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen om een goed en heilig leven te leiden dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard, die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog. Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober verdedigd moet worden. Canisius pleitte in Rome tegenover een kardinalencommissie die strenge maatregelen in Duitsland voorstelde, juist voor zachtheid en vriendelijkheid.
Zo vond hij de heilige Carolus Borromeus soms te streng. En schreef hij erover aan jezuïet-generaal Acquaviva: ik ben liever buiten het gezelschap van kardinaal Borromeus dan erin, omdat ik hem te streng acht voor de geestelijke zwakke en kwetsbare Zwitsers. Als bestuurder was Petrus Canisius veel milder voor zijn ondergeschikten dan voor zichzelf. Na zijn aftreden schreef hij aan de generaal van de jezuïeten: ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.

Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit. Hiervoor nemen we graag een catechese van paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote. De brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolas van Floe. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord. Kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Op een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen.
De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Carthuizen of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Carthuizer mystici: Johan Langsperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolas von Hesche, of Hessius in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus' leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Zijn intense devotie tot het heilig hart van Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk het belang van de liturgie, door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden, vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voorbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven.

ze zegen, met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die u in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken. Gij, mijn heiland, gij nodigde mij uit water te putten uit de bronnen van het heil. Ik verlangde echter ten zeerste dat stromen van geloof, hoop en liefde vandaar naar mij toe zouden vloeien. Ik dorstte naar armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ik begeerde geheel door u gewassen, gekleed en getooid te worden. Daarom, toen ik het waagde tot uw beminnelijk hart te naderen en mijn dorst eraan te lessen, beloofde gij mij een kleed, geweven uit drie delen, die de naaktheid van mijn ziel moesten bedekken en geheel en al betrekking hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaias gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in dit sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles is. Het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming en verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God, die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand en draagt niet minder zorg voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden. En inderdaad is. Het is waar, soms torent hij, slaat en straft hij de zondaar, maar juist daardoor toont hij zich als de beste Vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de

schrift die de Heer lief heeft, tuchtigt hij en hij geestelt elke zoon die hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht. Als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de vader niet tuchtigt? Is er één vader welwillend als hij, de vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren, en opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen. Schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moed dus. Wat zij konden, kunnen wij nadoen.

0: En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Wees gegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Wees gegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trente. Het Wees gegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Wees gegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587, toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren, naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerste hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïetenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597, maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige Jezuïte-provincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Laten wij ook samen het middaggebed van de kerk bidden. Vandaag is er de gedachtenis van het onbevlekte hart van Maria. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 988. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan, zegt de Heer. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand. Want ik vertrouw op uw woord. Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost, verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt? Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt? Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan? Zij groeven voor mij een valkuil die trotsen. Die zich niet bekommeren om uw wet, maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt. Zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde. Maar aan uw bevelen onttrok ik mij niet. Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan, zegt de Heer. Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Luister God naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed. Uit verre landen roep ik tot u. Wanneer ik beklemd ben van hart, hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn. Mijn God, gij hebt mijn geloften gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars. Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant. Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn. Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten. Tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen een vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen. Hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door. Zij spannen met berekening hun strikken. En zeggen, niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af. En onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. Uit het eerste boek Koningen. Wees sterk en toont dat ge een man zijt. Blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God. Bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zult gij slagen in alles wat ge doet en onderneemt. Leid mij langs de paden van uw geboden, daar vind ik mijn vreugde in. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag, verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt

0: Lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt

0: gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank je, Marieke. Fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilzen. Ik ben al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was dan ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij er onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythe hè, van Romulus en Remus, waar dat Romulus Remus vermoordt en dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus, eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome, waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven, dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij. Ja.
2: Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouw Kerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, dat is helemaal juist. Dat is de naam van de kerk.
4: Ah.
2: Ja. Onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe. Ja.
2: Dat is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Staan we weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja.
2: De naam
6: maar ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal? Hè?
7: Ik pak die vast.
2: Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
8: Ik ben Naomi.
9: Mimoun.
10: Pierre.
11: Maxime.
12: Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
13: Matthias. Ahmed.
14: Jad.
15: Maite.
16: En Jana.
2: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden of niet?
15: Ja, dat wel.
2: Maar niet enthousiast.
15: Nee.
2: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van oké, dan gaan we kunnen antwoorden. Maar...
15: Nee, sorry.
2: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden en wij hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
17: Mijn naam is Miran.
18: En mijn naam is Erdi.
4: Ja, voilà. Allee, we zijn er geraakt.
2: Dat was even denken, maar
5: ik dacht dat dat te voor de hand liggend was.
17: Dat was niet moeilijk, maar we zijn gewoon dom. Dat was eigenlijk niet moeilijk. Hè.
2: Soms kun je gewoon niet opkomen,
17: ja,
2: dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
19: Jana.
2: Beste luisteraars, we zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
0: David.
15: Kiana.
8: Hilaire.
2: Aangenaam, Hilaire. Ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
8: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Dank. Jullie ook. Enorm bedankt.
8: Moedig, succes. Moedig.
2: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
3: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
2: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
3: Ja.
2: En ja, er was zeker geen massavolk, maar genoeg mensen die passeerden, dat we genoeg volk hadden om te kunnen vragen.
3: Inderdaad, om de paar minuten kwam er wel iemand langs.
2: Ja, inderdaad. En in het begin heeft het even geregend. Het eerste interview hebben we gedaan in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk. Ja. Maar eigenlijk daarna is de regen gestopt ook. Dus.
3: Zeker, we hebben al bij al veel goed mee. En Onze Lieve Vrouw heeft ons droog gehouden.
2: Ja, inderdaad. Oké, dan gaan wij naar de eerste 4 vragen luisteren. De eerste 2 vragen gaan zoals altijd over Radio Maria. En de derde en 4e vraag gaan ook zoals altijd overigens over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
10: Nee. Nee.
5: Ik ook niet.
2: Allebei nog nooit van gehoord?
10: Nee.
6: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
10: Nee.
5: Nee, nee. Nee.
2: Naam. Niemand?
10: Nee.
2: Van naam wel, of niet?
15: Nee.
11: Nee. Ook niet.
15: Nee.
11: Nee, ik ook niet.
17: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk niet.
18: Ik ook eigenlijk niet.
11: Ik heb je gehoord.
2: Oké. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
11: Mijn tante lost er soms.
15: Nee.
5: Nee.
2: Ook nog nooit van gehoord?
15: Nee.
5: Van gehoord wel, maar.
2: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt?
5: Nee.
2: Gewoon van naam, zegt iets.
8: Nee, nooit van gehoord.
2: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België. Maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
4: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
6: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
2: Ja.
6: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
2: Een miljard luisteraars dan? Ja. Geen miljard landen,
6: met
2: want dat wordt moeilijk.
6: Heel de wereld dan, heel de wereld bedoel ik.
2: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven. Rond...
6: Ja, wacht. 20-tal? 20?
2: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
6: Ja, 60
2: landen.
12: Oké, jij eerst.
11: Ik denk rond 90.
2: Jullie wat iets anders gok?
5: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
11: Ja, dat is wel waar.
12: Ik denk 60.
18: Ja, ik denk ook 60.
5: Ik denk 30. Oh,
15: ja. Ik denk 60 landen.
11: 90.
13: Rond 60.
15: Ik denk rond 60 landen. Ja.
17: Oh. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen.
18: Ik ga voor de 60 landen.
15: 60?
8: 60.
15: Ik denk ook 60.
8: Ik heb er geen idee van.
2: Gewoon een gokje wagen dan.
8: 60.
2: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament.
11: Oh.
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
10: Dat weet ik niet.
2: Nee. Dus in het Oude Testament is een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
10: De toren van Babel.
0: Babylon?
5: De van Babylon.
0: Ja. De toren van Babylon, ja.
6: Dat weet ik niet meer.
2: Het is de toren...
6: Van Babel? Van Babel.
2: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
7: Wauw.
2: Iemand enig idee?
12: Kun je nog zeggen?
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
12: Is dat niet hemeltoren?
2: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we
5: zeggen. Hololo, weg.
2: Het is een plaatsnaam. De toren van...
12: Is dat niet zo... Is het van België?
5: Nee.
2: Of van... Nee.
12: Het
5: is, is dat niet van Israël of zoiets? Zo daar rond?
2: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
5: Pyramide.
2: Denk ik.
5: Pyramide.
2: In is dat niet Egypte?
5: Oh la la.
12: Oh ja.
5: Pyramide.
12: Ja.
6: Nee, ik weet het niet.
2: Die het enige idee? Het begint met een B.
10: Oh.
12: Burj Khalifa.
10: Ebo.
2: Dat bestond toch niet? Dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen.
10: Dat is heel lang
2: geleden. Ja, ja, ja.
12: Ziet het niet, man. Weet jullie het?
5: Kunnen we joggen?
2: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Weet niet, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
10: Latijn.
2: Mooie gok, want niet Latijn. Nee. Ik denk niet dat het gespecifieerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. En God ziet dat en God zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen, want we verstaan elkaar niet.
5: Maar gebaren taal. Ah, wie stulpje.
2: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
5: Hola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het 6e leerjaar zat. Maar ja, ik weet dat niet meer.
13: Ik was nog aan het luisteren, dus ja.
5: Ja, jij moet je het niet.
14: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed...
10: Daar kan ik niet op antwoorden.
14: Geen idee.
2: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
14: Nee.
2: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
14: Mogen we weten welk land of is dat... een landnaam of is het een steednaam?
2: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
14: Ach, maar je moet het weten. Je bent dichtst bij Irak.
2: Ik heb geen idee.
14: Geen idee.
2: Maar het ook niet. Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb je enig idee? Zeg?
14: Nee, geen idee.
2: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
17: Weet je... Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik het nog steeds niet kunnen beantwoorden.
2: Okay.
17: Ja, ik heb geen idee.
2: Zegt het verhaal jullie iets of niet?
17: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
2: Ik weet niet. Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
14: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
5: Dat weet ik niet.
2: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Oké, dus... heel, heel, heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal en daardoor konden ze heel goed samenwerken en dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken te bouwen om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee en dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
5: Dus dat weet ik niet.
2: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
13: Ik weet het niet.
8: Van Babel.
14: De volgende vraag is: Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee? Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
0: Nee. Ismaël?
14: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
0: Oh.
14: Dus niet wie we zoeken.
0: Ja. Geen idee. Dan gaan we er niet geraken, denk ik, deze.
14: Het is uit dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen. En dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
6: Nee, dat weet ik echt niet.
14: Geen flauw idee?
6: Je kent die, maar nee, ik zou het niet weten.
14: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
6: Er was er al sprake van de Messias of zo, toen?
14: Er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
6: Oh, ja. Nee, ik weet het echt niet.
14: Dus uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen, hij heeft 12 zonen.
6: Isaac of... Nee, ik weet het niet.
14: Ja, dus Isaac is de zoon van Abraham.
6: Ja, ja.
14: Wij zoeken de zoon van Isaac.
6: Nee.
0: Oké, wacht, laat me denken, ja.
13: Wat was de vraag?
0: Dus wat was de...
14: Je moet een beetje opletten,
13: ja,
14: hè,
13: mensen. Wel.
14: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Aha. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
0: Mozes.
14: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
0: Oké, wacht. Wacht. Ik ken deze hoor.
13: Ze heeft veel over te geloof.
16: Voor mij kent hij.
0: Jawel, boy. Ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
14: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
0: Jula.
16: James.
0: Julas. Jula. Jake.
14: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
16: Jams.
14: Enig idee wat James is in het Nederlands?
13: Jamie.
14: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wilde wel James goed rekenen, maar...
0: James?
19: Ik denk Jonathan. Ik weet dat gewoon niet.
0: Geen idee.
14: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
19: Is mijn J. Ik weet het niet.
14: Nee. Enig idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
19: Wacht. Ik ben aan het denken.
14: Ja, denk maar let op.
19: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Marty?
14: Nee. Nee. Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft 2 zonen, Esau, en begint met een J.
19: Nee, geen idee.
14: Dat is een moeilijkere vraag, hoor. Ja. Enig idee. Zeggen deze namen jullie ook maar iets, of niet?
20: Dus... ja, ik weet niet.
14: Zeggen de namen Abraham en Isaac jullie iets, of ook niet?
20: Ja, Abraham wel. Okay.
14: Zijn naam begint met een J.
20: Nee, niet echt.
14: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
6: Oh, ik heb gehoord van dat. Nee.
14: Ik kan maar proberen. Misschien kennen jullie dat.
20: Santiago, ah...
14: Ja, Santiago is de Spaanse variant van de naam. Dat is op zich juist, eigenlijk.
20: Maar je zei dat net. Maar ik
14: heb ik Santiago zelf gezegd? Ja. Okay. Never mind.
20: Ah, is dat een naam?
14: Dat is de Spaanse naam, ja. Ah. De Spaanse versie.
19: Ik heb geen idee.
14: Dus het is de jongere broer, dus die dan 12 zonen heeft. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël. Hij krijgt ook de naam Israël van God.
1: Maar we zoeken zijn eerste naam. Begint met een J.
21: Met een J.
1: Er zijn ook twee apostelen die dezelfde naam hadden. Met een J.
21: Jacob.
22: Kiana. Ai, dat is dochter. Dus, zou het naar buiten.
1: Dat is al iets moeilijker.
22: Isaac.
1: Isaac is de naam van de vader.
22: Ja.
1: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat, dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. Enig idee? Hij krijgt van God de naam Israël, maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee?
22: Hilaire.
1: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
22: Judas.
1: Er zijn inderdaad twee...
22: Johannes.
1: Er zijn... Het is nog een andere naam bij J.
22: Oh.
21: Jeremia?
1: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
21: Jacob.
2: Welkom terug, beste luisteraars aan het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken. En natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
3: ja,
2: had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
3: Nee, ik heb niet getwijfeld. Niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar ja, het is wel leuk geweest. Veel, veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag.
3: Mm-hmm.
2: Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik.
3: Ja.
2: En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Of ik heb het al gezien in de lijst van radio's. Maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
3: Nee, maar 1 of 2.
2: Ja, inderdaad. Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de 5e en de 6e vraag. Over het Nieuwe Testament. 2 vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt.
1: Oh, ja.
0: Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
3: De aarde.
1: Rots,
3: ja. Woestijn, zand. Ja, dat hoort bij aarde misschien. Maar
4: water,
3: toch.
4: Water.
3: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien, hè?
5: Nee.
0: Heeft u...
5: Zand, vuur, elementen?
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord, of niet?
5: Nee, nog niet.
0: Oké,
5: nee.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Mm-hmm. Maar het is dus gewoon... Het is niet vuur en water of dat soort dingen.
5: Nee,
0: het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
5: Petrus? Ook niet?
0: Petrus is
5: daarop
0: de rots.
5: Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Hè? Op Petrus,
0: dat is absoluut waar.
5: Ja.
0: Dus eigenlijk, een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
5: Ah,
0: dat is een zekere
5: zin. Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar, in inzicht.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
5: Ja, vruchtbare grond. Misschien moerast. Had gekund.
0: Ja, dat had gekund, ja. Dat is niet... Zijn parabels zijn altijd, hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
5: Ja, nee.
1: Oppervlak. Woestijn. Woestijn toch?
0: Woestijn, een goede gok, maar geen van de opties.
1: Savanne.
0: Had ook gekund, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
1: Ah, bodem.
0: Dus,
5: niet.
0: Nee.
6: Kijk, daarvoor moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
7: Aarde.
0: Ja, dat is een van de juiste antwoorden.
6: Wauw.
7: Wauw, zo smart.
6: Je bent echt slim, man.
1: We zitten hier niet, moslim.
7: Jawel.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de juiste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
6: Ah, de grond. Grond.
7: Beton.
0: Ja, wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
6: Grond toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
6: Een steen.
0: Waar je op wandelt. Zoals een straat of een...
1: Je moet echt denken over dit ding aan.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
6: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Is het eerste waar zaad op valt.
6: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2... oppervlakte niet ideaal is om op te zaaien. Om op te zaaien, ja. Maar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch een gokje? Nee.
1: Een plaats.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
6: Zijn we echt zo dom, boys?
1: Ja, dat is echt dom, hè.
6: We zijn echt dom.
0: Een soort slechte aarde, waar je zo... Wat is, maakt aarde slecht om in te zaaien?
1: Slechte mensen.
6: Ah, en daarvoor zijn we onder de grond.
1: Misschien modder, niet? Modder.
0: Modder, ja, te vochtig zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
6: De hel.
1: Oh, la, la.

0: zaaien, dat dan beter groeit.
1: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja, dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond. Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
0: Normale grond.
1: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
0: Ja, mis op steen.
1: Dit is lang geleden, hè. En paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog het juiste antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid dat je planten doet sterven, omdat het verstikt.
0: Oh, ik ken niks van planten.
1: Je kunt altijd een gokje aan.
2: Ik snap de vraag niet.
1: Ah, wel, dus,
2: sorry.
1: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal.
2: Ja.
1: Van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed, van de gronden waarop het zaad valt.
2: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
1: Wel, een van de juiste antwoorden is wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
2: Op de grond?
1: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè?
2: Op gras.
3: Dus twee bodems.
1: Ja.
4: Zo aarde bodems.
5: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
1: Het is niet specifiek in een stad, nee.
4: Klei.
1: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond, vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
4: Rotsen, hij zei rotsen.
5: Bij de rotsen ergens.
1: Ken je het verhaal of niet?
2: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
1: Je kunt altijd een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede, waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
2: Oh.
1: Het is een simpel antwoord, hè? Je moet het niet te ver zoeken.
2: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
1: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
2: Terra.
1: Is dat aarde?
2: Zo, ja.
6: Zo, ik niet weet.
1: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar dat je wil dat je zaad opvalt.
7: Op de grond.
1: Ja, en wat voor grond dan?
7: Vruchtbare grond.
1: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
7: Zand.
8: Zeg je het maar, de rotsen.
7: De rotsen.
1: Nog eentje?
7: Woestijn.
1: Nee, dat is niet een van de antwoorden. Een van de juiste antwoorden is waar dat je wil dat het zaad geplant wordt. Wat zou dat zijn?
8: Vruchtbare bodem, hè? Ja.
9: Op een vruchtbare bodem.
1: Nog een laatste vraagje over Jezus. Ja. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij werd verraden door Judas? Enig idee, hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is? Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
9: Nee, weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
1: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
10: Bloed bij, nee.
1: Kan u het in de micro zeggen?
10: Er was bloed bij en tranen.
1: En welk fysiek verschijnsel? Dus je kon het...
4: Bij de Heer, bij Jezus. Ja,
1: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond.
4: Ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
1: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus juist voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
4: Ja.
1: Hij neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd

0: bidden.
1: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de hemelse vader. Dus hij zegt, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar uw wil geschieden en niet
1: de mijne.
0: Dus hij aanvaardt zijn lot.
1: Ja.
0: Maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst.
1: Mm-hmm.
0: En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet te maken.
0: Ja.
1: Nee.
2: Zei je niet aan tafel zo, ja, het is mijn laatste... Oh, nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even...
2: Ja, hij zit er aan tafel. Dat is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed. En de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat van mijn lichaam, gebroken wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw. Mm-hmm. En gaan ze naar de Olijfberg, waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader.
1: Mm-hmm.
0: Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén idee hoe?
2: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven.
1: Mm-hmm.
0: Maar je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
2: Hmm. Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
2: Meer.
3: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien?
3: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
3: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hij het ziet door in het water.
0: Geen idee. Het heeft met zijn zweet te maken.
3: Werd dat bloed of zo?
4: Zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
4: aan zijn
0: voordat
4: ogen?
0: Hij gekruist wordt.
4: Aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
5: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
5: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij mega bang is. Want hij weet dat het mega veel pijn gaat doen. En... terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
5: Ja, trillingen. Dat hij trilt.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
4: Zweet. Wacht, hoe kan... Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
4: Die zweet wordt bloed.
5: Wat?
4: Wat?
3: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
3: Ruilen of zo?
0: Hm?
3: Ruilen?
0: Wat kan je?
3: Crying. Wienen, ja.
6: Ik weet niet weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
6: Een zweet?
3: Bloed, zweet en tranen.
6: Ja. Dat is lang geleden. Wordt...
0: Nee. Zegt u maar...
7: De kelk wil hij op de bodem leggen. Nu, hij moest op de bodem.
8: Maar fysiek.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
9: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen... Want we spreken zo mensen uit het niets aan,
9: mm-hmm,
0: om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan hun houding was er tegenover?
9: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En het ook af en toe wel goed gedaan hebben.
0: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan.
9: Mm-hmm.
0: En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
9: Ja, absoluut.
0: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
9: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat hij is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
9: Mm-hmm.
0: Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
9: Ja.
0: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel, ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen
9: mm-hmm.
0: gesproken. Die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen.
9: Mm-hmm.
0: Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
9: Ja, absoluut. We zullen toch nog eens aan gedacht hebben die avond.
0: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. We gaan luisteren naar de 7e en de 8e vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de 9e en de 10e vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
8: Oei, oei.
0: Waaraan is de maand juni gewijd?
8: Juni?
0: Ja. Geen idee?
8: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
0: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
8: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
8: Nee. Is dat Maria-maand?
5: Nee, dat is mei.
8: Nee, dat is mei. Just.
0: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
8: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
0: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinopolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
8: Och.
0: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, nee. Ik dacht er maar aan,
8: nee,
0: dat is misschien een hint.
8: We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij
0: wel,
8: komen.
0: Ja, iets van reclame of zo, nee.
8: Maar,
0: het heeft iets met Jezus te maken.
8: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
0: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
8: Verlos ons uit ons lijden, ja.
1: Oogst?
0: Dat zou gekund hebben.
1: Ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken.
1: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
0: Maar je moet dus geen zorgen maken.
1: Oké.
0: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt...
1: Ja,
0: dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant
1: hangt,
0: zien van het schilderij.
1: Die daar hangt?
0: Ja, enige wat daarop afgebeeld
1: is. Nee, daar heb ik ook nog niet op gelet tot nu toe.
0: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
2: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus, toch?
0: Ja, het heeft te maken met Jezus.
2: Is dat misschien
10: LGBT,
2: de dag?
10: LGBT,
2: misschien dat je maakt, misschien dat je terug op de wereld is gekomen. Of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
0: Dat had gekund, ja. Het is,
4: ja, je bent wel slim, hè.
2: Ik weet dat, ja.
4: Wat is het eerste?
0: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn, waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
3: Maand juli.
0: Juni, ja.
3: Juli of juni?
0: Onze huidige maand, juni.
3: Die pas begonnen, juni.
0: Ja.
3: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik ook niet. De maand juli. Dat is deze maand.
0: Ja, juni, deze maand.
3: Ik weet het niet.
0: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
4: Is het iets relevant met Jezus? Of,
0: ja, het heeft met Jezus te maken. het heeft met zijn liefde te maken.
4: Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
0: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
4: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
0: Heb ik dat gezegd, dat hij een vrouw had?
4: Nee, wat heeft hij niet? Iets met vrouw. Het heeft hij niet.
0: Heb ik eens gezegd?
5: Gewoon iets met liefde.
4: Ah, met liefde.
0: Ah, oké, ik snap het. Ah. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
5: Met zijn liefde voor de... Voor de wat?
0: Voor alle mensen. Als je, het heeft ook met een lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
4: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets?
8: Nee.
0: Nee?
8: Geen idee.
0: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
8: In juni?
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
8: Hart.
10: De maand juni?
0: Ja.
10: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
10: En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega dus, leuk, proficiat.
10: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
10: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
10: Wat? Het hart.
11: Het hart.
7: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik er niet meer. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Juni. Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
7: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
0: Pinksteren is voorbij, ja.
7: Is voorbij.
6: Moeilijke vragen.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
7: Een roos.
0: Had je gekund?
7: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
0: Ah, is dat zo?
7: Ja.
0: Ah, ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is voor...
7: Welke stad? Jeruzalem.
0: Nee. Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
7: Rome. Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
1: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
0: Dat zou goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
1: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik weet het nog niet.
0: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
1: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Hè? Vaticaanstad, hè.
2: En wacht, ik weet dat het is in Israël, maar wacht...
0: Het is niet
2: Israël.
0: Oh.
2: Jeruzalem.
0: Jeruzalem had gekund. We zoeken een andere heel belangrijke stad voor katholieken.
2: Bethlehem.
0: Het is niet in het Heilig Land.
7: Nee. Wacht, laat me denken.
0: Als je denkt aan de paus, waar denk je dan aan?
11: België.
2: De paus die...
0: Denk je aan België als je aan de paus denkt?
2: Ja, ik denk aan Italië. Die van Italië, toch?
0: Ja.
11: Italië?
2: Italië.
0: We zoeken een plaats in Italië.
2: Rome.
11: Die weet ik niet.
0: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
11: Nee.
0: Nee?
11: Ik wel.
0: Het zijn eigenlijk de twee, nadat Jezus in de hemel is opgenomen, zowat de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje? Weet je, kan je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
11: Jeruzalem.
0: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
11: Ah, Italië.
12: Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
0: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
3: Vaticaanstad.
4: Jeruzalem.
0: Mooie... Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ging ik zeggen.
4: Oké.
0: Het is een, andere heel belangrijke stad. Voor katholieken.
5: Een stad in... Moet je dat weten?
0: Het is niet in het Midden-Oosten.
4: Oh, zot. Het is niet in het Midden-Oosten.
0: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
4: Aan... Okay. Toch ergens...
5: Ergens in Europa dan?
0: Het is in Europa,
5: Engeland,
0: ja.
5: Engeland misschien.
4: Ik denk Spanje.
0: Nee.
4: Vaticaanstad?
5: Oh. Ja.
3: Geen idee.
0: Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
3: Italië of zo?
0: En een stad in Italië die we zoeken is?
3: Milaan of zo. Ik weet niet. Ik heb geen
0: idee. Het is niet Milaan, nee. Waar de paus woont...
3: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
10: Jeruzalem.
0: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
10: Oekraïne.
0: Nog iets dichterbij.
10: Mag zo uit naar buiten.
0: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
3: Rome.
7: Rome?
3: In Rome.
0: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
3: Oké. Dat kunnen we.
0: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee. Nee. Bent u van Sint-Truiden?
12: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
0: Een idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
12: Nee. Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Nee, want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
0: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
12: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
12: Jesuiten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. We zoeken gewoon hier
12: ergens een... Ja.
0: De naam van het gebouw. Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
12: Maar het komt niet.
0: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
12: Het seminari, Nee, hier is een abdij. De abdij.
4: Een abdij.
12: De abdij gezegd, ja.
1: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
0: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
1: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
0: Of een...
1: Vrede, wereldvrede.
0: Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
1: Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
0: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
1: Ja, een gezin dan.
4: Ik weet dat de stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch, Sint?
0: Een Sint is een heilige die uitzonderlijk geleefd heeft.
4: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudo noemde, maar zo een beetje zoals Trudo. Zoiets misschien.
0: Maar de heilige die waarnaar Sint-Truiden vernoemd is, is de heilige Trudo. Hè? Mm-hmm. Trudo is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of
4: misschien
0: jullie...
4: Misschien een... Nee, de abdij misschien?
7: Nee, dat was toch net in... Dat was in mijn hoofd. De abdij.
11: Ik denk dat je een broedergebouw had hier hebben in Sint-Truiden.
13: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
11: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
3: Was dat niet de plantages en zo?
13: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
3: Geen idee dan.
13: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien.
3: Ah ja, ja, dat deed.
4: Katholiek verspreiden.
13: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
4: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
13: Ja, dat is helemaal juist, maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
4: We hebben dat toch bezocht?
5: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
4: We zijn daar geweest in twee jaar geleden, maar...
5: B.
4: Toren van...
13: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Ah. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen in gemeenschap te leven. Enig idee hoe dat heet?
5: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog, maar ik ben die naam vergeten. Ik haal dat letterlijk, vorige examens had ik dat. Ik weet dat niet meer. Ik weet het echt niet.
3: Nee, ja,
13: het is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel, of niet?
3: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
10: Trudeau, ik heb die film moeite gezien, zo. Maar...
13: Is daar een film van?
10: Ja, ja, echt een film van. Dat wist je niet, hè?
13: Nee?
10: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk? Kerkske?
13: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
10: Of een ding, een kapel ergens?
13: Het is juist nog iets waar dat je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
10: Ik heb het niet meer weten.
13: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
10: Ja, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat overigens? Ik weet dat niet mee. Ik weet dat ze afdenken branders, maar...
13: Ja.
10: Wat? Klooster, ja.
13: Ja, en dus een soort klooster. Je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
10: Ja, ik weet het kan.
14: Een abdij, ja.
10: Abdij.
15: De abdij van Sint-Trudeau.
13: Onze laatste kennisvraag... In welke kerk worden de relieken van Sint-Trudeau bewaard? Dat is van de persoon waar we daarnet over spraken.
15: Hier zeker. Onze Lieve Vrouwkerk, hè? Ja, is dat niet in de Onze Lieve Vrouwkerk, de hoofdkerk van Sint-Truiden?
1: In de schatkamer hier? Of? Is het juist?
13: Ja, hoe heet deze kerk?
1: Ah, Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming.
2: Deze. Nee. Ja, deze. Deze. Deze.
13: Zou je die kunnen benoemen ook? Ik zie jullie... wijzen, dat is juist.
15: De kerk in de stad.
16: De grote markt.
15: Op de grote markt, waar de fonteintjes staan.
11: Ik weet het niet.
3: Ik ook niet.
11: Ik ook niet.
13: We kunnen hem zien, de kerk.
11: Maar ik weet de naam er niet van. Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
13: Het heeft met de moeder van Jezus te maken.
3: Mariam of Maria.
11: Wacht. Ik ben daar geweest.
13: Wil je het is in de micro zeggen?
15: Is dat niet de Minderbroederkerk of zoiets?
13: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
11: Is dat niet deze? Ja, toch, hè? Exact. Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die?
15: We hebben heel veel kerk in Sint-Truiden.
11: Hoe noemt die?
13: Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
11: Nee, eigenlijk
13: niet. Wel zien. Wie is daar... wie staat daar in het midden? De beelden. Er zijn drie beelden boven de deur. Hier.
11: Ah. Maria.
5: Het is toch maar één kerk. Deze. Ja, maar... Het is niet maar één kerk.
13: Ik bedoel, deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
5: Ah, ja, maar, dat is waar.
4: In het centrum rond. Ja.
13: Maar dit is het juiste antwoord. Weet jullie deze kerk heet?
5: Geen idee.
13: Nee?
4: Nee, niet echt.
13: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er drie beelden. Ja. Enig idee wie de middelste is?
4: De moeder. moeder van...
13: Ja, ja? Zeg maar.
4: De moeder van Jezus, denk ik.
11: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
10: Hier, denk ik. Ja, van onder in het kelder, ja. Daar. Ja.
13: En weet je hoe de kerk hier heet?
10: Dat weet ik nog. Sint Matte kerk is kinder, dat weet ik. Sint Matte, dat is hij. Dat weet je.
13: Je kan het zien, er zijn hier drie beelden. Wie is de middelste?
10: Maria.
11: De Onze Lieve Vrouw kerk.
0: Welkom terug, beste luisteraars. Bij ons in de studio, we hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter, Covadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
9: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
0: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
9: Helaas wel.
0: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld en mensen jou vragen gesteld hebben of zo?
9: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
0: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
9: Ja, toch wel.
0: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: Enorm bedankt, mevrouw, dat u wou meedoen.
1: Graag gedaan.
0: Zou ik u nog mogen vragen, is geloof iets waar u mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig bijna al dagelijks de kerk binnen voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet, niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Dat blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... dat geloof is nu op de proef gesteld. Want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u wou meedoen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou u graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis, ja.
0: Ja, of terug naar de mis komt. Ja. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft me vooral ingerust. Ik voel een zekere tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè, en zo ben ik dan terug naar hier gekomen.
0: Oké, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, een gevoel. Zo van, een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten en als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een transcendent iemand in gang gezet. Hè? Maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ik ben wel niet katholiek.
4: Ja. Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
0: Oké.
6: Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
6: Ja.
0: Oké. En is dat belangrijk voor jou of niet?
6: Ja, dat is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
5: Voor mij is dat anders.
0: En jij zegt, wat ben je dan?
5: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
5: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
5: Nee, eigenlijk wel. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt er vanaf op elk vlak, denk ik.
5: Mm. Ja, eigenlijk wel, ja.
7: Ik ben moslim.
0: Jij bent moslim, oké.
8: Ja, hij ook.
9: Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen, ooit of niet echt?
10: Ja. Ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Okay.
10: Dus daarom kunnen we niet de helft van de vraag niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
10: Ja.
0: Ja?
11: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Ja. Op welke manier dan? Ben je...
11: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
11: Ja.
0: Je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
11: Ik vind dat dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat in mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
11: Ja.
0: Dankjewel alle twee om mee te willen doen.
11: Alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen?
11: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
11: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
11: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
12: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
12: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?
13: Ja. Godsdienst is een van mijn eerste prioriteiten. Het is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Want ja, rond mijn familie is... ik ben moslim, dus islam is heel belangrijk in mijn familie. Want ja, meestal van mijn familieleden bidden en zo. En ik ook. En ja.
0: Oké.
8: Ja, 100%. Dat is niks belangrijker dan geloof. Ik wil altijd gelovig zijn. Ik wil nooit weggaan van het geloof. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En wat ben jij?
8: Ook moslim. Ik ben ook moslim. Ja.
0: Is geloof iets belangrijk voor jou? Ben je zelf gelovig?
9: Ja. Ja, maar niet zo die verhaal van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
0: En is dat belangrijk voor jou?
9: Ja, mijn hele familie is katholiek.
0: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen? Of niet?
14: Nee.
0: Nee?
15: Niet echt.
0: Oké, okay, het zag jullie niet echt iets.
15: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen hier. Dat doe ik wel, maar voor de rest...
0: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
16: Eigenlijk wel. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: En wat betekent dat dan voor u?
16: Ja. Het hiernamaals.
1: Met ouder worden, hè?
16: Ja.
0: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan? Of?
16: Ja, ik denk dus persoonlijk dat er nog iets is na dit.
0: Ja, oké.
16: Okay. Ik geloof daarin.
17: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde: kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord. Gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal. Maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden is het dus altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
18: In ongeveer 90 landen.
17: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
18: De Toren van Babel.
17: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op de Esau, de oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
18: Jacob.
17: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James. Dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat, dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems, of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
18: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
17: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots. Zo goed als we hebben wel vrij ruim ruim gerekend. Ook wel juist antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juist antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juist antwoord gerekend. Aangezien dat rots betekent. En rots was een juist antwoord.
18: Absoluut.
17: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
18: Jezus zweette bloed.
17: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Maar echt wel een aantal mensen die, over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
18: Nee.
17: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen, dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
18: Dat is toch 2 keer gebeurd?
17: Hè? Ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Ik denk niet.
18: Nee, had ik ook niet verwacht.
17: Mm. Ja, dan moet dan, ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
18: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè? Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
17: Ja, dat denk ik ook. Of het moeten, ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel, ik heb eens gehoord, we moeten misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat dat wel iets is dat vastgesteld is dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien, als er bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt. Waaraan is de maand juni gewijd?
18: Aan het Heilig Hart van Jezus.
17: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen naar hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
18: De meimaand, Maria-maand, die was wel bekend.
17: Ja, dat weten mensen echt wel.
18: Ja, dat speelt nog.
17: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?
18: In de stad Rome.
17: In de stad Rome, en dat wisten 2 mensen spontaan. En dan waren er nog wel heel wat mensen die Rome of Vaticaanstad geantwoord hebben. Maar dat was dan eerder omwille van de vraag, som een belangrijke stad op voor katholieken of christenen. Maar 2 mensen wisten dat. Dan nog 2 vragen over Sint-Truiden. De heilige Trudo, naar wie de stad Sint-Truiden is genoemd, heeft niet de stad zelf gesticht, maar heeft een andere stichting gedaan en daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
18: Hij stichtte de abdij.
17: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
18: Ja.
17: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
18: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
17: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat dat zij was en niet de laatste persoon. Want dat heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
18: Ja, we hadden het moeten weten, maar.
17: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
18: Ja.
17: Je hebt een parking.
18: Mm-hmm. Voor het gemeentehuis.
17: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je naast de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk, daarnaast is een plein. Daarvoor is een plein. En eigenlijk langs de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
18: Ja.
17: En dus, het was dus aan aan de andere kant van het plein naast ons Lieve Vrouwkerk, daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar we zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag, en die ging over de kerk. Die luidde, in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint-Trudo bewaard?
18: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
17: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet. Mm-hmm. Maar dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
18: Oh. Ik denk dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
17: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
18: Ah, oké. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
17: Dat zit er helemaal niet zo ver naast. Ah. Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld. Maar het is juist niet zo.
18: Oh.
17: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben uitgedeeld.
18: Tja, ze schrijft goed.
17: Ja, dat is mooi, hè? Het is altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
18: Ik vond het vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
17: Ja, dat is eigenlijk echt wel. Dat was heel opvallend deze keer.
18: Ja, vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
17: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje waar dat je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Zouden jullie willen deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
18: Heel graag gedaan.
17: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
19: Dat is graag gedaan.
17: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Oh, ik geef de rozenkrans.
17: De rozenkrans, oké, zeer goed. Ja. Alsjeblieft.
20: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel heel mooi.
1: Ik ook.
17: Oké, okay, ja, fantastisch. Ja. Ik kan jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
1: Maar zak. Als we eentje hebben, is het goed.
17: Ja, ja. Zeker?
1: Eentje is goed. Okay. Ja, ja.
3: Ah, ja, een stilo is altijd stilo? Meer gedenkteken voor mij.
17: Alsjeblieft.
3: Oké.
17: Okay. Ja, dankjewel, hè. Fijne avond.
3: Ja, en gisteren weer.
17: Ja.
20: Ja. Zeker.
17: De micro hebben we wel terug nodig.
20: Dankjewel.
17: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans. Die roze, zien er zo uit. Een rozenkrans.
20: Oh, okay. Die.
17: Ja, oké, zo goed. Zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
21: Een, hoe zeg je dat?
17: Rozenkrans.
21: Een rozenkrans.
17: Krans.
22: Een rozenkrans. Een rozenkrans.
23: Ik een pen.
24: Een pen.
17: Oké, zeer goed.
25: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
17: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
24: Allee, Avengers. Hey. Jij
25: bent echt een
24: Oké.
17: Alsjeblieft.
25: Dankjewel.
17: Alsjeblieft.
25: Dankjewel.
17: Alsjeblieft.
25: Of we gaan naar
26: deze. De stilo. Ik heb geen pen aan thuis.
17: Oké. Wat willen jullie graag hebben?
27: De pen.
17: De pen?
27: Ja.
17: En jij?
28: Ook de pen.
29: Ik wil een roze krans.
2: Alsjeblieft.
4: Dankjewel.
2: Ja?
4: Ik heb de pen gekozen.
8: Kom maar, stil.
25: Ja, geef maar een stil. Dat was al moeilijk, ja. Sommige vragen. Ja.
2: Rozenkrans? Ja.
4: Oké, top.
2: Dank u.
4: Alsjeblieft.
2: Een pen.
4: Oké. Wilt u ook iets?
15: Nee, dank u.
2: Oké.
4: Oké, okay, zeg goed.
2: Tot de rozenkrans, dank je.
4: Alsjeblieft.
16: Dus we hebben een paternoster gekozen.
4: Zeer goed. Dank je wel.
16: Ik wens je nog een geweldige avond.
4: Jullie ook. Enorm bedankt.
16: Moedig, moedig.
4: Dank je.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 14. Schaakmat. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben. Mensen die van nature godsdienstig zijn, kunnen het verschrikkelijke van zo'n onthulling moeilijk begrijpen. Vriendelijke agnosten zullen opgewekt spreken van de mens op zoek naar God. Tegen mij, zoals ik toen was, hadden ze even goed kunnen spreken van de muis op zoek naar de kat. Het beste beeld van mijn toenmalige toestand is de ontmoeting tussen Mimme en Wotan in de eerste acte van Siegfried. Hier brauche ich nicht Spürer noch Sparer. Gluurders of spionnen. Einsam will ich. Bedenk wel dat ik altijd voor alles had gewild dat ik niet werd lastiggevallen. Mijn zotte wens was geweest baas in eigen ziel te kunnen zijn. Mijn zorg was veel meer uitgegaan naar het vermijden van leed dan naar het verkrijgen van genoegens. Ik had altijd de risico's willen beperken. Ook het bovennatuurlijke was voor mij eerst een stiekem borreltje geweest waar ik vervolgens misselijk van werd. Zelfs bij mijn recente poging om volgens mijn filosofie te leven had ik, zo wist ik nu, heimelijk allerlei slagen om de arm gehouden. Ik had drommels goed geweten dat mijn deugdideaal nooit de kans zou krijgen om tot ondraaglijke, pijnlijke dingen te leiden. Ik zou wel redelijk blijven. Maar dat wat een ideaal was geweest, werd nu een gebod. En wat zou er al niet van je verlangd kunnen worden? Ongetwijfeld was God per definitie de reden zelf. Maar zou hij ook in die andere, meer behagelijke zin redelijk zijn? Op dat punt werd me geen enkele garantie geboden. Totale overgave. De absolute sprong in het duister werd gevraagd. De werkelijkheid waarmee geen verdrag te sluiten is, stond aan de deur. De eis luidde niet eens alles of niets. Dat stadium was geloof ik voorbij toen ik in de bus mijn harnas aflegde en toen de sneeuwpop begon te smelten. De eis was nu eenvoudig alles. U moet zich voorstellen hoe ik daar op Mechelen avond aan avond alleen in mijn kamer zat. Telkens wanneer mijn gedachten maar een ogenblik van mijn werk loskwamen, voelde ik de gestage, onverbiddelijke nadering van hem, die ik zo gaarne niet zou hebben ontmoet. Wat ik vreesde, was mij tenslotte overkomen. In het zomertrimester van 1929 gaf ik toe en ik erkende God als God. En knielde. En bad. Die avond wellicht de neerslachtigste en onwilligste bekeerling in heel Engeland. Ik zag toen niet wat nu wel het eerst in het oog springt. De nederigheid van de God die
bekeerlingen zelfs op deze voorwaarden wil accepteren. De verloren zoon liep tenminste op zijn eigen voeten terug naar huis. Maar wie kan het lof zingen van een liefde die de poorten opent voor een verlorene die trappelt, vechtend en boos wordt binnengehaald, naar alle kanten om zich heen kijkend of er nog ontsnapping mogelijk is? De woorden compelle intrare, dwing hen binnen te gaan, zijn door verdorven mensen zo misbruikt dat we ervan huiveren. Maar, mits juist opgevat, peilen die woorden de diepten van de goddelijke genade. De hardheid van God is milder dan de zachtheid van mensen, en zijn dwang is onze bevrijding. Hoofdstuk 15. Het begin. Laat mij onderstrepen dat de bekering die in het vorige hoofdstuk beschreven is, slechts een bekering was tot theïsme, zonder meer, niet tot het christendom. Ik wist nog niets van de incarnatie. De God aan wie ik mij overgaf, was in het geheel niet menselijk. U zult nu misschien vragen of mijn ontzetting niet enigszins verzacht werd door de gedachte dat ik nu naderde tot de oorsprong van de vreugdepijlen, die al sinds mijn jeugd op mij afgeschoten waren. Niet in het minst. Ik kreeg niet de geringste aanwijzing dat er ooit verband bestaan had, of verband zou komen, tussen God en vreugde. Eerder het tegendeel. Ik had gehoopt dat het hart van de werkelijkheid van dien aard was dat het zich symbolisch nog het best laat voorspellen als een plaats. Maar het bleek een persoon te zijn. Het had best gekund dat een van zijn eisen, misschien wel zijn allereerste eis aan mij, zou zijn dat ik radicaal afscheid nam van de zogeheten vreugde. Er kwam mij geen enkele muziek, geen geur van eeuwige boomgaarden tegemoet terwijl ik over de drempel werd gesleurd. Er was geen enkele vorm van begeerte aanwezig. Mijn bekering hield vooralsnog niet in dat ik geloofde in een hiernamaals. Ik beschouw het nu als een van de grootste genades die ik ontvangen heb, dat ik maanden, misschien wel een jaar lang, God heb mogen kennen en gehoorzaamheid heb geoefend, zonder dat de vraag daarnaar ooit bij mij opkwam. Mijn oefenschool was als die van de Joden, aan wie hij zich openbaarde eeuwen voordat de eerste geruchten gingen dat er aan gene zijde van het graf nog iets beters of slechters was dan het schimmige, vormloze Sheol. En zelfs daaraan wijdde ik geen gedachte. Er zijn mensen, en veel betere mensen dan ik, voor wie onsterfelijkheid welhaast centraal staat in hun godsdienstig geloof. Ik voor mij heb nooit ingezien hoe de hele zaak niet bedorven zou worden wanneer je vanaf het begin vooral hiermee bezig bent. Ik was opgevoed met de overtuiging dat goedheid alleen goedheid was, indien belangeloos, en dat iedere hoop op beloning of angst voor straf een aantasting van de wil betekent. Als ik dit verkeerd zag, het is in werkelijkheid een veel ingewikkelder kwestie dan ik toen begreep, werd mij dat misverstand toch heel welwillend toegestaan. Ik was bang dat ik door dreigementen of beloftes gedemoraliseerd zou raken.
kwamen geen dreigementen of beloftes. De geboden waren onverbiddelijk, maar er kwam geen sanctie aan te pas. God moest gehoorzaamd worden, eenvoudig, omdat hij God was. Allang geleden had hij mij geleerd, eerst via de goden van Asgard, en later via de voorstelling van het absolute, hoe men een ding kan vereren, niet om wat het voor ons doet, maar om wat het op zichzelf is. Vandaar dat het wel een ontzettende, maar geen verrassende ontdekking was, dat God gehoorzaamd moet worden om wat hij op zichzelf is. Vraag je waarom we God zouden moeten gehoorzamen, dan is het antwoord uiteindelijk: ik ben. God kennen is weten dat we hem moeten gehoorzamen. In zijn wezen wordt zijn soevereiniteit de jure openbaar. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Natuurlijk ligt de zaak gecompliceerder, zoals ik al zei. Het noodzakelijke oerwezen, de schepper, is zowel de facto als de jure soeverein. Hij heeft zowel de kracht als het koninkrijk en de heerlijkheid. Maar de soevereiniteit, de jure, werd mij eerder bekendgemaakt dan de kracht. Het recht eerder dan de macht. En daar ben ik dankbaar voor. Ik denk dat het altijd goed blijft zo nu en dan tegen jezelf te zeggen: God is van dien aard dat als zijn kracht eens kon verdwijnen, terwijl zijn overige attributen blijven, zodat het hoogste recht voor goed van de hoogste macht zou zijn beroofd, wij hem nog dezelfde soort en mate van trouw schuldig zouden zijn als nu. Anderzijds mag het dan waar zijn dat Gods wezen de eigenlijke wettiging van zijn geboden is. Maar dit inzicht moet ons toch uiteindelijk tot de conclusie brengen dat vereniging met dit wezen een zaligheid en afzondering daarvan een gruwel is. Zo komen hemel en hel in beeld. Maar door hier veel aan te denken anders dan in dit denkkader, door ze te hypostaseren alsof ze een zelfstandige betekenis hadden, los van Gods aan- of afwezigheid, zou je de leer over die beide zaken wel eens kunnen bederven en daarmee ook jezelf, zolang je erover nadenkt. Over de laatste episode van mijn verhaal, de overgang van theïsme zonder meer naar christelijk geloof, weet ik nu het minst. Aangezien dit ook de meest recente episode is, zou dit gebrek bevreemding kunnen wekken. Er zijn, denk ik, twee redenen voor te noemen. De ene reden is dat het geheugen bij het ouder worden beter wordt naarmate het verder in de tijd teruggaat. Maar de andere reden ligt, geloof ik, in een van de eerste resultaten van mijn theïstische bekering. Te weten, een aanmerkelijke afname, en het was hoog tijd, zoals ieder lezer van dit boek zal beamen, afname van de pietluttige aandacht die ik al zo lang besteedde aan de ontwikkeling van mijn eigen opvattingen en geestesgesteldheid. Voor veel gezonde, extraverte mensen begint zelfonderzoek pas met bekering. Bij mij ging het bijna andersom. Het zelfonderzoek ging natuurlijk door. Maar het gebeurde, vermoed ik, want ik kan het mij niet precies herinneren, op vastgestelde tijden en met een praktisch doel. Uit plicht, als een punt van orde, als onplezierig moment. Niet meer uit liefhebberij of gewoonte. Geloven en bidden vormden het begin van extraversie. Ik was, zoals dat heet, van mezelf losgekomen. Zelfs wanneer het theïsme verder niets voor mij betekend had, zou ik nog dankbaar zijn dat het mij genas van de tijdverslinnende en dwaze gewoonte om een dagboek bij te houden. Zelfs voor autobiografische doeleinden is een dagboek lang niet zo bruikbaar als ik had gehoopt. Je schrijft iedere dag op wat je belangrijk vindt, maar je kunt natuurlijk niet iedere dag zien van welke dingen op den duur zal blijken dat ze belangrijk zijn geweest. Zodra ik theïst geworden was,
begon ik zondags mijn parochiekerk te bezoeken en door de week de kapel van mijn college. Niet omdat ik het christelijk geloof aanhing en ook niet omdat ik het verschil tussen christendom en theïsme maar klein vond, maar omdat ik vond dat men kleur bekennen moet met een onmiskenbaar openlijk signaal. Ik handelde uit, misschien misplaatst, eergevoel. Kerkelijkheid had voor mij niets aantrekkelijks. Ik was absoluut niet anticlericaal, maar wel door en door antikerkelijk. Het bestaan van hulppriesters en aartsdiakens en kerkmeesters juichte ik van harte toe. Zij streelden mijn Jenkiniaanse liefde voor alles wat zijn eigen krachtige aroma heeft. En afgezien van Oldie had ik het goed getroffen met mijn klerikale kennissen. In het bijzonder met Adam Fox, de Dean of Divinity van Magdalen, en met Arthur Barton, later aartsbisschop van Dublin, die bij ons thuis in Ierland onze dominee was. Hij had trouwens ook in Belsen onder het Oldie-regime geleefd. Bij de dood van Oldie had ik tegen hem gezegd: goed, die zien we dus nooit meer terug. Je bedoelt, zei hij met een bozaardig lachje, dat we hopen hem nooit meer terug te zien. De geestelijkheid gaf mij evenveel genoegen als peren, maar ik had even weinig zin om naar de kerk als om naar de dierentuin te gaan. Om te beginnen was de kerk iets collectiefs, het vermoeiende samenkomstgedoe. Ik zag nog niet hoe een dergelijke bezigheid enig verband kon houden met je geestelijk leven. Voor mij moest godsdienst een zaak zijn van goede mensen die in afzondering bidden en in groepjes van 2 of 3 over geestelijke zaken spreken. En dan al dat tijdverslindende gedoe eromheen. Het klokgelui, de dromme mensen, de paraplu's, de mededelingen, de drukte, het voortdurende geregel en georganiseer. Gezangen vond en vind ik buitengewoon vervelend. Van geen muziekinstrument houd ik minder dan van het orgel. Ook heb ik een soort geestelijke onhandigheid, waardoor ik ongeschikt ben voor deelname aan rituelen.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Mijn kerkgang was dus een puur symbolische en voorlopige bezigheid. Als ik hierdoor in christelijke richting vooruitgeholpen ben, dan was en ben ik mij daarvan niet bewust. Mijn voornaamste metgezel op dit deel van de weg was Griffiths, met wie ik een overvloedige correspondentie voerde. Wij geloofden nu beide in God en stonden klaar om meer over hem te horen, uit welke bron dan ook, heidens of christelijk. In mijn gedachte, voor de zijne kan ik nu niet instaan, en zijn eigen verhaal heeft hij prachtig verteld in The Golden String, begon de verwarrende veelheid van religies zich te ordenen. Het eerste spoor van orde was mij gewezen door die doorgewinterde atheïst, toen hij zei: rare boel, al dat gedoe over de stervende God, lijkt wel of het ooit echt gebeurd is. Door hem en door Barfield, die niet mijn plezier in de heidense mythe, maar wel mijn eerbied daarvoor aanwakkerde. De vraag was niet meer wat de ene zonder meer ware religie was, te midden van wel duizend zonder meer valse religies. Het was veeleer: waar is de religie tot volle wasdom gekomen? Waar zijn de dingen waarop alle heidendom zinspeelt in vervulling gegaan, als dat ooit gebeurd is? Ongodsdienstige mensen interesseerden mij niet meer. Hun levensvisie stond voortaan buitenspel. In vergelijking met hen had de grote massa van godsvereerders, met al hun dans en zang en offers en siddering en aanbidding, het duidelijk bij het rechte eind. Maar we moeten ons zowel door het verstand en het geweten als door orgie en ritueel laten leiden. Er was geen kwestie van een terugkeer naar primitief, ongetheologiseerd en ongemoraliseerd heidendom. De God die ik uiteindelijk erkend had, was één en was rechtvaardig. Het heidendom was slechts de kindertijd der religie of een profetische droom geweest. Waar was zij volgroeid? Of waar werd zij wakker? Hier kwam de Everlasting Man mij te hulp. Eigenlijk waren er maar twee antwoorden mogelijk: in het Hindoeïsme of in het Christendom. Al het overige was ofwel een voorbereiding ofwel een popularisatie van die twee. Voor alles wat elders te vinden was, kon je hier iets beters krijgen. Maar het Hindoeïsme scheen twee disqualificaties te hebben. Ten eerste leek het niet zozeer een door moraal en filosofie gerijpt heidendom, als wel een olie- en waterachtige coexistentie van filosofie en ongezuiverd heidendom. Van de mediterende Brahmin in het bos en, in het dorpje, een paar kilometer verderop, tempelprostitutie, weduweverbranding, vreedheid, monsterlijke praktijken. En ten tweede maakte het niet dezelfde aanspraak op historiciteit als het christendom. Ik had nu te veel ervaring met literatuurkritiek om de evangeliën nog als mythen te beschouwen. Zij misten de mythische smaak. En toch was datgene wat ze op hun ongekunstelde historische manier naar voren brachten, de manier van dat bekrompen, onaantrekkelijke jodendom, blind voor de mythenrijkdom van de heidenen om zich heen, nu precies wat je in grote mythen tegenkomt.
Als er ooit een mythe tot feit geworden was, vlees geworden was, dan zou het zoals hier gegaan zijn. En precies zoals hier ging het verder nergens in de hele literatuur. In zeker opzicht ging het zoals in mythe. In een ander opzicht zoals in geschiedverhalen. Maar zoals hier ging het nergens anders. En er was geen persoon zoals de hier geschilderde persoon. Door die dikke lage tijd heen nog net zo reëel en herkenbaar als de Socrates van Plato of de Johnson van Boswell. En 10 maal reëler dan de Goethe van Eckermann of de Scott van Lockhart. Maar toch ook lumineus, door een buitenwerelds licht beschenen, een god. Maar indien een god, dan, we zijn geen polytheïsten meer, niet een god, maar God. Hier en nergens anders in de tijd moet de mythe tot feit. Het woord vlees, God, mens

Toen het slotstuk heel dichtbij kwam, voelde ik een weerstand die bijna even sterk was als mijn eerdere verzet tegen het theïsme. Even sterk, maar korter van duur. Want ik begreep er nu meer van. Iedere stap die ik genomen had, van het absolute naar geest en van geest naar God, was een stap geweest in de richting van het concretere, van grotere klem, van krachtiger dwang. Bij iedere stap had je minder kans om nog baas in eigen ziel te zijn. Geloof in de incarnatie was een volgende stap in diezelfde richting. God komt hierdoor naderbij, of op een nieuwe manier nabij. En ik merkte dat dit iets was wat ik niet gewild had. Maar met de reden waarom ik het ontlopen had, werd meteen ook het beschamende en zinloze daarvan duidelijk. Ik weet heel goed wanneer, maar nauwelijks hoe, de laatste stap genomen werd. Op een zonnige morgen reed ik met iemand mee naar Wipschneet, de diergaarde. Toen we vertrokken, geloofde ik niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen we bij Wipschneet arriveerden, geloofde ik het. Toch had ik onderweg niet bepaald zitten nadenken. Ook had ik geen grote emoties gehad. Emotioneel is misschien wel het laatste woord dat van toepassing is op een paar van de belangrijkste gebeurtenissen. Het ging meer zoals wanneer je na een lange slaap, nog bewegenloos in bed liggend, tot het besef komt dat je al wakker bent. En het was, net als boven in die bus naar Headington, een dubbelzinnig moment. Vrijheid of noodzakelijkheid. Zijn die twee op hun maximum wel verschillend? Op dat maximum is een mens wat hij doet. Hij bestaat uit niets anders meer dan uit de daad. En de wil en het gevoel, zoals we ze meestal noemen, volgens mij praten die gewoonlijk te luid. Protest too much, om helemaal geloofwaardig te zijn. En we hebben een stil vermoeden dat grote passies en rotsvaste voornemens ten dele doorgestoken kaart zijn. Wipschneet hebben ze sindsdien verknoeid. In het Wallabywood, met vogelzang boven je hoofd, grasklokjes onder je voeten en de rondspringende wallabies overal om je heen, was je bijna terug in het paradijs. Maar hoe is het nu afgelopen met de vreugde, waar het in dit verhaal toch vooral om ging? Om u de waarheid te zeggen, dit interesseert mij nauwelijks meer sinds ik christen werd. Ik kan niet, zoals Woodsworth zeggen, dat het visionaire licht helaas gedoofd is. Ik geloof, even aangenomen dat dit het vermelden waard is, dat ik na mijn bekering die steek van vroeger, dat bitterzoete, even vaak en even heftig heb gevoeld als in iedere andere periode van mijn leven. Maar ik weet nu dat deze ervaring, beschouwd als een toestand van mijn eigen innerlijk, nooit het belang heeft gehad dat ik er ooit aan hechtte. De waarde ervan lag alleen in de verwijzing naar iets anders en naar buiten. Zolang dat andere betwijfeld werd, lag het voor de hand dat mijn gedachten vol waren van de richtingwijzer. Voor verdwaalden in het bos heeft een richtingbord grote betekenis. De eerste die het ziet,

roept: "Kijk!" Het hele gezelschap komt erop af en bekijkt het. Maar hebben we de weg gevonden en passeren we inmiddels regelmatig borden, dan staan we er niet meer naar te kijken. Bemoedigend zijn ze wel, die richtingwijzers, en een reden tot dankbaarheid aan de instantie die ze geplaatst heeft. Maar we staan er niet meer naar te kijken, of niet vaak. Niet op deze weg, al waren het palen van zilver en letters van goud. We would be at Jeruzalem. Maar natuurlijk betrap ik mezelf er vaak op dat ik langs de weg sta te kijken naar nog wel onbelangrijker dingen.

0: En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen, niet alleen van deze aflevering van het programma Boekad, maar ook van het boek zelf. Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Ik hoop dat jullie er plezier aan hebben gehad. En vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Dus neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekad. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

vul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 5:00, tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze vooravond van de 11e zondag door het jaar. De hymne kan u in het getijdenboek vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 992 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden volgen daarop vanaf pagina 995.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, omsluierd door de duisternis, geloof niet de duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Van ochtend gloren tot avond rood moet ieder de naam van de Heer aanbidden.
2: Loof nu, dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
2: Van ochtend gloren tot avond rood moet ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
2: Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten?
1: Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.
2: Die machteloze tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt.
1: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk.
2: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blije moeder van kinderen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van ochtend gloren tot avond rood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan.
2: Ik bleef vertrouwen, al sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
2: Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
1: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
2: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
2: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
2: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel, in uw Jeruzalem.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
2: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
2: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
2: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Opdat iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
2: Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Moge Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God?
1: Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Alles hebt Gij in wijsheid gemaakt.
1: Heer onze God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hoe groot is het wat Gij hebt gedaan, Heer onze God? Toen Jezus de grote menigte zag, werd Hij door medelijden bewogen, want zij waren als schapen zonder herder.
2: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
2: Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De Machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen, voor ieder die Hem erkent.
2: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft Hij uiteen.
1: Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
2: Behoeftigen schenkt Hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
2: Zoals Hij de Vader heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toen Jezus de grote menigte zag, werd Hij door medelijden bewogen, want zij waren als schapen zonder herder.
2: Christus had medelijden met zijn volk, dat zonder voedsel was, en liet het de tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bieden wij tot Hem.
1: Heer, toon ons uw liefde. Heer, al het goede van deze dag hebt Gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
2: Heer, toon ons uw liefde.
1: Licht en heil van alle volken, bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam en ontsteek in hen het vuur van uw geest.
2: Heer, toon ons uw liefde.
1: Schepper, die al het bestaande in stand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
2: Heer, toon ons uw liefde.
1: Genees, Heer, van lichaam en geest, schenk verlichting aan de zieken en wees de stervenden nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
2: Heer, toon ons uw liefde.
1: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
2: Heer, toon ons uw liefde. Bidden we samen het gebed des Heren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: God, gij zijt een sterke burcht voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen we maar weinig en zijn we kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade. Dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met der daad. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Een oude Engelse hymne uit 1772 gaat als volgt. Er is een fontein gevuld met bloed, onttrokken aan de aderen van Immanuel. En zondaars, ondergedompeld in die stroom, verliezen al hun schuldige vlekken. Lief stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste kerk gered is en niet meer zondigt. Ik wil vandaag spreken over het kostbaar bloed. De tijd van het jaar nodigt uit om over het kostbaar bloed van Christus na te denken. Voor mij persoonlijk waren er twee kleine aanleidingen om bij dit thema stil te staan. In het begin van 2015 had ik tijdens een bedevaartsreis naar het katholieke Kerala in India een ontmoeting met een bijzondere man. Sunny is zijn naam. Iedereen die wilde, kon persoonlijk met hem spreken en ontving van hem soms heel concrete raad voor moeilijkheden die op dat ogenblik speelden. Maar ieder kreeg na afloop van het gesprek ook een klein gebed mee om dagelijks te bidden. Besprenkel en bezegel, reinig en bevrijd mij door uw kostbaar bloed. Ik had niet zoveel aandacht voor dit gebed en vrij snel na de reis was ik het al vergeten. Tot ik enkele maanden later mijn dagboek over die reis nog eens bovenhaalde en het kleine strookje met het gebed erop op de grond viel. En toen realiseerde ik mij, ik heb dit gebed niet zomaar gekregen, het is belangrijk en ik zal het voortaan bidden telkens ik eraan denk. En dat was vanaf dat moment dagelijks en zelfs meermaals per dag. Vorig jaar in de zomer dan woonde ik in Hasselt het symposium Sacra 700 bij. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch Wonder van Vieversel. Een heel boeiend symposium overigens, maar mijn aandacht werd er getrokken door een uitspraak van een van de sprekers, pater Karel Vallner, een cisterciënzer van de abdij Heiligenkreuz in

Rond 1900 de nacht vonden er in Groot-Brittannië bij de Pinksterchristenen eigenaardige gebeurtenissen plaats die je zou kunnen omschrijven als een grote uitstorting van de Heilige Geest. Vergelijkbaar met de uitstorting van de Heilige Geest in de jaren 50, die geleid heeft tot het ontstaan van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk. De Pinksterchristenen in Groot-Brittannië deden een geweldige ontdekking, de kracht van het kostbaar bloed. Zij riepen het kostbaar bloed af over mensen en situaties en er gebeurden veel opmerkelijke wonderen. Bloed is een mysterieuze substantie. We hebben het allemaal en we hebben het allemaal nodig. De Heilige Schrift geeft ons inzicht. De Heilige Schrift zegt ons uiteraard niets over de chemische samenstelling van het bloed, maar zegt wel iets dat absolute basis vormt voor het mysterie, en dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Bloed is de drager van het leven, en dat weten wij maar al te goed. Als bloed bij een ongeval bijvoorbeeld begint te vloeien en het wordt niet op tijd gestelpt, dan kunnen mensen doodbloeden. Regelmatig zijn er ook oproepen van het Rode Kruis om bloed te geven voor mensen die ernstig ziek zijn. In januari was een dame uit Rotselaar nog het gezicht van een campagne van het Rode Kruis. Deze dame had afgelopen zomer liefst 56 dagen lang bloedplasma nodig, in totaal 896 zakjes. Maar niet alleen mensenbloed is levens noodzakelijk. Ook bloed van dieren kan een oplossing bieden voor bepaalde ziektes. Zo kwam de firma Ablings al meerdere malen in het nieuws met de nieuwe ontwikkelingen uit het bloed van kameelachtigen, de nanobodies. Nanobodies zijn minuscule antistoffen die 20 jaar geleden als bij toeval in het bloed van lama's ontdekt werden. Zij bestrijden virussen op een andere manier dan de antistoffen in het bloed van de mens. En een eerste toepassing van de nanobodies wordt tegenwoordig al getest voor de infectieziekte RSV, die vooral bij baby's tot zware complicaties kan leiden. Het leven zit in het bloed. Leven is even mysterievol als bloed. En de mens begrijpt er nog maar heel weinig van. De mens zelf kan geen leven creëren, hoewel hij dat heel graag zou willen doen. Het zou goed zijn dat de mens accepteert dat het leven geschonken wordt door de schepper van alle leven. Maar deze waarheid wordt tegenwoordig helaas door heel wat mensen in vraag gesteld of ontkend. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we hoe God de mens schiep. De mens was Gods grootste verwezenlijking van de schepping. Hij werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De Heilige Schrift leert ons dat de mens eerbiedwekkend van maaksel is. Een wonder is het wat hij schiep. Dat lezen we in Psalm 139. Een veel groter wonder dan dat van de engelen, tenminste wat betreft vlees en bloed, want de engelen werden als zuivere geesten geschapen. Zo heeft God de engelen geschapen, in tegenstelling tot de manier waarop hij de mens geschapen heeft. Toen God de mens schiep, maakte hij een lichaam uit het stof van de aarde met de stoffen en chemicaliën van deze planeet. Dan blies hij levensadem in dit lichaam. Anders gezegd, hij blies in dit lichaam, gemaakt uit chemicaliën en stof, zijn eigen spirituele leven. En dat leven werd opgenomen door die complexe substantie die wij bloed noemen. Het leven zit in het bloed. Bloed is dus geen leven, maar het draagt het leven. En dat wordt duidelijk als we observeren wat er gebeurt als iemand sterft. Onmiddellijk na de laatste adem is het lichaam nog warm en dat blijft nog een tijdje zo. Maar toch is de persoon gestorven, want het leven

is op een mysterievolle wijze weggetrokken uit het bloed. Het leven zelf is geestelijk, maar het heeft een fysieke drager nodig en die drager is het bloed. Het is wonderlijk hoe het bloed de gave van leven die van God komt kan dragen. Het punt van contact tussen God en de mens ligt in het bloed. Daarom is bloed iets mysterievols. Het bevat iets dat geen enkele wetenschapper kan uitleggen. Het bevat kostbaar leven door God geschonken. Ook Jezus' bloed bevatte dat kostbaar leven door God geschonken. Maar er is meer. Het is God zelf die een lichaam voor Jezus bereid had, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Dit lichaam werd op een mysterievolle wijze in de schoot van Maria gevormd. Het leven in het bloed van Jezus kwam van de Vader door de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, ik ben het leven. Dit bloed, dat in het lichaam van Jezus vloeide, was zuiver. Het was niet besmet door de erfzonde. Jezus droeg geen zonde in zijn lichaam, maar hij stierf voor de zonde van een zondige mensheid. Hij gaf zijn volmaakte leven, dat in zijn volmaakte bloed aanwezig was, om een zondige mensheid te redden. Een mensheid die in zich de dood draagt door de zonde. Zuiver bloed in ruil voor besmet bloed. Leven voor dood. Daarom wordt Jezus beschreven als de laatste Adam. God zond Jezus naar de aarde in de gelijkenis van een zondige Adam, maar met in zijn aderen zuiver, onbesmet bloed. God zond hem, opdat hij zijn zuivere, kostbaar bloed zou vergieten, opdat de mensen zouden leven. Het is belangrijk voor ons dat wij begrijpen dat het bloed van Jezus van een totaal andere aard is dan het onze. Petrus beschrijft het terecht als kostbaar bloed. Het is onmogelijk om de waarde van Jezus' bloed in menselijke termen te beoordelen. Het is onbetaalbaar. Het is Gods prijs voor de redding van de mensheid. Stel je eens voor, zou het niet verwonderlijk zijn als Jezus' bloed in de bloedbanken van onze ziekenhuizen zou kunnen bewaard worden? Iedereen die een bloedtransfusie van Jezus' bloed zou kunnen krijgen, zou dan waarachtig Gods eeuwig leven in bloed ontvangen. Natuurlijk, God heeft nooit bedoeld dat wij redding zouden ontvangen via een bloedtransfusie. Maar wanneer iemand in Jezus vertrouwt en hem in zijn hart als persoonlijke redder ontvangt, gebeurt er een mirakel van dat soort. Jezus' bloed begint in ons te stromen en begint ons te reinigen van onze zonden. En dit kan meer letterlijk opgevat worden dan wij zouden durven geloven. Als de zonde en de corruptie in ons bloed gezuiverd zijn en al het spiritueel vuil weggewassen is, is het bloed dat doorheen onze aderen stroomt, gereinigd. Door het wonder van de redding ontvangen wij eeuwig leven en geestelijke gezondheid. Het grootste ontsmettingsmiddel in de wereld is het bloed van Christus. Het draagt het eeuwige leven van God.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de kracht van het kostbaar bloed. Probeer wij ons eens de scène op Calvarië voor te stellen. Niemand kon dit ooit op doek vastleggen zoals het werkelijk moet geweest zijn. Sommige mystici hebben in detail hun visioenen over Jezus' bloedige kruisdood beschreven. En misschien benadert de film The Passion hoe het in werkelijkheid gegaan is. Het is weerzinwekkend wat Jezus moest ondergaan. Misschien hebben de Romeinen zelfs de lendendoek van Jezus weggenomen. Hij werd zo blootgesteld als Adam in de tuin, zodat hij zijn eigen naaktheid, en dat waren onze zonden die hij op zich genomen had, met zijn eigen kostbaar bloed kon bedekken. Nu kunnen wij op onze beurt onze spirituele naaktheid door zijn kostbaar bloed bedekken. Een perfecte verzoening of bedekking. Er bestaat geen geschikte lendendoek of vijgenblad waarachter wij onze zonden zouden kunnen verstoppen. We moeten ons van alles ontdoen en verstoken van alle bedekking voor God verschijnen. Dan zal Hij ons zijn eigen gezegend kleed van gerechtigheid schenken nadat wij de zuivering door zijn kostbaar bloed aanvaard hebben. Een verrukkelijke waarheid. De doornkroon werd op een ruwe manier op zijn hoofd gezet. Lange scherpe doornen drongen in zijn hoofd. En dat veroorzaakte zulke diepe wonden dat dikke druppels bloed naar beneden begonnen te lopen, in zijn haar en in zijn baard. Nagels werden in zijn polsen geslagen. Het bloed liep langs beide armen naar beneden. Er werden ook nagels in zijn voeten geslagen. En nog meer bloed liep over het kruis naar beneden vanwege de zonde van de hele wereld. Later werd nog een speer in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. En ook dit bloed druppelde over het kruis op de grond. Al diegenen die naar hem opkeken zagen niets dan bloed. Het was een schouwspel van bloed. Zijn haard en zijn baard waren met zijn eigen bloed doordrenkt. De huid op zijn rug was gescheurd door de vreselijke geeseling en was met zijn bloed bedekt. Het kruis droop van het bloed en ook de grond onder het kruis was met bloed doordrenkt. Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat volledige verzoening voor onze zonde bekomen werd door het bloed van Christus. Verzoening wil zeggen bedekking, want in de Romeinenbrief lezen we: zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Uit genade vergoot Jezus zijn bloed. Het werd met liefde tot de laatste druppel vergoten en het dekt al onze zonden toe. Door duidelijk te begrijpen wat verzoening betekent, hebben wij een geweldige waarheid ontdekt. God heeft ons iets geschonken waarmee wij datgene wat wij niet langer willen, onze zonde, kunnen bedekken. God garandeert ons dat Hij onze zonde niet meer ziet als wij in geloof aannemen dat ze met zijn bloed, met het bloed van Jezus, bedekt zijn. Hoe komt dat? Omdat God, als hij het bloed van het lam ziet, de zonde niet ziet. In Leviticus 17, vers 11 lezen wij: want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. In de tijd van het Oude Testament nam een zondaar een substituut aan in de vorm van een rein dier. Hij zag het dier sterven in zijn plaats. Sinds de kruisdood van Christus is Christus zelf het substituut. Hij is gestorven in onze plaats. Zijn bloed is vergoten voor de zondaars. In het Oude Testament vinden wij overvloedig bewijzen dat zonden door God enkel konden vergeven worden door het vergieten van bloed. En dat vinden we eveneens terug in het Nieuw Testament.
Volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd en zonder vergieten van bloed is er geen vergeving, lezen we in de Hebreeënbrief. Toen Jezus aan het kruis stierf, vergoot en besprenkelde hij als Gods hoge priester zijn eigen bloed vanwege en voor alle mensen. Hij werd gekruisigd rond het feest van Pasen, het feest dat de Joden aan de tijd deed herinneren toen Yahweh zei: als ik rondga om Egypte te slaan en ik zie het bloed aan de beide posten van de deur, dan zal ik uw deur voorbij gaan en zal ik de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan. Exodus 12, 23. Op dat precieze ogenblik waarop de Joden de eerste Exodus vierden, de uittocht uit Egypte, voltrok Jezus verzoening voor de tweede Exodus. Voor ieder die in zijn offer gelooft en in de kracht van zijn kostbaar bloed is er een Exodus uit de zonde, een uittocht uit de zonde en uit de gevolgen van de zonde mogelijk. Elk symbool van verzoening uit het Oude Testament is met Jezus Christus vervuld. Door het vergieten van zijn bloed werd de verzoening voltooid. In het Oude Testament werd er bloed gesprenkeld op het altaar, overal rond het altaar, op de hoge priester en zijn gewaden, aan de voet van het altaar, aan de zijkanten van het altaar en 7 maal voor het tabernakel. Jezus vervulde met zijn kruisoffer elk van die verrichtingen. De laatste was vervuld doordat het kruis en de Calvarieberg zich bevonden in het zicht van de tempel, want Calvarie lag buiten de stadswal. Jezus maakte zichzelf tot ons Pasen. Hij is onze hoge priester en redder. Alleen zijn bloed bedekt onze zonde. Als we nadenken over de grote zondelast en schuld die Jezus naar Calvarie droeg, dan moet het ons niet verwonderen dat hij in doodsangsten uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar waarom had de Vader zijn Zoon verlaten? Omdat er geschreven staat dat God niet naar de zonde kan kijken. Bij Habakkuk lezen we: gij wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien. Toen Jezus op het kruis en in zijn lichaam al de zonden van de wereld droeg, kon de Vader niet naar zijn Zoon kijken. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God immers voor ons tot zonde gemaakt. Omdat Jezus de schuld van onze zonde in zijn eigen lichaam droeg, kon de Vader niet naar hem kijken totdat hij zijn eigen lichaam met zijn bloed had bedekt en stierf. Pas dan kon de Vader opnieuw naar zijn enige geboren Zoon kijken. Jezus werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En nu werden onze zonden verzoend en bedekt met zijn kostbaar bloed. Zijn leven voor ons leven. Dat had de Vader gevraagd en Jezus had gehoorzaamd. Nadat alles voltrokken was, keek de Vader niet naar onze zonde, maar naar het bloed van zijn Zoon. En dat was genoeg. Zijn Zoon had zijn leven geofferd voor de hele mensheid. Zo was onze redding compleet. Als we het bloed van Jezus Christus vereren, dan zal de Vader liefdevol naar ons kijken met vergeving en reiniging. Maar laat dat geen theoretische formaliteit zijn, zoals wij zoveel geloofswaarheden kennen en er verder niets mee doen. Dit moet een actieve, vitale omhelzing zijn van zijn bloed. Wij offeren niet onze eigen werken, wij offeren alleen zijn bloed. Als God het bloed van zijn Zoon ziet dat wij offeren als de toedekking van onze zonde, dan ziet hij onze zonde helemaal niet. Hij kan alleen maar naar dat wat onze zonde toedekt kijken, het kostbaar bloed van Jezus. Daarom begrijpen wij dat het bloed is dat verzoening bewerkt.

Beste luisteraars, dit zou het programma Het Inzicht niet zijn als ik ook niet een schaduwzijde van dit verhaal zou belichten. Namelijk, al het slechte dat met bloed gedaan wordt. En één daarvan heeft te maken met de wereld van abortus, meer bepaald in de Verenigde Staten. Hoe het met de Belgische situatie zit, kan ik u niet vertellen. Maar vanuit de VS bereiken ons meerdere verhalen die allemaal hetzelfde zeggen. En een belangrijke getuige is de Amerikaan Zachary King. Zijn getuigenis heeft voor enkele jaren in het Katholiek Nieuwsblad gestaan. Tegenwoordig vind je veel van hem terug op YouTube. Er zit ook een boek van hem aan te komen met de veelzeggende titel Abortus is een offer voor Satan. King was in totaal 26 jaar lang satanist. Hij werd op een bepaald ogenblik door een ritueel spel door de duivel zelf verkozen als hoge priester. Een belangrijk deel van zijn satanisch hogepriesterschap bestond uit het assisteren van abortussen via satanische rituelen. En dat gebeurde en gebeurt ook in gesubsidieerde abortusklinieken, waar de directeurs of de abortusartsen vaak ook satanisten zijn. Zachary vertelt hoe hij op zijn 15e zijn eerste rituele abortus uitvoerde. Zijn covenleden, en dat zijn de leden van zijn satanische kring, vertelden hem dat hij zou gaan meedoen met een abortus. Op dat ogenblik had hij geen idee waarover het ging. Er volgde een feest waar mannelijke leden tussen de 12 en de 15 jaar oud seks hadden met een vrouw boven de 18. Ze raakte zwanger en na een tijd moest hij samen met een abortusarts het kind aborteren. Is dat wel legaal? Vroeg hij. Ja hoor, zolang het kind in de buik van de moeder is, kun je het legaal vermoorden, antwoordde het covenlid. De abortus vond plaats in een boerderij. Het ritueel begon om 23:45. De reden voor de abortus? Een plaatselijke politicus de verkiezingen laten winnen. De moord op het ongeboren kind gebeurde om 3:00 s'nachts, het uur van de duivel. De rol van King was om de scalpel naar binnen te brengen, waarbij het bloed op zijn handen moest komen. Alles draaide rond het bloed. Daarna aborteerde de arts de baby en gooide die op de vloer waar wuivende vrouwen zaten. Ze leken wel bezeten. Ze cannibaliseerde de baby. Volgens King krijg je de goedkeuring van Satan als je hem iets offert. Iemand vermoorden is het ultieme offer. Een ongeboren kind vermoorden dat zonder zonde is, is het allerhoogste offer. Hiermee kun je heel goed een toverspreuk laten uitkomen. King heeft in totaal bij meer dan 140 abortussen geassisteerd. Hij getuigt hoe hij dit ritueel onder andere gebruikte voor zangers om succes te krijgen. Hij wist zelfs van iemand die totaal geen talent had om te zingen, maar die na de rituele abortus een wereldster geworden is. Volgens King worden dergelijke rituele abortussen ook in en voor intenties van de topkringen van de economische en politieke wereld uitgevoerd. Een andere getuige met een bijna gelijkaardig verhaal is de Nederlandse Roland Bernards. Deze man is jaren actief geweest in de absolute top van de bankenwereld. Toen hij zijn intrede in die top deed, werd hij gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvries moest steken. Hij vertelt zelf dat hij dat ook inderdaad zelfs al voor die tijd gedaan had, toen hij nog maar een gewoon bankier was. Maar na een aantal jaren bij de top begonnen zijn bazen hem uit te nodigen op speciale feestjes. In zijn getuigenissen, die je op YouTube kunt beluisteren, is hij niet in staat om te verwoorden wat er daar precies gebeurde. Maar zijn insinuaties gaan duidelijk in de richting van rituele offers en veel perverse seksualiteit. Trouwens, rituele offers met baby's zijn ook nog altijd actueel bij bepaalde heidense volkeren in het Midden-Oosten.
Zo heb ik een 20-tal jaren geleden foto's gezien van kinderen die slachtoffer waren van dergelijke offers. Het was niet de bedoeling dat zij die gruwelijke offers zouden overleven, maar sommigen deden dat toch. En ze waren dan zwaar verminkt door brandwonden, armen en benen afgehakt enzovoort. Ze werden na de rituelen achtergelaten en de christelijke religieuzen, die ermee vertrouwd waren dat dergelijke praktijken gebeurden, ontfermden zich over de kinderen die het er levend van afgebracht hadden. Ik heb me toen laten vertellen dat er een internationale stichting bestaat om dergelijke kinderen die vreselijk verminkt zijn in de mate van het mogelijke helpen om een waardig leven te leiden. Ik begreep toen ook dat er met Nederland een afspraak bestond om dergelijke kinderen te behandelen. Precieze details ben ik wel vergeten. Helaas bestaan rituele offers ook vandaag nog altijd bij de satanisten en Illuminati. Het is een verdorven wereld waar heel weinig van aan het licht komt. Het is de wereld van de rock, metal en heavy metal, van de filmindustrie en nog zoveel meer. Veel van het succes in dergelijke werelden is te danken aan de rituele offers. Mensen sluiten ook bloedpacten af, zelfs op de dag van vandaag. Ik herinner me nog dat lang geleden onze onderwijzeres ons tijdens de godsdienstlessen vertelde dat er mensen waren die bloedpacten sloten met de duivel. Ze verwees toen uitdrukkelijk naar de vrijmetselarij. Ook naar het feit dat de kerk dit soort van rituelen ten stelligste verbood en dat mensen die dit toch deden absoluut verloren waren. Toch gebeurt het de dag van vandaag en meer dan we kunnen vermoeden. Zo beluisterde ik het getuigenis van de Nederlandse Joyce de Jong Fukema. Joyce was een Wicca van haar 19e tot haar 24e jaar. Wicca is een moderne en populaire vorm van hekserij. Het is een natuurreligie die gebaseerd is op het ritme van de natuur, de maan, de seizoenen en die rekening houdt met de natuurkrachten die daarin actief zijn. Het doel van Wicca is zogezegd de mens in harmonie te brengen met de geestelijke krachten van de kosmos. Die krachten worden vertegenwoordigd door de godin en de god. De aanhangers van Wicca vereren deze godin en deze god en beoefenen magie. Door Wicca geraakt de beoefenaar ongeweten in verbinding met demonen. Wicca is een natuurreligie, zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie waarin je ingewijd moet zijn. Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten. Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. En deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen: maagd, moeder en oude wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn de god van de jacht en de god van de vruchtbaarheid. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in Satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarotkaarten en amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Heksen beoefenen magie. Dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale krachten om gebeurtenissen te sturen. Zij onderscheiden witte en zwarte magie, toch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld is om mensen te helpen om goed te doen. Ze doen dat uit overtuiging dat alles wat ze doen drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan. Boeken, films en tijdschriften over hekserij zijn tegenwoordig overvloedig te koop in allerhande soorten boekenwinkels. En ze hebben een grote invloed op het volk.
Zo hebben de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter en de bijhorende films de belangstelling voor hekserij absoluut bevorderd. In Nederland bestaan zelfs heksencafés. Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beïnvloed door de Kelten met hun druïden. Maar de grondleggers van de moderne Wicca zijn de Britten Alex Sanders, die geleefd heeft van 1926 tot 1988, die zichzelf koning der heksen noemde, en Gerald Gardner, geleefd van 1884 tot 1964, die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today, Hekserij Vandaag, uitgegeven in 1954. En dat tijdschrift heeft Wicca onder de belangstelling van een breed publiek gebracht. Joyce was dus een aantal jaren een Wicca. Ze beoefende witte magie, want ze was er zeker van dat ze daarmee mensen kon helpen. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin die ze aanhing, met wie zij een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan, ik citeer, mijn bloed uit dit lichaam mag stromen zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed. Einde citaat. De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk der duisternis. Joyce zegt, mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde. Het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond gesloten had. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel, aldus Joyce. Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, maar ze riep steeds, ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen. Joyce heeft haar indrukwekkend getuigenis neergeschreven in een boek getiteld De bezemsteel is terug. Iets totaal anders dan is automutilatie. Als iemand zichzelf verminkt, spreken we van automutilatie. Een typische vorm van zelfverminking is krassen of kerven in de huid tot het bloed, of bijvoorbeeld een sigaret doven op je huid. De bedoeling van zelfverminking is niet om zichzelf te doden. In sommige culturen bestaan er rituele vormen van zelfverminking, bijvoorbeeld als een vorm van boetedoening of als een soort overgangsritueel om je eigen moed te tonen en te tonen dat je pijn kan doorstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 10 jongeren tussen 14 en 17 jaar zichzelf ooit heeft verwond. Cijfers specifiek voor Vlaanderen geven aan dat het om 14% van de jongeren gaat tussen 12 en 18 jaar. Hoewel dit enkel cijfers zijn voor jongeren, komt zelfverwondend gedrag ook voor bij kinderen en volwassenen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich al dan niet bewust pijn doen. Bijvoorbeeld om zichzelf te straffen, om innerlijke emotionele pijn om te zetten in lichamelijke pijn, of om andere pijnlijke zaken te vergeten. Bij traumaslachtoffers komen vaak momenten op dat ze trauma herbeleven. Automutilatie wordt soms ook door hen gebruikt om deze herbeleving te kunnen stoppen. Soms is automutilatie een manier om met een innerlijke leegte om te gaan of om de omgeving te manipuleren. Vaak wordt geautomutileerd op de zichtbare plaatsen van het lichaam. Zo wordt automutilatie een vorm van taal, een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is natuurlijk een negatieve manier van communiceren. Automutilatie heeft ook een verslavend effect. Door jezelf pijn te doen, komt endorfine vrij, een natuurlijke pijnstiller die ook een gevoel van euforie veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk om in je eentje te stoppen met automutileren. Automutilatie kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een aandoening zoals het borderline-syndroom.
Ook bij autisme kan er sprake zijn van automutilatie. In Japan is rituele automutilatie een traditie onder Yakuza als ze hun commandant of bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met hun leven.

0: Beste luisteraars, in dit laatste deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de kracht van het kostbaar bloed, wil ik graag dieper ingaan op de betekenis van het paasfeest van de Joden, om zo te kunnen vatten wat de kracht van het kostbaar bloed concreet voor ons kan betekenen. Het boek Genesis leert ons dat de oude patriarchen dieren offerden voor Jahwe. Abraham offerde een ram in plaats van zijn zoon Isaac. Noah bouwde na de zondvloed een altaar om er enkele reine dieren te offeren om te danken voor zijn redding. De patriarchen kenden de kracht van het bloed. De Israëlieten in Egypte wisten er ook van, want dit was hen door overlevering verteld en zij zouden het op een dramatische wijze ondervinden. De Israëlieten wisten van het bloed, want hun voorvader Abraham had hen verteld dat zij hun bestaan als volk van God te danken hadden aan Gods barmhartigheid die voorzien had in een ram als slachtoffer in plaats van Isaac. Als Isaac niet gespaard was, dan was er geen volk van God, want Isaac was Abrahams enige zoon van de belofte. Isaac was op miraculeuze wijze gered door het bloed van een vervangend offer. Elke Israëliet had dit verhaal geleerd en verstond het belang van het bloed. Jahwe had al 9 plagen over Egypte gezonden en nog liet farao de Israëlieten niet vertrekken. Er was bloed nodig om dit te kunnen laten gebeuren. Jahwe sprak tot Mozes en Aaron: maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Dat vinden we in Exodus 12. Het moest een lam zijn zonder gebrek, het beste, niet zomaar een goedkoop of tweederangs. Elk huis moest een lam hebben, 1 lam voor ongeveer 15 mensen. En hierin zit al een ongelooflijke waarheid voor christelijke families. God wil volledige families redden en christenen moeten voor de redding van heel hun gezin opkomen. De Israëlieten kregen nog verdere instructies. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en het uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte slaag. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze dopen in het bloed dat je in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot aan de morgen mag niemand buiten de deur van zijn huis komen, want als Jahwe rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide deurposten van de deur, dan zal Jahwe uw deur voorbij gaan en zal hij de verderver niet toestaan naderbij te komen en uw huis te slaan. Er vallen in dit relaas van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte verschillende dingen op. Eerst en vooral, als een of andere Israëliet zou gespot hebben met deze ongebruikelijke instructies die God doorheen Abraham gegeven had, of als iemand zou gezegd hebben dat Abraham en Aaron niet in staat waren om het volk nog langer leiding te geven, dan zouden ze zijn omgekomen. Eveneens zouden ze het niet overleefd hebben als ze zouden overgestapt zijn naar een andere godsdienst waar zulke absurde voorschriften niet bestonden. Ten derde, als ze zouden besloten hebben om in het midden van de nacht naar buiten te gaan om te zien wat er gaande was, Ook dan zouden ze omgekomen zijn, omdat ze dan niet meer onder de bescherming van het bloed stonden. Ten vierde zouden ze eveneens omgekomen zijn als ze niet de moeite zouden genomen hebben om de deurposten met het bloed te bestrijken. Met andere woorden, gehoorzaamheid biedt veiligheid. En dat is een heel belangrijke overweging. Ze nodigt ons uit na te denken over onze eigen gehoorzaamheid. Aan de schrift, aan de kerk, aan de traditie. Het verhaal van de uittocht uit Egypte leert ons dat elke ongehoorzaamheid op de een of andere manier de dood brengt. Yahweh sprak ook over de verderver die niet zou kunnen toeslaan als de deurposten met bloed zouden bestreken zijn. Wie is deze verderver die onmachtig is door het bloed? Het antwoord vinden we in het boek van de Openbaring. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, lezen we in het boek van de Openbaring. Beide namen betekenen vernietiger. De grote vernietiger is niemand anders dan Satan, de koning van de demonen van de afgrond. Het is belangrijk dat wij verstaan dat Satan de vernietiger is. Er komt niets goeds of constructiefs van hem. Hij is de auteur van dood en ellende. Maar de Bijbel verzekert ons dat God oppermachtig is en dat Satan geen verderf kan brengen zonder de toelating van God. Als God hem toch toelating zou geven, dan nog werkt hij het uit als een zegen. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, lezen we immers in de Romeinenbrief. Satan is de vorst van deze wereld, maar ook de prins en heerser over het machtgebied van de lucht. Enkel Gods barmhartigheid houdt ons weg van de ongelooflijke kracht van de goddeloze vernietigende engel. Het geloof in de kracht van het bloed van Jezus beschermt ons tegen de duivel en zijn kompanen. Als het bloed niet zou aangebracht zijn op de deurposten en de bovenbalk van de deuren van de huizen van de Israëlieten, dan zou de eerstgeborene in elke familie omgekomen zijn. Het bloed redde hele huishoudens. Maar het kostbaar bloed van Jezus kan ook vandaag onze gezinnen redden. We leven in een moeilijke tijd. Het kwaad neemt hand om hand toe. Vele christenen houden zich bezig met praktijken die duister zijn en die henzelf en hun kinderen openstellen voor de verderver. We moeten strijden tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, lezen we in de Efeziërsbrief. Wat biedt ons bescherming? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat lezen we in Apocalypse 12, 11. Het kostbaar bloed van Jezus beschermt ons tegen elke aanval en misleiding. Iets wat we heel gemakkelijk en dagelijks kunnen doen is de deurposten en de bovenbalk van de deur van ons hart en dat van onze kinderen en familieleden bestrijken met het kostbaar bloed van Jezus. Als we dat doen, zijn we beschermd. De verderver kan ons dan niets doen. Het is iets wat ik al geruime tijd doe vanaf het ogenblik dat ik ontwaak. Ik smeek de Heer de deurposten en de bovenbalk van de deur van mijn hart en van al mijn gezinsleden met zijn kostbaar bloed te bestrijken. Ik doe dat vooral als ik weet dat een van mijn kinderen of kleinkinderen iets van plan is waarvan ik weet dat het toch niet zo'n goed idee is. Ik vraag op die manier om bescherming en ik weet met zekerheid dat God mijn gebed verhoort. Ik herhaal dit gebed tijdens de Eucharistie op het ogenblik van de consecratie. Op het ogenblik van de consecratie immers staat niet alleen de priester achter het altaar en heft achtereenvolgens het brood en de beker op, opdat zij lichaam en bloed van Christus zouden worden. Op het ogenblik van de consecratie zijn wij met het hele hemelse hof, met alle engelen en alle heiligen, met de heilige maagd Maria, met de heilige apostel Johannes en met de heilige Maria Magdalena, die onder het kruis van Jezus stonden, aanwezig op Calvarië. Wij staan onder het kruis van Jezus en wij kunnen ons aansluiten bij die eeuwige aanbidding en lofprijzing door het hele hemelse hof, die Jezus loven en prijzen omdat hij door zijn heilig kruis de wereld gered heeft. Op datzelfde ogenblik vergiet Jezus zijn bloed voor onze redding. We kunnen in geloof onder zijn kruis gaan staan en vragen of hij ons besprenkelt en bezegelt met zijn kostbaar bloed. Of hij ons reinigt en bevrijdt door zijn kostbaar bloed. Ik geloof niet dat er sterkere gebeden bestaan. Beste luisteraars, twee kleine gebeurtenissen hebben mij op het spoor gebracht van de verlossende kracht van het kostbaar bloed van Jezus Christus. En ik heb mijn inzichten daaromtrent graag met jullie gedeeld. En nu zou ik graag willen eindigen met een gebed uit 1832, dat geschreven is door jezuïeten die missionaris waren in het noorden van Canada. O kostbaar bloed van Jezus Christus, uitgestort om genade te schenken aan alle mensen. Hier staan we nu heel kort bij u. Laat uw kostbaar bloed overvloedig over ons neerstromen, over onze hoofden, onze handen, onze wil, ons geheugen, onze gedachten, onze verlangens, onze genegenheden, onze werken, onze innerlijke en uiterlijke zintuigen. Was alles af, want alles is vuil. Zuiver alles, want alles is verdorven. Genees alles, want alles is ziek. Verander ons door uw aanbiddelijke deugd, opdat wij ons met u zouden kunnen verenigen. O oneindige zuiverheid, maak ons wit. Sier ons, voed ons, red ons, kroon ons. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen heeft of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.
1: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Bruid van de Heilige Geest, wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria.

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk.

0: Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we in het boek Jona, de profeet uit het Oude Testament, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 10. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de Heer bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dagreis ver. Toen riep hij, 40 dagen nog en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Nineviten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vasten uit en iedereen van groot tot klein trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineve omroepen. Op last van de koning en van zijn rijksgroten, mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten. Zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet ten gronde gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

In het Nieuwe Testament spreekt Jezus tegen de Farizeeën over het feit dat het teken van Jona zal gegeven worden. Jezus Christus is dus een vervolmaking van hetgeen de profeet Jona vertelt. En we hebben reeds gezien dat dat teken van Jona zich in verschillende zaken zit. Ten eerste, Jona daalde af, toen hij wegvluchtte van God, tot het diepste van het schip, naar de diepste duisternis. Jezus zal dat ook doen. Een tweede maal zal Jona in de duisternis terechtkomen, wanneer hij in de buik van de vis zit. Dat is natuurlijk het grote teken als voorafbeeldenis van de verrijzenis. En nu zien we in het boek Jona de profeet zelf terug ja zeggen op zijn missie gekregen van God. De eerste maal zei hij nee uit angst. Maar Jona zal nu voor de tweede maal aanhoren dat God hem roept. En hij zegt ja. Hij gaat naar die zeer grote stad. Zo wordt Jona als Hebreër, en zo zei het zelf in het schip aan de andere medevaarders, dat hij Hebreër was en geloofde in de God die schepper is van hemel en aarde. Wel nu, Jona zal naar die stad Nineveh gaan als, zeg maar, bemiddelaar. Jona is een profeet. Hij is bemiddelaar, of met een ander woord, middelaar. Zoals Jezus Christus het is geweest voor ons, voor de gehele mensheid. Jezus bemiddelt voor ons. Ja, we hebben schuld door onze zondigheid. We hebben schuld omdat wij zijn weggegaan van God. Jezus is gekomen voor de gehele mensheid als bemiddelaar tussen God en de mensen. En hij heeft zo een brug gemaakt om van deze aarde, deze wereld, terug te gaan naar de hemel. Zie daar de missie van Jezus Christus en voorafgebeeld door de missie bij de profeet Jona. En wat gebeurt er met Jona? Wel, Jona gaat naar Nineveh. En er staat, Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. 3 dagen. Dat is hetzelfde als die 3 dagen die Jona in de buik van de vis zat. Dat is hetzelfde als die 3 dagen van Christus in het graf. 3 dagen staat hier dus symbool voor duisternis. Nineveh was volledig in de duisternis. Was dus volledig weg van het licht, volledig weg van God. Maar door de bemiddeling van Jona en zijn prediking voor een bekering, zullen de Ninevieten op hun passen terugkomen. Zij zullen zich waarlijk bekeren. Eigenlijk is dit wel enorm. Hoe dat zo'n grote stad, van het kwade beticht, zich volledig zal bekeren. En zo is Jezus ook, en zie daar ook het teken van Jona in Jezus Christus, Jezus is gekomen om de bekering te prediken. En zoveel mensen hebben sinds de bekering gepredikt door Jezus zich werkelijk bekeerd. Zie daar weer die grote stad Nineveh in de duisternis, als een voorafbeeldenis van die gehele mensheid, ook in de duisternis geworpen door de zondeval. Jona gaat de stad in, roept tot bekering, en er staat, de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij nemen de woorden van Jona direct voor waar aan. Wat Jona predikt, is waarheid. Dit geldt natuurlijk in volledigheid voor de prediking van Jezus Christus, die het woord van God zelf is. En hier zien we een detail misschien in de tekst, maar het is wel degelijk een essentieel iets. Namelijk, het woord van de Heer werd tot Jona gericht. De eerste keer, helemaal in het begin van het boek, en nu ook
in dit hoofdstuk, het derde hoofdstuk dat we hebben gelezen. Het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht. Hier gaat het al over Jezus Christus, het woord van God, dat is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Wat Jona dus vertelt als profeet, zijn die woorden van Christus Jezus. Dezelfde. Zie daar het teken van Jona dat werkelijkheid wordt in Jezus Christus. En het mooie is dat de Nineviten er geloof aan hechten. Ze zoeken hun steun bij God. Ze durven vertrouwen op een God van leven. En wat gaan ze doen? Ze gaan boetekleren aantrekken en ze gaan vasten. Vasten is het niet nemen van voedsel, aards voedsel, tot zichzelf, om te groeien. Het voedsel hebben we namelijk nodig om te groeien, om te leven hier op aarde. Maar met het teken van het vasten toont men aan dat men het ware voedsel ook zoekt bij God zelf. En niet alleen in deze wereld. Dat is het ware vasten. Het vasten is nee zeggen tegen het wereldse, om ja te kunnen zeggen aan het hemelse, aan hetgeen dat van God komt. En wat kwam er van God voor de Nineviten? Wel, dat was het woord van de profeet Jona. En het zijn die woorden waar ze hun waar voedsel in zullen moeten vinden. En dat zal ook gebeuren. Ze gaan werkelijk dagenlang vasten om de Heer te beminnen, te leren beminnen en van Hem het ware voedsel te ontvangen. Met als één reden. Misschien krijgt God wel spijt van hetgeen Hij hen wilde aandoen. En dat zal dan ook gebeuren. Wanneer wij bij God ons waar voedsel vinden, ja, dan kunnen wij werkelijk leven met geluk, kunnen wij leven met een zaligheid, met vrede en vreugde in het hart. Dan proeven we nu reeds wat we zullen beleven in de hemel. En op het einde van de passage die we lazen staat er: God zag wat zij deden. God ziet ons. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer. God wil niet dat we verloren gaan. Integendeel, hij wil onze verlossing. Maar hij laat ons vrij om ons voedsel te zoeken daar waar wij willen. En als wij doorheen de prediking van Jezus of van de profeten komen tot het vinden van het ware voedsel bij God, dan zullen wij leven en dan is er niet die directe miserie, zoals aangekondigd bij de profeet Jona, maar dan is er leven dat God geeft, als wij maar onze steun zoeken bij Hem. En zo hebben we vandaag het derde hoofdstuk gelezen van de profeet Jona en we lezen deze passage nog eens. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de Heer bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dagreis ver. Toen riep hij, 40 dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Nineviten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineve omroepen, op last van de koning en van zijn rijksgroten. Mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten, zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft.
Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet te gronden gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars. Vandaag in deze uitzending gaan we luisteren naar verschillende lofliederen. En we starten met een lied van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Ik open mijn hart. En ze zingen het volgende. Heilige Geest, u klopt op de deur van mijn leven. Vandaag wil ik u in mij verwelkomen. Heilige Geest, ik open mijn hart. Breek door het harnas heen. U geneest mijn geschiedenis, mijn wonden. Ik open mijn hart. Op uw maat. Mijn verleden, mijn heden, mijn toekomst. Dit is Glorious met het lied J'ouvre mon cœur.

En u hoorde het lied J'ouvre mon cœur, ik open mijn hart, van de groep Glorious. Het volgende loflied, beste luisteraars, komt van Reiger. En hij zingt samen met Talita Govers en Eline Bakker. Zij zingen het lied Terug naar Eden.

En u hoorde Reijer, Talita Govers en Eline Bakker zingen in dit lied Terug naar Eden. Het volgende lied, beste luisteraars, is een akoestische versie van een lied van Hillsong, Whole Heart, Heel Mijn Hart. Ze zingen het volgende. Hou me nu vast, in de handen die de hemelen schiepen. Vind me nu, waar de genade zo diep is als uw littekens. U trok me uit de klei, u zette me op de rots, riep me bij mijn naam en maakte mijn hart weer heel. Opgetild en mijn knieën weten dat het allemaal

voor uw glorie is, dat ik mag staan, met meer redenen om te zingen dan om bang te zijn. U zette me op de rots, u trok me uit de klei, riep me bij uw naam en maakte mijn hart weer heel. Dus hier sta ik, Heer, hoog in overgave, en ik heb u nu nodig. Houd mijn hart vast, nu en voor altijd. Mijn ziel schreeuwt het uit. Dit is het lied Whole Heart van Hillsong.

Whole Heart, een lied van Hillsong, een akoestische versie. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van Roloff Mulder. Hij zingt: Ik ben de Heer die jou inschiep.

En we gaan verder met onze lofliederen, beste luisteraars van Radio Maria. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van de zangeres Taya. Zij zingt Gonna Be Good. Dit lied is gebaseerd op een passage uit het evangelie. Ze zingt: kijk naar de vogels, hoe vrij ze vliegen. Kijk naar de lelies, die zo wild groeien. Nee, ze vragen zich niet af of de regen zal vallen, of dat de zon ooit tevoorschijn zal komen. Dus ik zal me geen zorgen maken over morgen. Morgen zal zich zorgen maken over zichzelf. Ik heb ongeveer 1 miljoen redenen om u te prijzen. Ik heb ongeveer 1 miljoen verhalen te vertellen. Om te vertellen over hoe u altijd een weg doormaakte door de moeilijkheden. Ik weet misschien niet waar we heen gaan, maar ik weet dat het goed komt. Het komt goed. Dit is Taya met het lied Gonna Be Good.

als ik naar de bergen kijk van de groep Sela. Het volgende lied komt van de zangeres Veronica Sanfilippo. Zij zingt Recibe mi corazón. Ze zingt: in de intimiteit van uw aanwezigheid geef ik vandaag mijn wezen en mijn hart aan u over. Er is geen betere plaats dan aan uw voeten, o Heer. En ik vind enkel vrede bij u en liefde. Ontvang mijn hart, Jezus, mijn goede herder. Ontvang mijn gebed. Ik geef u vandaag mijn hart. In de intimiteit van uw aanwezigheid geef ik vandaag mijn wezen en mijn hart aan u over. Er is geen betere plaats dan aan uw voeten, o Heer. In u vind ik vrede, vind ik liefde. Dit is Veronica Sanfilippo met het lied Recibe mi corazón.

En dan is het tijd, beste luisteraars van Radio Maria, om deze uitzending af te sluiten. We luisteren nog naar een laatste lied. Dit lied komt van de groep Sela. Zij zingen Wonderlijk. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij geanalyseerd. Het is trouwens het doel van al de bijdragen van Mystieke Lectuur en het zal verder in het centrum van onze belangstelling blijven. We hebben vorige keer aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog, gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en met Jeanne Schmitz-Rulli toen hen die mystieke ervaringen zijn overkomen. Guardini werd geboren in Verona, Noord-Italië, in 1885 en overleed te München in Duitsland in 1968. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te rade gegaan, met een stukje waarin hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. Aan het einde van de vorige editie stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen wanneer we bewust worden van Gods aanwezigheid. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Luisteren we nu nog even naar die zin van Sint Bernardus. Het woord is levend en doeltreffend, waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte hobbelige paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de bewegingen van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord daar was. Dus die concrete dingen, het uittrekken, vernietigen, opbouwen, planten, irrigeren, dat zijn allemaal de vruchten van de Heilige Geest in ons. Die maakt dat de aanwezigheid van God in ons zal aanzetten tot onze bekering. Jawel, zelfs daar is de bekering zowel een vrije acte van onzentwege en tegelijkertijd iets dat God zelf in ons bewerkstelligt. Laten we nog even luisteren naar die woorden van Sint Bernardus. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen, en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij, en nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij, of waar ging hij naartoe terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen of weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, noch waar hij naartoe gaat. Geestelijke leiding geven is een pastorale dienst. Ze bestaat erin om na te gaan of de vruchten van de geest aanwezig zijn. Ze is er niet om de gemoedstoestanden van de ziel te analyseren. Een geestelijk directeur doet niets anders dan wat elke pastoor moet doen. Sint-Jan van het Kruis formuleert dat aspect van ons menselijk zijn heel duidelijk. Hij zegt dat het u steeds terugplaatst in de wet van God en van de kerk. Trouwens, zelfs als je nu visioenen hebt, leviteert, extases hebt, gestigmatiseerd bent, of wat dan ook. Niets daarvan is in feite echt relevant, maar het is wel belangrijk na te gaan of God aan het werk is. Is Hij aan het uittrekken, aan het vernietigen, aan het bouwen, aan het planten? Verwarmt Hij wat verkild is? Richt Hij op wat is gevallen? Is de grond die droog was nu geïrrigeerd? Is wat duister was nu verlicht? Dit en nog zoveel meer, dat vertelt allemaal iets over de beweging van mijn hart. Aldus ziet u de continuïteit tussen wat uiteindelijk elke christen zoekt als hij een echte christen is, namelijk om waarachtig te leven. De meer spectaculaire ervaringen waarover we reeds hebben gesproken en de continuïteit ervan, ook als deze het resultaat zijn van wat God in ons tot stand brengt om ons in staat te stellen eenvoudigweg het evangelie te beleven, ze zijn niet de motor noch het doel van ons christelijk leven. Dat wil met andere woorden zeggen dat het in feite te doen is om het leven in eenheid met God. Deze eenheid vormt zich door het hechten van onze wil aan de wil van God. Dat is het dan ook dat de hele spirituele traditie thematiseert rond de eerste Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Hierbij is het goed te weten dat de eerste Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17 de sleutel is van alle commentaren van Sint Bernardus, Willem van Saint-Thierry en Rusbroek de Wonderbare inbegrepen. Met een makkelijkere tekst van moeder Teresa van Calcutta willen we het voorbije stuk op een andere manier verduidelijken. Wie kent er moeder Teresa van Calcutta wel niet? Velen onder ons hebben haar zeker op televisie of zelfs persoonlijk ontmoet of gezien. Haar geestelijke gevoelens waren quasi nihil. Ze zei dat ze in een permanente nacht leefde voor wat de religieuze gevoelens betreft en dat God voor haar als dood was. Eigenlijk zeer herkenbaar met wat we lazen bij Sint Bernardus, maar nog een beetje scherper gesteld. Moeder Teresa wist eveneens dat het woord Gods in haar was door de vruchten die ze voortbracht. Daardoor maakte ze over deze spirituele nacht geen zorgen. De cosmonauten in de ruimte zeggen bijvoorbeeld ook dat alles donker is in de ruimte. En wij zien ze alsof ze baden in het licht. Het is zo goed om dit te onderlijnen. Want de mensen die moeder Teresa lezen of teksten van mystiekers zijn altijd geneigd om bang te zijn van dergelijke spirituele of mystieke donkere nachten. Net zoals de kinderen die, als het helemaal donker is, schrik hebben. Al weten ze eigenlijk wel dat dit niet nodig is wanneer hun ouders zeggen dat alles in orde is. Waarom zijn er nachten en wat moeten we doen als het nacht is? Wel, als het echt pikdonker is en we geen licht kunnen aansteken, kunnen we niets beter doen dan te slapen. En dat is het dat Sint-Jan van het Kruis u aanbeveelt en uitlegt in al zijn bladzijden over de nachten van de ziel. Daar waar we zeggen, het is donker, ik wil dat niet, daar zegt hij, het is goed, je gaat dus best slapen. Hij zegt ons ook dat de geestelijke directeur doet wat ik jullie daarnet zei. Hij zet je steeds weer in de wet van God en van de kerk. En hij moet ook steeds geruststellen. Wees niet bezorgd, wees niet bang. Je riskeert te reageren en ook aan Sint-Jan van het Kruis te zeggen, lopen dan toch niet het risico om ons te vergissen? Het antwoord daarop is het volgende. Namelijk, wanneer je je zou vergissen, dan zou je niet de nood gehad hebben om geestelijke leiding te komen vragen. En wanneer men de stijl van geestelijk directeur beoefent, dan ziet men meteen wanneer iemand ontrouw is. Die komt het u dan ook niet zeggen. Maar degene die schrik heeft om ontrouw te zijn, die komt het u zeggen, wanneer die dus niet ontrouw is. Zelfs als je biecht hoort in de biechtstoel, kan je dat merken. Dan zeggen mensen, het is verschrikkelijk, ik ben zondaar. De juiste reactie dan is om te zeggen, dus ben je gered? Nee, is de reactie veelal, ik ben zondaar. En als biechtvader om te antwoorden, dus ben je gered? Waarom lijkt ons dat zo onlogisch? Omdat we denken dat enkel iemand die een deugdvol leven leidt gered is en niet de zondaar. Maar Jezus is gekomen om de zondaars te redden. We zijn allemaal zondaars en niemand staat recht in zijn schoenen voor God. Jezus had het meeste moeite met de farizeeërs en de mensen die dachten dat ze rechtvaardig waren, maar blind waren voor hun zonden. Hij was zeer scherp tegen hen met zijn woorden in de hoop hen tot inkeer te brengen en dus hen in het besef van hun zonden te kunnen redden. Om gered te worden of te kunnen zijn, moet men erkennen dat men zondaar is. Het is niet in de eerste plaats deugdelijk zijn dat van belang is. Het deugdelijk leven is een gevolg van zich verlost te weten, vergeven door iemand die u oprecht en zuiver lief heeft. Het drama van de zondaars bestaat er namelijk in dat ze het niet weten dat ze zondaars zijn. We kunnen het vergelijken met een vis, die ziet ook niet dat die in het water is. Moeder Teresa beleefde deze nacht in volle berusting, waarvan alle mystiekers u zeggen dat dit de normale gang van een volwassen en rijp christelijk leven is. Laten we dat nog echt onderlijnen, dat dit leefbaar is, want anders lopen we nog het risico om schrik te hebben. In het bijzonder denkend aan het geestelijk testament van Moeder Teresa, een 20-tal jaar geleden gepubliceerd, schijnt veel mensen schrik aangejaagd te hebben, daar waar dat helemaal niet nodig is en evenmin de bedoeling ervan is. Laten we nog even de tekst van Sint Bernardus hernemen om het dieper in ons hart te laten binnendringen. Het woord is levend en waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk, door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte paden geëffend, zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de beweging van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord van God daar was. Vele mensen vinden het verschrikkelijk wat die arme moeder Teresa van Calcutta heeft doorgemaakt en denken dat ze door God werd gemarteld. Ze was toch in die duistere nacht, dat moet toch verschrikkelijk zijn geweest. En dat is dan nog niet alles, er is nog veel meer. Maar als we zo denken, zitten we er helemaal naast. Het was helemaal niet zo erg voor haar, ze sliep in zekere zin. Maar als we dat zeggen, dan wordt dat als onmogelijk bestempeld. Wat de meeste mensen willen horen, dat is dat moeder Teresa die beul van een God heeft verdragen. Wij zijn als mensen zo gemakkelijk op zoek naar sensatie en denken die daar te vinden. Maar moeder Teresa leefde zeer rustig aan, in groot vertrouwen, ja, zelfs in het donker. Het goede nieuws interesseert ons niet, en dus de journalisten evenmin, want ze kunnen er daardoor geen geld mee verdienen. We gaan hier nu een tekst lezen waar moeder Teresa ons gaat zeggen dat God onze duisternis komt verlichten. Niet de duisternis van de cosmonauten, maar die van de valse lichten. Zie hier dat ik aan de deur sta en ik klop. Het is waar, ik sta aan de deur van uw hart dag en nacht. Zelfs als je niet luistert naar mij, zelfs als je twijfelt dat ik het kan zijn. Het ben ik, ik ben daar. Ik wacht op het kleinste teken van antwoord van uw kant, het lichtste gemurmel van uitnodiging die me zal toestaan om binnen te komen bij u. Ik wil dat je weet dat elke keer dat je me zult uitnodigen, ik echt zal komen. Ik zal altijd daar zijn, zonder fout, stil, onzichtbaar. Ik kom. Maar met de oneindige kracht van mijn liefde. Ik kom alle gaven van de Heilige Geest brengen. Ik kom met mijn barmhartigheid, met mijn verlangen om je te vergeven, om je te genezen, met alle liefde die ik heb voor u. Een liefde boven alle begrip. Een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u lief gehad. Ik kom, dorstig om u te troosten, om u mijn kracht te geven, om u weer op te richten, om u te verenigen met mij in al uw wonden. Als we de gaven van de Heilige Geest vragen in het Veni Sancte Spiritus, het Veni Creator, dan is het dat wat we vragen. Het is niet iets dat ons een geheel andere gemoedstoestand zal geven, maar Hij zal alles in ons versterken, dat liefde, waarheid, licht en warmte en nog zoveel meer verlangt. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Een belangrijk iets dat we in die tekst van moeder Teresa ook tegengekomen zijn, willen we nog even herhalen, waar Jezus aan het woord is en zegt: een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Dat wil niets anders zeggen dan dat onze eenheid met de Vader tot stand komt door Jezus. Het is goed dat we verstaan: zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. En Jezus vervolgt, maar op een andere plaats: heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Wat wil zeggen dat de gemeenschap der heiligen bestaat uit de Vader, de Zoon en al degenen die door hun eenheid met de Zoon verenigd zijn met de Vader en met elkaar. Het geheel daarvan is de gemeenschap van de heiligen. Dat is helemaal wat Rusbroek onder het gemeine leven verstaat. Laten we nog even verder lezen uit die tekst die moeder Teresa ons nalaat. Ik ga je mijn licht brengen. Ik kom uw duisternissen verlichten en alle twijfels van je hart. Ik kom met mijn kracht die bekwaam is uzelf te dragen en eveneens al uw lasten te dragen. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen aan uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten, ik ken alles van u. Zelfs de haren op je hoofd, ik heb ze allen geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind, zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken al uw noden en zorgen. Met andere woorden, moeder Teresa is ons in haar spiritueel testament aan het zeggen dat het geestelijk leven het menselijk leven is in al zijn dimensies en zodanig dat het eigene van de mens God is. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke zijn volledig te onderscheiden, maar ze zijn altijd samen. Het is niet hetzelfde, maar het is zoals twee verdiepen van eenzelfde huis. Wat maakt dat het niet volstaat om te zeggen dat het bovennatuurlijke het natuurlijke vermeerdert, maar het is zeggen dat de natuur gewild is door God in het zicht van de genade en dus van de bovennatuur. Exact hetzelfde zoals bij het gelijkvloers van een huis wordt gebouwd in het zicht van het tweede verdiep, maar er is geen enkele continuïteit tussen het gelijkvloers en het eerste verdiep. Als meditatie hernemen we nog een stuk van de tekst van Moeder Teresa. Zie hier dat ik aan de deur sta en ik klop. Het is waar, ik sta aan de deur van uw hart dag en nacht, zelfs als je niet luistert naar mij, zelfs als je twijfelt dat ik het kan zijn, het ben ik. Ik ben daar. Ik wacht op het kleinste teken van antwoord van uw kant, het lichtste gemurmel van uitnodiging die me zal toestaan om binnen te komen bij u. Ik wil dat je weet dat elke keer je me zult uitnodigen, ik echt zal komen. Ik zal altijd daar zijn zonder fout, stil, onzichtbaar, ik kom. Maar met de oneindige kracht van mijn liefde.

Het gebed gaan we nu stilaan aan bod moeten laten komen, want het spirituele leven is een leven van relatie. En die relatie voltrekt zich vooral in het gebed. Maar wat is het gebed eigenlijk? Als we ons die vraag stellen, dan komt dit erop neer na te gaan hoe men het bovennatuurlijke cultiveert. Maar vooraleer we die vraag echt kunnen aanpakken, moeten we even de tijd nemen om de vrijheid even van nabij te bekijken. Want het u volledig overgeven in vrijheid aan de wil van God geeft toch de nadruk dat daarin een paradox aanwezig is. We denken altijd over vrijheid als in tegenstelling of in concurrentie tegen een andere vrijheid. Het is als een keuze tussen twee dingen. En dat doen we omdat we de vrijheid aanzien als een abstractie, namelijk als iets dat geen actie is, geen acte. Nochtans bestaat de vrijheid enkel uit een act. Het is op het ogenblik dat je een vrijheidsact stelt dat men vrij is. Anders is men niet vrij. De vrijheid is geen mogelijkheid, het is een acte. Het is de grote filosoof Henri Bergson die dat bestudeerd en uitgewerkt heeft. Het was de belangrijkste denker van de levensfilosofie. De vrijheid bewijst zichzelf niet. Ze ervaart of beleeft zichzelf, zegt hij. De vrijheid is geen gevoel. Een beweging komt bijvoorbeeld tot stand door te stappen. Want een beweging kan men niet waarnemen. Men kan maar dit moment en dat moment en een ander moment observeren. Maar de beweging is iets daarboven. De beweging is iets dat jij in je hoofd fabriceert. De muziekpartituur is nog geen muziek. Je hebt het in je hoofd als je de partituur ziet en je ze tenminste kan lezen. Het is dus op het ogenblik waarop je de vrijheid beleeft dat je vrij bent, niet eerder. De ware vrijheid is niet het doen wat men wilt, met andere woorden, geen beslissing nemen is in feite ook handelen. We hebben veelal de gewoonte om datgene wat zijn verantwoordelijkheid ontvluchten is vrijheid te noemen. Als ik doe waar ik zin in heb, wil dat niet zeggen dat ik doe wat ik wil. Het is eigenlijk weigeren om echt vrij te zijn. Waar ik zin in heb zijn doorgaans de dierlijke instincten en zinnelijke aantrekking die me leiden. Maar als ik daarnaar leef, leef ik als een slaaf en niet als een vrij mens. Op zich is het niet de zonde die ons van God scheidt, maar de zonde is een effect van een in vrijheid genomen beslissing om van God gescheiden

te zijn. Sint Augustinus zegt ons, Eva zou niet bekoord of beproefd geweest zijn als ze niet eerst had gezondigd. We denken vaak dat de zonde volgt op de bekoring. Nee, het gaat de bekoring vooraf. Als we dat hebben begrepen, dan hebben we alles begrepen. De zonde is een slechte oplossing voor de zondaars, maar ze wordt genomen omdat ze zondaars zijn. We worden geboren in de zonde, zegt ons Sint Paulus. Dus zondigen we, want we moeten ons toch bezighouden, niet? We worden geboren in de zonde, onze wil is dus al ziek. Het is een feit dat vele christenen op zoek zijn naar geestelijke diepgang. Het oppervlakkige van het materialistische leven is voor niemand bevredigend. Die geestelijke diepgang vinden we namelijk in het gebed. Het woord gebed, in het Latijn orare, in het Frans oraison, is zeer rijk aan betekenis. In het Nederlands zouden we het woordje oraison vertalen als stil gebed, persoonlijk gebed of inwendig gebed. Het woord oraison, bidden of gebed, orare, duidt voornamelijk vanaf de 16e eeuw een oefening of een praktijk aan, bijvoorbeeld wat ze in abdijen of kloosters doen. We zien hen in stilte, ingetogen, allen samen bidden in de kapel. Goed, dat is het gebed, zoals de Karmel dat in de 16e en vervolgens in de 17e eeuw over heel Europa hebben verspreid. En daarin waren ze afhankelijk van de meer noordelijke landen en in het bijzonder van de Devotio Moderna, die vanuit onze streken ontstaan is en door Rusbroek de Wonderbare zijn ontplooiing heeft gekend. Maar het woord oraison of gebed vindt ge ook terug in de liturgie. Als ge het missaal opent, zegt men u dat er na de Kyrie eleison een tijd van gebed aanbreekt. Het is dus ook een liturgische term, maar ge moet zien dat het in realiteit elk soort dialoog dekt, of in het bijzonder de aanwezigheid van de mens tot God en van God tot de mens. De wortel daarvan is reeds in het Oude Testament te vinden. Het woordje oraison komt van het Latijn os oris, de mond, en we zien daarin dat Adam geschapen is door God in gebed, dat wil zeggen os ad ora, wat in het Nederlands wil zeggen mond op mond, zoals wanneer we iemand reanimeren die aan het stikken is. Mond op mond of van aangezicht tot aangezicht. Os ad ora gaat adoré geven. En uiteindelijk, door de sleet van het woord, adoré is oraison geworden. De mens is dus geschapen in gebed. De mens is geschapen in deze vitale uitwisseling tussen God en hem, die we reeds hebben geïdentificeerd als het geestelijk leven. Laten we nog even een stukje uit de tekst van moeder Teresa hernemen als een soort kompas. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren, om te vormen. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen tot uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten. Ik ken alles van u. Zelfs de haren op je hoofd. Ik heb ze alle geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind. Zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen. Ik ken uw noden en zorgen. Jawel, ons evenwicht als mens bevindt zich juist in dat persoonlijk inwendig gebed, in die verbondenheid met God. Het is de kern van ons mens zijn. We komen tot het leven in gebed, mond op mond, en opnieuw vinden we hierin terug de kern van elk menselijk bestaan. Wat maakt dat, als we een paar edities geleden spraken van de man die door een grote glimlach op zijn gezicht verklapte dat de realiteit dat God hem lief heeft hem zelfs als ongelovige niet koud liet,
Niet alleen dit, maar alles wat we in onze vorige edities hebben besproken, alles vindt zijn uitleg in deze vitale uitwisseling die het diepst van ons menselijk bestaan is en raakt. God neemt het initiatief van ons gebed zoals we zien. Het is niet de mens die plots het vreemde idee heeft om zich tot God te richten, omdat hij niet weet wat te doen. En dan? Maar het is God die onvoelbaar, ondenkbaar, onhoorbaar en geurloos is. Nooit zouden we het idee hebben om naar hem toe te gaan, mochten we niet ergens diepweg weten dat hij er is. Het kan alleen maar hij zijn die de eerste stap kan zetten. De eerste stap is God die zijn eigen leven geeft aan de mens en vervolgens ontwaakt de mens tot God. En zoals de vitale ademhaling bestaat uit uitademen en inademen, zo is ook het gebed tegelijk in dezelfde act, niet de een na de ander, in dezelfde act de uitwisseling in de welke God uitademend zich verspreidt en de mens inademend zich vult met God. Ja, en daar stuiten we op een klein intellectueel probleem. We hebben de moeilijkheid om deze wederkerigheid te denken, want we denken gemakkelijk dat maandag God zich tot mij richt en dinsdag dat ik me richt tot God om hem te antwoorden. Goed, daar is een probleem dat puur intellectueel is, maar het is zeer belangrijk dat het in dezelfde act is dat inademen en uitademen plaatsvindt. In heel het evangelie zegt men ons dat God ons roept. Jezus roept en zendt zijn discipelen. Het is niet dat hij hen eerst roept en vervolgens leert hij ze dingen en 's anderen daags gaan ze het uitdragen. Het is in dezelfde act van het roepen dat hij zendt. Rusbroek zegt u, de eenheid tot God is altijd wezenlijk en werkelijk. Wezenlijk, roeping, ontvangen, en werkelijk, doeltreffend, uitvoeren, werken. Het zijn er altijd die twee samen. Ze gaan altijd hand in hand. Het goed begrijpen van dit samengaan van ontvangen en uitvoeren is vitaal om het pastoraal leven te bedenken. Waarom is het vitaal? Omdat men vaak denkt dat de abdijen een bank zijn waar een schat aanwezig is. We gaan uit die schat een beetje geld afhalen om het buiten uit te geven. Of, op een andere manier zou men al dus over het spiritueel leven in de kerk kunnen spreken als 's morgens moet men zich bezighouden met de goede God. We laden onze batterijen op zoals we onze draagbare telefoon aansluiten aan de stroom en in de namiddag gaan we aan anderen zeggen dat we verbruiken wat we hebben opgeslaan. Nee, het is in dezelfde act en als je niet verenigd bent met God, de namiddag zoals 's morgens verlies je je tijd zowel 's morgens als 's middags. Want de liefde is openheid en tegelijk is het eenheid. En het is daarom dat de enige vraag werkelijk erin bestaat om te zien of men werkelijk is op de plaats waar God ons roept. Maar daar waar hij u roept, is het onderscheid tussen ontvangen en geven zeer secundair en artificieel. Dat is vitaal. Anders zal je van de kerk, de abdijen of kloosters en van de nog bestaande parochies een bank maken, een stockageplaats, in plaats van een levendig iets. Wel loopt het gevaar om te zeggen dat de pastores daar niet meer toe kunnen komen omdat ze werk hebben. Maar er is geen ander werk dan de eenheid met God. Sint Jan van het Kruis neemt het beeld van een venster en niet van een spiegel, om dat proces te verhelderen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat als we het venster zien, dan geven we slecht door. Met andere woorden, als we moeten evangeliseren, moeten we omgevormd worden in het licht van God
en niet het woord van God weerkaatsen. En als we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die evangeliseert en niet wij. Dit kan ons echter als ontoelaatbaar overkomen wanneer we louter vanuit een menselijke manier kijken naar het evangelie. Er zijn jammer genoeg weinig christenen, laat staan pastores, die zullen toegeven dat dit werk van eenheid met God boven alles gaat, want wij zijn geneigd om de vrijgevigheid van de caritas of naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren en dat we moeten geven, daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. Er is geen andere manier om iets aan te kondigen, te openbaren, dan ervan te leven. Ziezo, deze bijdrage van Mystieke Lectuur is weer tot zijn einde gekomen. Volgende keer willen we verder op weg gaan om ons spiritueel leven in de aandacht te brengen. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop, die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We sluiten het jaar 1902 af samen met Johannes de 23ste. 27 december, het feest van de heilige Stefanus en de heilige Johannes, de evangelist. Gisteren herdacht de heilige kerk de heilige Stefanus. En ook ik heb geen weerstand kunnen bieden aan de behoefte deze roemrijke eerste kampioen van het geloof van Jezus Christus te eren. Tot voor weinige jaren trok de heilige Stefanus in het geheel mijn aandacht niet, omdat ik hem niet kende. Slechts nadat ik mij een minder vaag denkbeeld had kunnen vormen van zijn zending en zijn werk, heeft deze grote heldenfiguur bezit genomen van mijn geest en van mijn hart. En nu voel ik mij door een bijzondere sympathie tot hem aangetrokken. Ik vereer hem met diepe en tedere gevoelens en ik beveel mijzelf in zijn voorspraak aan. De heilige Stefanus was de eerste die toonde het wereldomvattend denkbeeld van de nieuwe godsdienst in zijn geheel begrepen te hebben. En hij bracht de eerste slagen toe aan het Hebreeuwse exclusivisme door nieuwe wegen te openen voor de wedergeboorte in Christus en door zich met vermetele zekerheid te werpen op een nieuwe weg die men voor de uitbreiding van het christendom gesloten achtte en waarlangs Jezus Christus door alle landen heen tot de triomf gevoerd zou worden. De grote geest van Paulus had de roemrijke taak de jonge godsdienst te leiden en deze buiten Jeruzalem te doen eerbiedigen en aanvaarden door Grieken en Romeinen. Maar aan Stefanus komt de eer toe de eerste stoot te hebben gegeven en zijn roemrijk initiatief met bloed bezegeld te hebben. En het was het eerste bloed dat na de dood van Jezus vergoten werd. Roemrijke voorrang die de jonge martelaar in de onmiddellijke nabijheid stelt van de goddelijke martelaar van Golgotha en waardoor zijn edele martelaarskroon kostbaar wordt en men deze kroon nog steeds vereerd. Heilige Stefanus, vanuit mijn eenzame kamer zend ik een warme groet van broederlijke genegenheid aan uw gebeente dat rust in de grote vrede van Campo Verano, naast dat van uw grote en tevens bevoorrechte medestrijder, de heilige diaken Laurentius, omdat gij, toen gij stierf, even oud werd als ik nu. En omdat gij stierf voor dezelfde zaak waarvoor ik leef en waarop ik hoop. Mogen uw geloof, uw moed, uw enthousiasme en bovenal uw ongebreidelde kracht en uw heldendom mij ten deel vallen.

29 december. De weg van de vernedering, de verbondenheid met God, in al mijn werken Gods wil en niet de mijne zoeken. Dit zijn de drie hoofdzaken waarvan mijn geestelijke leidsman uitgaat bij zijn raad voor mijn ware geestelijke groei. Het zijn drie principes die ik altijd voor ogen moet houden, ten einde ze in praktijk te brengen. Dit is de opgave voor vandaag en verder niets. Dit is de opdracht. Dit is de taak. Wat betreft de nederigheid zal ik het zoveel mogelijk vermijden over mijzelf te spreken in de eerste persoon. De woorden ik en mij moet ik mijden, als waren het slangen. Ik zal oppassen nergens over uit te weiden, vooral niet in bepaalde omstandigheden en over bepaalde onderwerpen. De geëerde superieuren zijn zo goed geweest mij de taak toe te vertrouwen als hulp op de ziekenzaal, een nieuwe gelegenheid om mijzelf te vernederen, de naastenliefde en de tederheid te beoefenen en om mij vertrouwd te maken met het brengen van kleine offers. Ik weet niet of ik deze nacht wel rustig zal kunnen doorbrengen. Ik zou het wel willen, niet zozeer voor mijzelf, want ik ben blij als ik iets goeds kan doen, maar voor mijn arme makker die in het kamertje naast mij ligt, in een tamelijk ernstige en zorgwekkende toestand. Heer Jezus, lieve moeder Maria, zo mijn opofferingen op enigerlei wijze kunnen bijdragen zijn lijden te verlichten en alle gevaar te bezweren, ben ik tot alles bereid. Laat mij gerust lijden zoveel gij wilt. Het zal mij zeer aangenaam zijn u tenminste eenmaal metterdaad mijn liefde voor u en in u te bewijzen, in mijn broeder die u hier vervangt.

31 december. Nog een paar uur en ook dit jaar zal voorbij zijn. Het zal overgaan naar het rijk der geschiedenis. Met dit jaar gaat er een stuk van mijn leven voorbij. En ik wacht met vreugde op de nieuwe dageraad. Hoeveel jaren zal ik nog zien voordat ik de eeuwigheid inga? Misschien nog verscheidene, misschien weinige. Misschien zelfs niet eens een heel jaar meer. Mijn Heer Jezus, uw jaren nemen geen einde. Mijn jaren echter hebt gij afgeteld. Mogen ik in het jaar waarin gij mij wilt roepen, mijn lamp vol olie hebben, opdat gij mij niet meer werpt in de duisternis van de dood. Intussen werp ik mij op de knieën voor mijn God. En terwijl ik terugdenk aan zijn weldaden, die mij dit jaar ten deel zijn gevallen, verneder ik mij in het stof en bedank ik hem van ganser harte. Van het jaar 1902 moet ik mij altijd herinneren dat dit het jaar was van mijn militaire dienst. Het jaar van strijd. Ik had mijn roeping kunnen verliezen, evenals zoveel andere ongelukkigen. En ik heb haar niet verloren. En evenmin de zuiverheid, de genade van God, want God heeft het niet gewild. Ik ben dwars door de modder gegaan en hij heeft verhinderd dat ik mij ermee bezoedelde. Ik leef nog, ik ben gezond, even sterk of nog sterker dan eerst. Jezus, ik dank u, ik bemin u.

We beginnen het jaar 1903, een nieuw hoofdstuk. Geestelijke aantekeningen, onderbroken door Capriccio's van Paganini. 1 januari 1903. Ik heb het eerste licht gezien van een nieuw jaar. Mogen dit komen in de naam des Heren. Ik wijd het toe aan het liefdevolle hart van Christus, opdat het voor mij een waarlijk vruchtbaar jaar van goede werken mogen worden. Werkelijk mijn jaar van heil. Het jaar waarin ik werkelijk een vroom mens hoop te worden. Jezus, opnieuw en altijd ben ik bij u. De dag van morgen, de eerste vrijdag van de maand en van het nieuwe jaar, is in het bijzonder gewijd aan de verering van het Heilig Hart. Het zal een buitengewone dag van vurige liefde zijn. Het is slechts kort geleden dat ik de retraite beëindigd heb en ik voel reeds een zeer sterk verlangen mijn voornemens opnieuw te bevestigen en mijn geest, die reeds begint af te stompen, weer aan te sporen grote voorbeelden te volgen. In één woord, om opnieuw te beginnen. Tegen mijn zin ben ik echter verplicht om mijn ellende op te biechten. Ik ben een arme zondaar, een ontrouwe en nutteloze dienstknecht. Ik ben boordevol hoogmoed, verstrooid, onwetend. Ik ben niets. Jezus, erbarm u over mij. Het nieuwe jaar is begonnen, dus een nieuw leven. Ik denk aan de heilige communie van morgenochtend als aan een buitengewoon plechtige gebeurtenis. Ik zal de communie gaan als kwam ik morgenochtend uit de retraite. Ik zal mij alle gevoelens, beloften en voornemens van die dag in herinnering brengen en speciaal nadenken over mijn zwakke punten, gezien de droeve ervaring van deze paar dagen. Mijn gedragslijn blijft onveranderd. In alles nederigheid, speciaal in mijn woorden. Eén zijn met God, dat is het voornaamste waartoe ik vandaag de grootste behoefte gevoel. Overal en altijd de wil van God zoeken en niet de mijne. Ik moet mij concentreren op mijzelf, op de beoefening van een vroom leven en niet op opwindende denkbeelden die nergens toe dienen. Voor het ogenblik moet ik mij in alle rust en kalmte geheel en al toeleggen op grondige studie. In alles en altijd moet ik een grote gemoedsrust en zachtmoedigheid nastreven. Morgen beginnen de lessen opnieuw. Ik voel de behoefte en het verlangen om te studeren. Ik zal de nieuwe periode beginnen onder de bescherming van het Heilig Hart van Jezus, dat mij hiertoe een gunstige gelegenheid biedt. Intussen, Jezus, wacht ik op u. Moe van het lange rondfladderen, kom ik mij aan uw borst nestelen om mij aan u te verkwikken en adem te scheppen op mijn tocht. Jezus, wacht op uw lam dat terugkeert. Maak mijn voedsel gereed, want ik heb honger.

4 januari. De studie waarmee ik bezig ben moet voor mij geen reden zijn tot verstrooidheid, maar eerder een krachtige vleugel waarop ik mij tot God verhef, in hem blijf, vreugde en voorspel van het zegenrijke visioen. Dikwijls gebeurt het me dat ik door mijn studie mijn voornemens vergeet. Ik verlies dan mijn aandacht. De vroomheid heeft minder aantrekkingskracht voor mij. Ik voel dat de frisse, reine lucht die rondom het vrome leven zweeft, mij ontbreekt. Wee mij. Mijn studie moet één voortdurend gebed zijn. En het gebed moet één ononderbroken studie zijn. Bovenal opgepast voor oppervlakkigheden, lichtvaardigheden, dwaasheden met betrekking tot de studie, tot nieuw lichterij, nieuwe boeken, nieuwe systemen, nieuwe personen. Ik moet letten op mijn woorden hieromtrent. Ik moet met alles rekening houden en geestdriftig de stijgende lijn van de katholieke cultuur volgen, maar in de juiste proporties, niets overdrijven. Ik zal steeds denken aan wat Thomas Akempis in de navolging van Christus zegt. De nederige kennis van uzelf is een zekerder weg tot God dan het grondige onderzoek van de wetenschap. Wetenschap is niet af te keuren, en evenmin elke eenvoudige kennis van zaken die op zichzelf beschouwd goed is en door God verordend. Maar altijd moet men de voorkeur geven aan een goed geweten en een deugdzaam leven. Immers, op de dag van het oordeel zal ons niet gevraagd worden wat wij gelezen, maar wat wij gedaan hebben. Niet hoe buitengewoon wij gesproken, maar hoe godsdienstig wij geleefd hebben. Waarlijk groot is hij die klein is in zichzelf en elke hoge eer voor niets telt. Waarlijk wijs is hij die al het aardse als straatvuil beschouwt om Christus maar te mogen winnen. En werkelijk echt geleerd is hij die de wil van God volbrengt en zijn eigen wil laat varen.

7 januari. Mijn leven is één voortdurende opoffering. Ik ben het niet meer die leeft. Het is Jezus die in mij leeft. De heilige Paulus mocht deze uitdrukking voorzeker gebruiken, omdat zijn grote ziel, zijn edelmoedig hart, eeuwig brandde van liefde jegens God en de mensen. Ik heb niet anders dan goede verlangens, waarmee mijn daden weinig in overeenstemming zijn. Heer, geef mij de genade u door mijn werk te mogen tonen dat ik u werkelijk bemin. Ik wil er niet verder over uitweiden. Ik ben een arme stakker, zoals mijn geestelijke leidsman mij steeds zegt. Ik strek de hand uit en vraag eerbiedig: Heer Jezus, Gij die rijk en goed zijt, geef mij een aalmoes. Gisteren gaf de professor in kerkgeschiedenis ons een zeer goede raad die speciaal voor mij geldt. Lees weinig, maar met aandacht. En wat hij over de lectuur zei, betrek ik op alles. Weinig, maar goed. Hoeveel boeken heb ik niet gelezen tijdens mijn studie, in de vakantie, in dienst? Hoeveel werken, hoeveel tijdschriften, hoeveel kranten? Wat herinner ik mij hier nog van? Weinig of niets. Hoeveel werken op geestelijk gebied, hoeveel heilige levens? Wat herinner ik mij ervan? Weinig of niets. Ik voel de grote behoefte om van alles wat te willen weten, alle belangrijke schrijvers te kennen, mij op de hoogte te houden of op de hoogte te stellen van de gehele wetenschappelijke stroming in zijn gevarieerde uitgebreidheid. En inderdaad, lees ik wat los en vast is en intussen bereik ik maar heel weinig. Kalm aan dus. Ook wat dit betreft. Weinig, maar goed. Laat de te grote weetgierigheid varen, want daarin vindt men veel verstrooiing en teleurstelling. 9 januari. Mijn dagen moeten vervuld zijn van grote warmte. Het moeten trillend hete dagen zijn, zoals vorig jaar, toen ik onder de onbarmhartige hitte van de hondsdagen die vreselijke marsen moest afleggen, waarbij ik het van de warmte zeer te kwaad kreeg. Ik sta altijd ten dienste van mijn koning, Jezus Christus. En Jezus Christus dien ik bij het verzorgen van mijn medebroeders die in de ziekenzaal liggen. Van 's morgens af, bij de heilige communie, draag ik de brandende zon in mijn hart. Ik ben het niet meer die leeft. Het is Jezus die in mij leeft. O Jezus, kon ik maar werkelijk altijd blaken van liefde bij het verlenen van mijn dienst aan U, mijn glorierijke leider.

11 januari. De schrijver van de navolging heeft mij een raad die juist op mijn huidige situatie slaat, de speciale omstandigheden waarin ik mij bevind, tevens in aanmerking genomen. Men moet waken en bidden, opdat de tijd niet ongebruikt voorbij zou gaan. Als men mag en moet spreken, spreek dan over stichtende onderwerpen. Dus moet ik goed op mijn hoede zijn. Ik moet geen ogenblik tijd verliezen met nutteloos praten. Wanneer ik de ene handeling verricht heb, moet ik direct met de volgende beginnen, zonder tussenpozen. En wanneer ik gelegenheid heb te spreken, stel ik mij tot regel nooit over mijzelf te spreken, nog in goede, nog in slechte zin. En ik zal in ieder geval nooit toespelingen maken op mijn aangelegenheden als men mij er niet uitdrukkelijk om vraagt. Overigens moet ik altijd goede gesprekken zien te voeren die het stempel dragen van grote deugdzaamheid en ware kerkelijke geest. 13 januari. Vanavond, Octave van Drie Koningen, was ik in de kerk van San Silvestro in Capite om met het gehele seminarie de sluitingdienst van het octaaf, zoals dat indertijd ingesteld is door de eerwaarde heer Pallotti, bij te wonen. Hierbij waren de bisschoppen die de verschillende katholieke riten vertegenwoordigen aanwezig met de prachtende praal van hun veelkleurige gewaden. Jezus schitterde in de hostie aan de voet van de artistieke kerststal. Hoeveel gedachten zijn mij niet door het hoofd gegaan? Hoeveel emoties hebben mijn hart niet beroerd toen ik voor Jezus stond, die aanbeden werd door de herders en de koningen? Ik heb gedacht aan de oproep tot de heidenen, aan de katholieke missies, aan de wereld verspreid, aan de ware katholieke, dit wil zeggen universele kerk. O Heer Jezus, uw ster is overal verschenen, maar hoeveel hebben deze nog niet herkend? De stem van de apostelen heeft weer klonken tot aan de grenzen van de aarde, maar hoeveel hebben deze niet gehoord of trachten deze tot zwijgen te brengen? Eens kwamen de koningen van Tarsis om u hun gaven te brengen. Heden laten de koningen der aarde zich niets aan u gelegen liggen. Zij erkennen uw rechten niet meer en ze hebben u de treurige weigering van de farao in het gezicht geworpen. Ik ken de Heer niet, ik zal hem niet dienen. Hoe vreselijk! Maar ach, mogen uw woorden in vervulling gaan. Trek, nu gij van de aarde verheven zijt, alles tot u. Jaag de nevels van het heidendom uiteen. Laat uw licht schijnen en doe het valse licht van de ketterij verdwijnen. Mogen alle volken u dienen, u beminnen en u tot hun Heer uitroepen. Aan u is de kracht en aan u is het rijk in eeuwigheid.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 286 en we lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 5, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 13 tot en met 15 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Widdeport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo gaan wij verder in onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij hoe Judas de Maccabeer de hulp schiet aan de Judeërs die wonen in de gebieden rond Judea, die dus onder de heidenen wonen en door hen worden bedreigd. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Het eerste boek, Maccabeën, hoofdstuk 5. Veldtocht naar Edom en Ammon. Toen de naties rondom hoorden dat het brandofferaltaar herbouwd en het heiligdom in zijn vroegere staat hersteld was, ontstaken ze in hevige woede en besloten ze om de nakomelingen van Jacob, die onder hen woonden, uit te roeien. Ze sloegen de hand aan hen om hen te vernietigen. Daarom trok Judas ten strijde tegen de zonen van Esau in Idumea, die de Israëlieten in Agrapathene belaagden. Hij bracht hun een zware nederlaag toe, beknotte hun macht en plunderde hen. Hij herinnerde zich de valsheid van de zonen van Bajan, die in hun laagheid een valstrik en een struikelblok voor het volk waren en hen vanuit hinderlagen langs de wegen overvielen. Zij moesten zich van Judas in hun torens terugtrekken. Hij belegerde hen, wijdde hen aan de vernietiging en stak de torens met iedereen die erin was in brand. Daarna trok hij naar de Ammonieten, waar hij op een sterk en talrijk leger stootte, aangevoerd door Timotheus. Na tal van gevechten weken ze voor Judas en hij versloeg hen. Na Jazer met de ondergeschikte plaatsen veroverd te hebben, keerde hij naar Judea terug. Vervolging in Gilead en Galilea. Toen de naties in Gilead samenspanden om de Israëlieten in hun gebied uit te roeien, vluchtten die naar de vesting Datema. Daarvandaan stuurden ze naar Judas en zijn broers een brief met de volgende inhoud. De naties rondom ons spannen tegen ons samen om ons uit te roeien. Zij bereiden zich voor om onder aanvoering van Timotheus de vesting waarin wij gevlucht zijn te veroveren. Kom dus en red ons uit hun handen. Velen van ons zijn al gevallen. Al onze broeders in het gebied van Tobia zijn ter dood gebracht. Hun vrouwen, kinderen en bezittingen zijn buitgemaakt. Ongeveer 1000 man heeft men daar omgebracht. Men was nog niet klaar met het lezen van die brief.

Hij tegen zijn broer Simon. Kies mannen uit en ga je broeders in Galilea bevrijden. Ik zal zelf met mijn broer Jonathan naar Gilead gaan. Jozef, de zoon van Zekaria en Azaria, leider van het volk, liet hij met de rest van het leger in Judea om het land te beschermen. Hij gaf hun dit bevel. U staat aan het hoofd van dit volk, maar u mag niet de strijd aanbinden met de naties, zolang wij niet terug zijn. Simon kreeg 3000 man voor de veldtocht naar Galilea, Judas 8000 voor die naar Gilead. Simon rukte dus op naar Galilea. Na een reeks van gevechten weken de naties voor hem, en hij achtervolgde ze tot aan de poort van Ptolemais. Van de naties sneuvelden ongeveer 3000 man. Hun uitrusting maakte hij buit. En iedereen uit Galilea en Arbata nam hij met vrouwen, kinderen en al hun bezittingen mee. En onder grote vreugde bracht hij ze naar Judea. Strijd in het Overjordaanse. Judas de Maccabeer en zijn broer Jonathan staken de Jordaan over. Na een mars van 3 dagen door de woestijn ontmoetten zij Nabateërs, die hen vriendelijk ontvingen, en hun alles vertelden wat hun broeders in Gilead was overkomen. Velen van hen zitten ingesloten in Bozara en Bozor, in Alema, Gasfo, Maket en Karnaïn, stuk voor stuk sterke en grote steden. Ook in de overige steden van Gilead zijn er ingesloten, en er worden maatregelen getroffen om morgen de vestingen aan te vallen, in te nemen en iedereen op één en dezelfde dag om te brengen. Hierop veranderden Judas en zijn leger meteen hun plan en sloegen zij de weg naar de woestijn van Bozora in. Zij veroverden die stad, joegen alle mannen over de kling, maakten hun bezittingen buit en staken de stad in brand. 'S Nachts vertrokken zij vanuit daar en rukten op naar de vesting. Toen het licht werd, zagen ze een ontelbare menigte die ladders en stormtuig aansjouwden om zich van de vesting meester te maken, terwijl ze vanuit de vesting bestookt werden. Judas begreep dat de strijd al ontbrand was. Terwijl uit de stad luid geschreeuw en trompetgeschal ten hemel steeg, zei Judas tegen zijn manschapping: strijd vandaag voor uw broeders. In 3 groepen vielen zij onder trompetgeschal en het uitroepen van gebeden de belegeraars van achteren aan. Toen het leger van Timotheus bemerkte dat het de Maccabeer was, sloeg het op de vlucht. Judas bracht hun zware verliezen toe. Die dag sneuvelden er van hen ongeveer 8000 man. Daarvandaan ging Judas naar Alema, viel het aan en veroverde het. Hij doodde alle mannen, plunderde de stad en stak haar in brand. Daarna trok hij verder en veroverde Gasfo, Maket, Bozor en de overige steden van Gilead. Na deze gebeurtenissen bracht Timotheus een nieuw leger op de been en hij sloeg zijn kamp op tegenover Rafon aan de overzijde van de beek. Judas stuurde spionnen om het kamp te verkennen. Deze melden hem: alle naties rondom ons hebben zich bij hem aangesloten, zodat hij over een zeer groot leger beschikt. Ook Arabieren heeft hij als hulptroepen ingehuurd. Ze hebben hun kamp opgeslagen aan de overzijde van de beek en staan klaar om tegen u op te trekken. Judas ging ze tegemoet. Toen Judas met zijn leger de beek die vol water stond naderde, zei Timotheus tegen zijn legeroversten: als hij voor ons de beek oversteekt, zijn wij niet in staat hem het hoofd te bieden. Dan is hij ons zeker de baas. Maar als hij bang is en aan de overzijde van de beek zijn kamp opslaat, dan steken wij over en zijn we hem de baas. Toen Judas bij de beek gekomen was,
liet hij de volgende.

klokschrijvers aan de beek postvatten met dit bevel. Zorg ervoor dat niemand zijn tent opslaat, maar dat iedereen gaat strijden. Judas stak als eerste naar de vijand over, gevolgd door heel het leger. De naties moesten voor hen wijken, wierpen hun wapens weg en vluchten naar de tempel van Karnaïm. Maar zij veroverden de stad en staken de tempel met iedereen die erin was in brand. Karnaïm werd onderworpen en was niet meer in staat zich tegen Judas te verzetten. Judas bracht alle Israëlieten die in Gilead woonden, van hoog tot laag, met hun vrouwen, kinderen en bezittingen bijeen en trok met heel die menigte naar het land van Juda. Zo bereikten ze Efron, een grote en zwaar versterkte stad. De weg liep door de stad heen en het was niet mogelijk om er links of rechts langs te trekken. De inwoners van de stad stoten hen buiten en blokkeerden de poorten met stenen. Judas maakte zijn vreedzame bedoelingen kenbaar. Wij willen door uw gebied trekken om naar ons land te gaan. Niemand zal u enig kwaad doen. Wij willen alleen maar vrije doortocht. Maar men weigerde de poorten voor hem te openen. Toen liet Judas in zijn leger afkondigen dat iedereen halt moest houden op de plaats waar hij zich bevond. Daarna ging zijn leger tot de aanval over en bestookte de stad heel die dag en heel die nacht, waarna ze zich overgaf. Hij joeg alle mannen over de kling, hij maakte de stad met de grond gelijk en trok met de buit over de lijken heen door de stad. Daarna staken ze de Jordaan over naar de grote vlakte van Bethsan. Intussen zorgde Judas ervoor dat de achterblijvers weer bij de groep kwamen. En gedurende de hele tocht moedigde hij het volk aan. Na hun aankomst in het land van Juda beklommen ze vol vreugde en blijdschap de berg Sion en droegen er brandoffers op. Omdat er niemand van hen was gesneuveld, maar iedereen veilig was teruggekeerd. Nederlaag van Jozef en Azaria. In de tijd dat Judas en Jonathan in Gilead waren en zijn broer Simon in Galilea was, ter hoogte van Ptolemais, hoorden de legeroversten, Jozef, de zoon van Zekaria, en Azaria over hun heldendaden en gevechten. Ze zeiden tegen elkaar: laten wij ook roem verwerven door te gaan strijden tegen de naties rondom ons. Ze riepen hun leger op en trokken naar Jamnia. Gorgias deed met zijn mannen een uitval uit de stad, een bonte strijd met hen aan. Jozef en Azaria werden verslagen en achtervolgd tot aan de grens van Judea. Die dag sneuvelden er van de Israëlieten ongeveer 2000 man. Deze zware nederlaag trof het volk, omdat ze niet naar Judas en zijn broers hadden geluisterd, maar van heldendaden hadden gedroomd. Zij behoorden nu eenmaal niet tot de generatie van die mannen aan wie het gegeven was om de bevrijding van Israël teweeg te brengen. Judas en zijn broers stonden in zeer hoog aanzien bij heel Israël en bij alle naties waar hun naam ook maar bekend was. Van alle kanten kwam men ze geluk wensen. Veldtocht naar Edom en Filistië. Judas trok met zijn broers naar het zuiden om tegen de zonen van Esau te strijden. Hij veroverde Hebron en de ondergeschikte plaatsen, slechtte de vestingwerken en stak de torens rondom de stad in brand. Hij brak op en trok door Maresa naar het land van de heidenen. Die dag sneuvelden er in een gevecht enkele priesters, die zich door heldendaden wilden onderscheiden en daarom ondoordacht ten strijde waren getrokken. Vervolgens boog Judas af naar Azotus in het land van de heidenen, vernielde er de altaren, verbrandde er de afgodsbeelden,
plunderde de steden en keerde naar het land van Juda terug. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 13. De omgang met de rijken. Wie pek aanraakt, maakt zich vuil. En wie met een hoogmoedig mens omgaat, wordt zoals hij. Til geen last die te zwaar is, en ga niet om met iemand die sterker en rijker is dan jij. Hoe kan een pot met een ketel omgaan? Eén stoot van de ketel en de pot ligt in scherven. Als de rijke onrecht doet, maakt hij er ook nog ophef over. Als de arme onrecht lijdt, moet hij ook nog om hulp vragen. Als je hem van nut bent, dan profiteert hij van jou. Maar wanneer jij bezwijkt, laat hij je liggen. Zolang jij iets bezit, teert hij op je en hij kleedt je uit en het doet hem niets. Als hij jou nodig heeft, dan misleidt hij je. Hij lacht je toe, hij geeft je hoop. Hij praat vriendelijk en vraagt: wat wens je? Zolang hij daar voordeel bij heeft, speelt hij zijn spel met jou. Tweemaal, driemaal kleedt hij je uit en tenslotte bespot hij je. Ziet hij je naderhand terug, dan laat hij je links liggen en schudt hij zijn hoofd over jou. Pas op dat jij je niet laat misleiden en je door je dwaasheid vernederd wordt. Als een machtig man je uitnodigt, wees dan gereserveerd. Des te vriendelijker zal hij je uitnodigen. Dring je niet op, want dan kun je afgewezen worden. Maar houd je ook niet te veel terug, want dan kun je vergeten worden. Probeer niet als gelijke met hem om te gaan. En vertrouw zijn vele woorden niet, want met zijn vele praten toetst hij jou, en met een glimlach hoort hij je uit. Een machthebber kent geen medelijden, hij bedreigt het leven van velen. Wees dus waakzaam en zeer voorzichtig, en ga niet om met geweldplegers. Elk levend wezen heeft iemand lief, en elk mens degene die hem het naast is. Alles wat leeft sluit zich aan bij zijn soortgenoten. Ook de mens voegt zich bij een ander. Kan een wolf samenleven met een lam? Evenmin een zondaar met een vrome. Kan er vrede zijn tussen een hyena en een hond? En kan er vrede zijn tussen een rijke en een arme? De ezels in de woestijn zijn een prooi voor de leeuwen. Zo zijn de armen de weidegrond van de rijken. Voor een hoogmoedig mens is nederigheid een gruwel. Zo is een arme een gruwel voor de rijke. Als een rijke wankelt, wordt hij door zijn vrienden op de been gehouden. Maar als de mindere man valt, krijgt hij van zijn vrienden een trap na. Als een rijke struikelt, zijn er velen die hem helpen. Zegt hij onbehoorlijke dingen, dan weet men het goed te praten. Struikelt de mindere man, dan maakt men hem ook nog verwijten. Spreekt hij verstandige taal, dan ziet men hem niet staan. Spreekt de rijke, dan houdt iedereen zijn mond en verheffen ze zijn woord tot de wolken. Spreekt de arme, dan zeggen ze: wie is dat? En als hij struikelt, geven ze hem nog een duw mee. Het gebruik van de rijkdom. Goed is de rijkdom die niet uit zonde voortkomt. Slecht is de armoede die een gevolg is van hoogmoed. Met het hart van een mens verandert ook zijn gezicht.
het zij ten goede, het zij ten kwade. Een opgewekt gezicht wijst op een gelukkig hart. Het vinden van spreuken vereist moeizaam nadenken. Hoofdstuk 14. Gelukkig de man die met zijn mond niets misdaan heeft en niet wordt geplaagd door wroeging over zijn zonden. Gelukkig wie door zijn gemoed niet wordt veroordeeld en die nog hoop heeft. Een krententeller heeft niets aan zijn rijkdom. En wat moet een gierigaard met geld? Wie zo spaart dat hij zichzelf tekort doet, vergaart voor anderen. En van zijn goederen vieren vreemden feest. Als iemand slecht is voor zichzelf, voor wie zal hij dan goed zijn? Hij geniet niet eens van zijn eigen bezit. Niemand is slechter dan degene die zichzelf gierig behandelt. Hij betaalt zelf het loon voor zijn slechtheid. Als hij het goed doet, doet hij het onbedoeld. En uiteindelijk verraadt hij toch zijn slechtheid. Slecht is de man met het hebzuchtige oog, die zijn gezicht afwendt en niet voor de mensen zorgt. Het oog van de hebzuchtige is niet voldaan met zijn aandeel, en zijn ongerechtig oog mergelt hem uit. Het ongerechtig oog is karig met het brood. Zo'n mens zit misdeeld aan zijn eigen tafel. Mijn kind, als je zelf iets bezit, neem het ervan en doe jezelf te goed, zoveel als je kunt. Bedenk dat de dood niet treuzelt en dat het verdrag met het dodenrijk je nog niet getoond is. Voordat je doodgaat, moet je je vriend goed behandelen en met uitgestrekte hand goedheid aan hem geven. Laat een gelukkige dag niet ontsnappen en zorg ervoor dat jouw deel van het geluk niet aan je voorbij gaat. Zul je je bezit niet aan een ander nalaten en zal de vrucht van je zwoegen niet worden verloot. Geef en neem en doe je te goed, want in het dodenrijk is geen genoegen meer te vinden. Alles wat leeft verslijt als een kleed. En van oudsher geldt de beschikking. Jij moet sterven. Zoals met het loof aan een volle boom. Hij laat zijn bladeren vallen en andere groeien. Zo gaat het met de mensen van vlees en bloed. De ene generatie gaat dood, de andere wordt geboren. Ieder werk vervalt en vergaat. En met het werk verdwijnt ook de maker. De wijsheid is een zegen. Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen, die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt en haar geheimen probeert te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar zij heen gaat, die door haar ramen gluurt en aan haar deuren staat te luisteren, die dichtbij haar woning kampeert en zijn tentpin in haar muren slaat, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar pracht vindt hij rust. Hoofdstuk 15. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet, zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij je tegemoet en zij begroet je als de vrouw van je jeugd. Zij geeft je het brood van het inzicht te eten en laat je het water van de wijsheid drinken. Je steunt op haar en je wankelt niet. Je hecht je aan haar
en je wordt niet beschaamd. Zij zal je verheffen boven je naasten. En in het midden van de vergadering opent ze je mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij je schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien. Zij houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing in de mond van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer zijn zegen eraan. Verantwoordelijkheid voor zonden. Zeg niet: het ligt aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet: hij heeft mijzelf misleid. Want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is. En wie hem vrezen, bespaart hij het. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, de mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Als je wilt, kun je de geboden onderhouden. En het is verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor je neergezet. Je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest. Voor de mensen liggen het leven en de dood, en dat waar een mens genoegen in schept. Want groot is de wijsheid van de Heer. Zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op degenen die hem vrezen. En iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand de opdracht gegeven te zondigen. En hij heeft niemand toestemming gegeven kwaad te doen. Spreuken hoofdstuk 22, versen 13 tot en met 16. De luiaard zegt: er loopt een leeuw op straat. Als ik buiten kom, ga ik raden. De mond van vreemde vrouwen is een diepe kuil. Degene op wie de afkeuring van de Heer rust, valt erin. Als de dwaasheid vastzit in het hart van een jonge man, wordt zij er door de tuchtroede uit verwijderd. Men verdrukt de armen om zelf voordeel te krijgen. Geeft men aan de rijken, dan komt er alleen maar gebrek van.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 286 en we hebben zo net het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 5, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 13 tot en met 15 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 13 tot en met 16 gelezen. Dan sluiten wij nog af met een citaat van Salvianus. Er staat geschreven dat leven en dood beide de mensheid confronteren en dat hij zijn hand uitstrekt naar wat hij wil. Uit deze woorden leiden we af dat iedereen voor eeuwig die goederen zal bezitten die hij tijdens dit leven als het ware met zijn hand heeft gegrepen en waar hij ook aan gehecht raakte. Hij zal eraan gehecht blijven, met zijn geest en wil volledig gefixeerd op datgene. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 286. Dat betekent natuurlijk dat we morgen dag 287 zijn. En dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 6, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 16 tot en met 18, en Spreuken hoofdstuk 22, versen 17 tot en met 21. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef

0: Unser Vater, der in den Himmel seid, Ihr Name wurde geheiligt, Ihr Reich komme, Ihr Wille geschiede auf Erde, sowohl in den Himmel.
1: Geef uns heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jozua, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 43. Adonisek, de koning van Jeruzalem, hoorde dat Jozua Ai had ingenomen en aan de vernietiging had gewijd, en het dus op dezelfde manier had behandeld als Jericho en zijn koning, en dat de inwoners van Gibeon vriendschap met de Israëlieten hadden gesloten, zodat ze in hun gebied konden blijven. Zo ontstond er grote paniek, want Gibeon was een grote stad, even groot als een koningsstad, groter dan Ai, en het beschikte over dappere soldaten. Daarom zond Adonisek, de koning van Jeruzalem, aan Hogam, de koning van Hebron, aan Piram, de koning van Garmut, aan Gavia, de koning van Lakis, en aan Debir, de koning van Eglon, deze boodschap: kom mij helpen om Gibeon te verslaan, want het heeft vriendschap gesloten met Jozua en de Israëlieten. Daarop trokken de 5 Amoritische koningen gezamenlijk op: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Garmut, de koning van Lakis en de koning van Eglon, ieder met zijn leger. Zij belegerden Gibeon en deden aanvallen op de stad. Toen stuurden de inwoners van Gibeon een boodschap naar Jozua in het kamp bij Gilal: laat uw dienaar niet in de steek. Kom met spoed naar ons toe en bevrijd ons. Help ons, want de Amoritische koningen van het bergland zijn gezamenlijk tegen ons opgerukt. Daarop trok Jozua vanuit Gilal op, met heel het leger en met alle keurtroepen. En de Heer sprak tot Jozua: wees niet bang voor hen. Ik lever hen aan u uit. Niemand van hen zal u kunnen weerstaan. Na een nachtelijke mars vanuit Gilal deed Jozua een onverwachte aanval op de vijanden. En de Heer bracht hen in verwarring voor Israël. Zo brachten de Israëlieten hen bij Gibeon een zware nederlaag toe, achtervolgden hen de berghelling op naar Bet-Horon en bleven hen bestoken tot bij Azeka en Makeda. Toen zij vluchtend voor Israël op de steile afdaling van Bet-Horon gekomen waren, liet de Heer uit de hemel grote stenen op hen neerhagelen, die hen doden. Dat duurde tot Azeka toe. Er stierven er meer door de hagelstenen dan de Israëlieten met het zwaard konden doden. Op die dag, toen de Heer de Amorieten aan de Israëlieten uitleverde, heeft Jozua tot de Heer gesproken. En hij heeft in aanwezigheid van de Israëlieten gezegd: zon, sta stil boven Gibeon, en jij, maan, boven Achalons dal. En de zon stond stil en de maan bleef staan, terwijl het volk zijn vijand afstrafte. Zo staat het geschreven in het boek van de rechtvaardigen. De zon bleef midden aan de hemel staan en haastte zich niet onder te gaan, bijna een hele dag. Nooit eerder, en ook later niet, is er een dag geweest waarop de Heer zo naar de stem van een mens heeft geluisterd. Werkelijk, het was de Heer die voor Israël vocht. Toen keert Jozua met alle Israëlieten terug naar het kamp bij Gilal. De 5 koningen die op de vlucht waren geslagen, verborgen zich in een grot bij Makeda. Men berichtte Jozua: de 5 koningen zijn gevonden. Ze zitten in een grot bij Makeda. Toen zei Jozua: rol dan grote stenen voor de ingang van de grot en zet er wachtposten bij. Maar blijf de vijand achtervolgen, vernietig hun achterhoede en geef hun geen kans om hun steden te bereiken. De Heer heeft hen aan u uitgeleverd. Nadat Jozua en de Israëlieten de Amorieten een verpletterende nederlaag hadden toegebracht en de vluchtelingen die waren ontkomen hun versterkte steden bereikt hadden, keerde heel het volk veilig naar Jozua terug, in het kamp bij Makeda. Niemand durfde nog iets tegen de Israëlieten te ondernemen. Toen beval Joshua: maak de ingang van de grot vrij en breng de 5 koningen uit de grot bij mij. Zij brachten dus de 5 koningen uit de grot bij hem: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Garmut, de koning van Lachish en de koning van Eglon. Toen men die koningen bij Joshua gebracht had, liet hij alle Israëlieten bijeenroepen en sprak tot de aanvoerders van de soldaten die met hem meegetrokken waren: kom hier en zet uw voet op de nek van deze koningen. Zij kwamen en zetten hun voet op hun nek. Toen zei Joshua: wees niet bang of ontsteld, blijf moedig en sterk. Zo zal de Heer doen met alle vijanden tegen wie u oorlog moet voeren. Daarop liet Joshua de koningen doodslaan en aan 5 palen ophangen. Daar bleven ze hangen tot de avond. Tegen zonsondergang nam men hen op bevel van Joshua van de palen af, wierp hen in de grot waar ze zich verborgen hadden en stapelde grote stenen voor de opening van de grot. Die liggen er tot op de dag van vandaag. Ook Makeda heeft Joshua op die dag ingenomen. Hij joeg stad en koning over de kling, wijdde hen en alle levende wezens in de stad aan de vernietiging en liet niemand ontkomen. De koning van Makeda behandelde hij op dezelfde wijze als de koning van Jericho. Vanuit Makeda trok Joshua met heel Israël naar Libna en viel de stad aan. En de Heer leverde ook haar met haar koning aan Israël uit. Joshua joeg de stad met aller levende wezens over de kling en liet niemand ontkomen. Haar koning behandelde hij op dezelfde wijze als de koning van Jericho. Vanuit Libna trok Joshua met heel Israël naar Lachish. Hij belegerde en bestormde de stad. En de Heer leverde Lachish uit aan Israël. Joshua nam de stad op de 2e dag in en doodde iedereen die in de stad leefde, met het zwaard, zoals hij met Libna gedaan had. Horam, de koning van Gezer, was uitgerukt om Lachish te bevrijden. Maar Joshua versloeg ook hem en zijn leger. Niemand ontkwam. Vanuit Lachish trok Joshua met heel Israël naar Eglon. Zij belegerden en bestormden de stad, namen haar nog dezelfde dag in en vernietigden haar door het zwaard. Joshua wijdde op dezelfde dag iedereen die in de stad leefde aan de vernietiging, zoals hij het ook bij Lachish gedaan had. Vanuit Eglon trok Joshua met heel Israël naar Hebron. Zij bestormden de stad, namen haar in en vernietigden haar door het zwaard. Haar koning, haar onderhorige steden en iedereen die in de stad leefde, Joshua liet niemand ontkomen, net als bij Eglon. Hij wijdde de stad en iedereen die in de stad leefde aan de vernietiging. Toen keerde Joshua zich met heel Israël tegen Debir. Hij bestormde de stad en veroverde haar, evenals de onderhorige steden, en nam de koning gevangen. Zij vernietigden hen door het zwaard en wijden iedereen die in de stad leefde aan de vernietiging. Niemand ontkwam. Zoals hij Hebron en Libna en hun koningen behandeld had, zo behandelde Joshua ook Debir en zijn koning. Zo veroverde Joshua het hele land: het bergland, de Negeb, het laagland en de duinstreek. En hij doodde alle koningen. Hij liet niemand ontkomen en alles wat leefde wijdde hij aan de vernietiging, zoals de Heer, de God van Israël, had bevolen. Joshua versloeg hen, van Kades Barnea tot Gaza, heel Gozen tot Gibeon toe. Van al die koningen en hun gebieden heeft Joshua zich met één slag meester gemaakt, want de Heer, de God van Israël, vocht voor Israël. Ten slotte keerde Joshua met heel Israël naar het kamp bij Gilal terug.

Joshua. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 23. Toen Gabin, de koning van Hazor, dit alles hoorde, zond hij gezanten naar Jobab, de koning van Madon, naar de koning van Simron, naar de koning van Aksaf, en naar de koningen in het noorden, in het gebergte, in de Araba ten zuiden van Kinarot, in het laagland en in het heuvelland van Dor bij de zee, naar de Kanaïten in het oosten en het westen, naar de Amorieten, Hethieten, Perizieten en Jebusieten in het gebergte, en naar de Shiwieten aan de voet van Hermon in het gebied van Mispa. Vervolgens rukten zij met al hun troepen uit een leger zo talrijk als de zandkorrels aan het strand van de zee, met een grote menigte paarden en strijdwagens. Al deze koningen verzamelden zich en sloegen samen hun kamp op bij de wateren van Merom om de strijd met Israël aan te gaan. De Heer sprak tot Joshua: "Wees niet bang voor hen. Morgen, om deze tijd, lever ik hen allen verslagen aan Israël uit. U moet de pezen van hun paarden doorsnijden en hun strijdwagens in het vuur verbranden." Onverwacht rukte Joshua met heel zijn leger tegen hen op, bij de wateren van Merom. Hij overviel hen. En de Heer leverde hen aan Israël uit. Zij versloegen hen en achtervolgden hen tot Groot Sidon, tot Misrifot, Maïm en tot de vlakte van Mispa in het oosten. Zij versloegen hen en lieten niemand ontsnappen. Joshua behandelde hen zoals de Heer had bevolen. Hij sneed hun paarden de pezen door en hij verbrandde hun strijdwagens in het vuur. Op de terugweg veroverde Joshua Hazor en doodde de koning met het zwaard. Vroeger heerste Hazor over al die koninkrijken. De Israëlieten doodden iedereen die in de stad leefde en wijdden hen aan de vernietiging. Geen sterveling bleef over en Joshua stak Hazor in brand. Alle steden van die koningen en hun koninkrijken heeft Joshua veroverd. Hij doodde iedereen met het zwaard en wijdde ze aan de vernietiging, overeenkomstig het bevel van Mozes, de dienaar van de Heer. Geen van die steden echter, die nog overeind staan op hun heuvels, is door Israël in brand gestoken. Joshua heeft alleen Hazor in brand gestoken. De hele buit van die steden en het vee hebben de Israëlieten voor hun eigen gebruik gehouden. Maar alle mensen hebben zij gedood met het zwaard, zodat er geen sterveling overbleef. Mozes had de opdracht van de Heer doorgegeven aan Joshua, en deze heeft alles uitgevoerd. Niets heeft hij achterwege gelaten van wat de Heer aan Mozes had opgedragen. Zo veroverde Joshua heel het land. Het bergland, de hele Negeb met heel Gozen, het laagland, de Araba en de bergen van Israël met hun uitlopers. Vanuit het kale gebergte dat oploopt naar Seir tot Baal Gad in de Libanonvlakte aan de voeten van de Hermon. Al hun koningen nam hij gevangen en hij liet hen doden. Lange tijd heeft Joshua tegen al die koningen oorlog moeten voeren. Behalve de Shiwieten van Gibeon sloot niemand vriendschap met de Israëlieten. Alles hebben ze met geweld moeten veroveren. De Heer had het zo beschikt dat de koningen hardnekkig oorlog bleven voeren tegen Israël. Zij moesten hen genadeloos uitroeien om hen aan de vernietiging te wijden, zoals de Heer aan Mozes had bevolen. In die tijd trok Joshua er ook op uit om de Enakieten in de gebergte, in Hebron, Debir en Anak en in heel het bergland van Juda en Israël uit te roeien. Hij wijde hen en hun steden aan de vernietiging, zodat er in het gebied van de Israëlieten geen Enakieten meer over waren. Alleen in Gaza, in Gad en in Asdod waren er nog. Zo veroverde Joshua heel het land, overeenkomstig de belofte van de Heer aan Mozes, en hij verdeelde het bezit over Israël,
volgens de stammen. Toen was het rustig in het land, omdat er geen oorlog meer was.

Joshua, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 24. Dit zijn de koningen van het land, die door de Israëlieten zijn verslagen, en van wie zij het gebied aan de overkant van de Jordaan in bezit hebben genomen, van de Arnon tot de Hermon en heel Araba in het oosten. Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon woonde, en heerste over een gebied dat begint bij Aroer aan de rand van Arnon in haar middenloop over half Gilead tot aan de Jabok, de grens van de Ammonieten, en over de Araba van de oostelijke oever van het meer van Kinneret tot de oostkust van het meer van de Araba, de Zoutzee, in de richting van Bet Gashesimot en in het zuiden tot aan de voet van Pisga. Verder het gebied van Og, de koning van Bassan, een van de laatste Rafaïten die in Astaroth en Edrei woonde, en heerste over het Hermongebergte, over Salka en heel Bassan, tot aan het gebied van de Gesuriten en de Makkakiten, en over half Gilead tot aan het gebied van Sichon, de koning van Gesbon. Toen Mozes, de dienaar van de Heer, en de Israëlieten hen hadden verslagen, heeft Mozes dit gebied in bezit gegeven aan de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse. Dit zijn de koningen van het land, die door Joshua en de Israëlieten ten westen van de Jordaan verslagen zijn, van Baal-Gad in de Libanonvlakte tot het kale gebergte dat oploopt naar Seir. Joshua verdeelde dat land als eigendom onder de stammen van Israël, in het bergland, in het laagland, in de Araba, in de duinstreek, de woestijn en de Negeb, het gebied van de Hethieten, de Amorieten, de Kanaïten, de Perizieten, de Shiwieten en de Jebusieten. De koning van Jericho, 1. De koning van Ai bij Betel, 1. De koning van Jeruzalem, 1. De koning van Hebron, 1. De koning van Jarmut, 1. De koning van Lakis, 1. De koning van Eglon, 1. De koning van Gezer, 1. De koning van Debir, 1. De koning van Geder, 1. De koning van Gorma, 1. De koning van Arad, 1. De koning van Libna, 1. De koning van Adulam, 1. De koning van Makeda, 1. De koning van Betel, 1. De koning van Tapuach, 1. De koning van Gefer, 1. De koning van Afek, 1. De koning van Saron, 1. De koning van Madon, 1. De koning van Hazor, 1. De koning van Simron Meron, 1. De koning van Aksaf, 1. De koning van Taanak, 1. De koning van Megiddo, 1. De koning van Kedes, 1. De koning van Jokneam bij de Karmel, 1. De koning van Dor bij de heuvel van Dor, 1. En de koning van Goyim bij Gilgal, 1. De koning van Tirsa, 1. Totaal aantal koningen, 31.

Jozua, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 33. Toen Jozua oud en hoog bejaard geworden was, sprak de Heer tot hem: U bent nu oud en hoog bejaard, en toch is er nog een groot deel van het land dat veroverd moet worden. Het zijn de volgende gebieden:

tot aan Afek en tot aan de grens met de Amorieten. Dan het gebied van de Giblieten, de oostelijke Libanon, vanaf Baalgat aan de voet van Hermon tot aan de weg naar Hamat. Al de bewoners van het bergland, van de Libanon tot Misrefot, Maïm aan de zee. Alle Sidoniërs zal ik voor de Israëlieten verdrijven. Wijs dit land maar door het lot als erfdeel aan Israël toe, zoals ik heb bevolen. Verdeel het dus en geef het in bezit aan de 9 stammen en aan de halve stam Manasse. De Manassieten, de Rubenieten en de Gadieten hadden ten oosten van de Jordaan al een gebied in bezit dat Mozes, de dienaar van de Heer, hun had gegeven. Vanaf Aroer, aan de oever van de Arnon, de stad aan de middenloop van de rivier, heel de hoogvlakte tussen Medeba en Dibon, met de steden van Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon regeerde, tot aan het gebied van de Ammonieten, Gilead en het gebied van de Gezorieten en Maakatieten, verder heel de Hermon en heel de Bassan tot Salka, heel het koninkrijk van Och van Bassan, die in Astaroth en Edrei regeerde en die een van de laatste Rafaïten was. Deze koningen had Mozes verslagen en verdreven. Maar de Israëlieten hebben de Gezorieten en de Maakatieten niet verdreven, zodat die tot op de dag van vandaag in het gebied van Israël wonen. Alleen aan de stam Levi had Mozes geen bezit toegewezen. Wat men aan de Heer, de God van Israël, als offer brengt, is hun bezit, zoals hij beloofd heeft. Aan de geslachten van de stam Ruben heeft Mozes het volgende gebied gegeven, vanaf Aroer aan de oever van de Arnon, de stad aan de middenloop van de rivier, de hoogvlakte rond Medeba. Gesbon met al de onderhorige steden op de hoogvlakte, Dibon, Bamot, Baal, Bet Baal Meon, Gaza, Kedemot, Mefaat, Kirchataim, Sibma en Serat Gassachar op de berg in de vlakte. Bet Peor, de hellingen van de Pisga en Bet Gagasemot, al de steden op de hoogvlakte, heel het rijk van Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon regeerde en die door Mozes verslagen was, evenals zijn legeraanvoerders, de Midjanistische stamhoofden, Ewi, Rekem, Soer, Goer en Reba, die daar als vazallen van Sichon woonden. Tot de slachtoffers behoorde ook de waarzegger Bileam, de zoon van Beor, die de Israëlieten met het zwaard hadden gedood. De grens van het gebied van de Rubenieten werd gevormd door de Jordaan. Dit was het bezit van de geslachten van de Rubenieten, met steden en bijhorende dorpen. Aan de geslachten van de stam Gad had Mozes het volgende gebied gegeven, Jazer en al de steden van Gilead, en de helft van het gebied van de Ammonieten tot Aroer bij Rabba, van Gesbon tot Ramat, Chamispe en Betonim en van Machanaim tot het gebied van Libnir, in de vlakte Bet Garam, Bet Nimra, Sukkot en Safon, het andere deel van het rijk van Sichon, de koning van Gesbon. De grens werd gevormd door de oostelijke oever van de Jordaan tot het meer van Kinneret. Dit was het bezit van de Gadieten, met steden en bijbehorende dorpen, naar hun geslachten. Aan de geslachten van de halve stam Manasse had Mozes het volgende gebied gegeven. Heel Bassan, vanaf Machanaim, heel het koninkrijk van Och, de koning van Bassan, met alle dorpen van Gair, die daar liggen, 60 steden, de helft van Gilead, met Astaroth en Edrei, de koningssteden van Och van Bassan. Dit behoorde aan de nakomelingen van Makir, de zoon van Manasse, en wel aan de helft van de Makirieten naar hun geslachten. In de vlakte van Moab, in het Overjordaanse, ten oosten van Jericho, had Mozes deze hun gebieden toegewezen. Aan de stam van Levi

Joshua, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 15. Dit zijn de gebieden die de Israëlieten in Kanaan hebben ontvangen en die de priester Eleazar en Joshua, de zoon van Nun, met de familiehoofden van de Israëlitische stammen hun hebben toegewezen. Door het lot werd het hun eigendom, zoals de Heer door Mozes voor de 9,5 stam had bepaald. Aan 2,5 stam had Mozes reeds een grondgebied gegeven in het Overjordaanse. Aan de Levieten had hij geen grondbezit gegeven. Maar Ephraim en Manasse, de zonen van Jozef, golden als twee stammen. De Levieten kregen geen erfdeel, maar alleen steden om in te wonen en weidegrond voor hun vee. Bij het verdelen van het land hebben de Israëlieten de voorschriften van de Heer aan Mozes in acht genomen. Toen kwamen de zonen van Juda bij Joshua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Keniziet, zei tegen hem: "U weet nog wel wat de Heer in Kades Barnea tegen Mozes, de man van God, over mij en u gezegd heeft? Toen ik 40 jaar was, heeft Mozes, de dienaar van de Heer, mij vanuit Kades Barnea uitgezonden om dit land te verkennen, en ik heb hem nauwkeurig verslag uitgebracht. Mijn broeders, die mij op die tocht vergezelden, hebben toen het volk de moed ontnomen, maar ik ben trouw gebleven aan de Heer, mijn God." Op die dag heeft Mozes gezworen: "Het land dat uw voet heeft betreden zal voor altijd het bezit zijn van u en uw zonen, want u bent trouw gebleven aan de Heer, mijn God. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gelaten, zoals hij beloofd heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer deze belofte aan Mozes heeft gedaan, toen Israël nog rondtrok in de woestijn. Vandaag ben ik 85 jaar en nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes mij uitstuurde. Mijn kracht is nog even groot als toen, in de strijd of waar dan ook. Geef mij daarom het bergland dat de Heer toen beloofd heeft. U hebt toen zelf gehoord dat daar Enakieten wonen en dat er grote versterkte steden zijn. Maar de Heer zal mij wel bijstaan, zodat ik hen kan verdrijven zoals hij beloofd heeft." Toen zegende Joshua Caleb, de zoon van Jefune, en gaf hem Hebron in bezit. Zo is Hebron tot op de dag van vandaag het bezit gebleven van Caleb, de zoon van Jefune, de Keniziet, omdat hij trouw is geweest aan de Heer, de God van Israël. Hebron heette vroeger Kirjat Arba, naar de grootste man van de Enakieten. Het was rustig in het land, er was geen oorlog meer.

Jozua, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 63. Voor de geslachten van de stam Juda viel het lot op het gebied dat zich uitstrekt tot aan de grens van Edom, tot aan de Sinwoestijn, tot de Negeb in het uiterste zuiden. Hun zuidgrens loopt als volgt. Ze begint bij de landtong aan de zuidkant van de Zoutzee, loopt vanaf daar ten zuiden van de Schorpioenenpas, dan over Sin, zuidelijk langs Kades Barnea, over Gesron naar Adar, buigt dan naar Karka, loopt vervolgens naar Asmon om uit te komen bij de beek van Egypte, waar de grens aan de zee eindigt. Dat is voor u de zuidgrens. De oostgrens wordt gevormd door de Zoutzee, tot aan de monding van de Jordaan. Aan de noordzijde begint bij de grens, bij de landtong die in de zee uitsteekt, bij de monding van de Jordaan. Ze loopt dan omhoog naar Bet Gochla, dan noordelijk naar Bet Araba, naar de rots van Bogan, de zoon van Ruben. Vervolgens loopt de grens vanuit het Achordal naar Debir, buigt naar het noorden naar Gilal, bij de pas van Andumnim, ten zuiden van de beek, loopt dan verder naar het water van En-Semes en mondt uit bij En-Rogel. Vervolgens loopt de grens door het Hinnomdal langs de zuidzijde van de heuvelrug van de Jebusieten, waar Jeruzalem ligt, dan naar de top van de berg die ten westen van het Hinnomdal ligt, en het dal van de Rephaïten aan de noordkant afsluit. Van de top van de berg buigt ze naar de bron van het water van Neftoach en komt uit bij de steden in het gebergte van Efron. Vervolgens buigt de grens naar Baala of Kirjat Jearim, draait van Baala naar het westen, naar het Seir-gebergte, loopt noordelijk langs de bergrug van Jearim of Kesalon, daalt dan naar Bet-Semes en loopt verder naar Timna. Dan komt de grens uit aan de noordkant van de bergrug van Ekron, buigt naar Sikaron, loopt door naar de berg van Baala, komt uit bij Jabneel en eindigt aan de zee. De westgrens is de Grote Zee. Dat is het gebied van Juda naar zijn geslachten. Caleb, de zoon van Jefune, kreeg een erfdeel toegewezen in Juda, zoals de Heer aan Jozua had bevolen. Kirjat Arba, of Hebron. Deze Arba was de vader van Enak. Caleb verdreef er de drie Enakieten, Sisai, Achiman en Talmai, afstammelingen van Enak. Vanuit daar trok hij op tegen bewoners van Debir, vroeger Kirjat Sefer gegeten. En Caleb kondigde aan: wie Kirjat Sefer bestormt en verovert, die geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw. Het was Otniel, de Kiniziet, de broer van Caleb, die de stad innam. Daarom gaf Caleb hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Bij haar aankomst haalde zij Otniel erover van haar vader een stuk bouwland te vragen. Toen zij zich van de ezel liet glijden, vroeg Caleb: wat is er? Zij antwoordde: geef mij toch een geschenk. Als u mij een dor land hebt gegeven, geef mij dan ook waterbronnen. En Caleb gaf haar hoog en laag gelegen bronnen. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Juda. De steden van de stam Juda waren in het uiterste zuiden tegen de grens van Edom Kabzeel, Eder, Gagur, Kina, Dimona, Adaba, Kedes, Hasor en Jitnan, Zif, Telem, Bealot, Hasor Hadatta en Kiriot Gesron of Hazor, Amam, Sema, Molada, Hasargada, Gesmon, Bet-Pelet, Hasar-Sual, Berseba en Birsechotea, Baala, Iyim, Esem,
El Tolat, Kesil, Chorma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silchem en En Rimon. In totaal 29 steden met hun dorpen. In het laagland Estaol, Sora, Asna, Zanoar, Enganim, Tapuar, Enam, Garmut, Adulam, Soko, Azeka, Saarayami, Aditaim, Gedera en Gederotaim, 14 steden met hun dorpen. Verder Senan, Gazdasa, Michtalgat, Dilan, Mispe, Jokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlis, Gederot, Betagon, Naima, Makeda, 16 steden met hun dorpen. Bovendien Libna, Eter, Assan, Yiftag, Asna, Nezib, Keila, Aksib, Marissa, 9 steden met hun dorpen. Ekron met de onderhorige steden en dorpen. Het hele gebied van Ekron tot de zee, grenzend aan Asdod, met bijbehorende dorpen. Asdod met de onderhorige steden en dorpen. Gaza met de onderstedige steden en dorpen, tot aan de beek van Egypte, het gebied aan de Grote Zee. In het bergland Samir, Yatir, Soko, Dana, Kirgatsana of Debir, Anab, Estemo, Anim, Gosen, Golon, Gilo. 11 steden met hun dorpen. Arab, Douma, Esan, Yanum, Bet Tapuah, Afeka, Gumta, Kirgat, Arba, ofwel Hebron, en Sior. 9 steden met hun dorpen. Maon, Carmel, Zif, Ghouta, Yisrael, Yokdeem, Zanoah, Kain, Gibea, Timna, 10 steden met hun dorpen. Galgul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet Anot en Eltekon, 6 steden met hun dorpen. Kirgat Baal, ofwel Kirgat Jearim en Rabba, 2 steden met hun dorpen. In de woestijn, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, Irhamelach en Engedi, 6 steden met hun dorpen. Maar de zonen van Juda zijn er niet in geslaagd de Jebusieten die in Jeruzalem woonden te verdrijven, zodat de Jebusieten daar nog met de Judeërs wonen tot op de dag van vandaag.

Jozua, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 10. Voor de zonen van Jozef viel het lot als volgt. De grens loopt vanaf de Jordaan bij Jericho naar de bron ten oosten van de stad. Vanaf daar door de woestijn het gebergte in tot Bethel. Van Bethel naar Luz, buigt dan langs het gebied van de Arkieten naar Atarot. Loopt vervolgens in westelijke richting naar het gebied van de Jaflieten, tot de streek van Laag, Bet-Geron en tot Gezer, en komt uit bij de zee. Dat gebied kregen Ephraim en Manasse, de zonen van Jozef. Dit is het gebied van de Ephraimieten naar hun geslachten. In het oosten loopt de grens van Atrot-Adar naar Hoog-Bet-Goron. Gaat dan westwaarts ten noorden van Mikmetat, dan weer oostwaarts naar Tanaat, Silo, oostelijk langs Janoach. Daalt van Janoach naar Atarot en Naera en loopt vlak langs Jericho naar de Jordaan. Van Tapuach loopt de grens in westelijke richting naar de beek van Kana en komt uit bij de zee. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Ephraim. Daarbij komen nog de steden met de bijbehorende dorpen, die in het gebied van de Manassieten aan de Ephraimieten waren toegewezen. Maar de Ephraimieten hebben de Kanaïten in de Gezer niet verdreven, zodat er in Ephraim tot op de dag van vandaag Kanaïten wonen, die echter tot herendienst verplicht zijn.

Jozua. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 18. Toen werd aan de stam Manasse door het lot een gebied toegewezen. Want Manasse was de eerstgeboren zoon van Jozef, Makir. De eerstgeboren zoon van Manasse, de vader van Gilead, een dapper man, had reeds Gilead en Bassan gekregen. De geslachten van de overige zonen van Manasse kregen nu een gebied toegewezen. De zonen van Abiezer, de zonen van Gelek, de zonen van Azriel, de zonen van Sekem, de zonen van Gefer en de zonen van Semida. Dat waren de geslachten van de mannelijke nakomelingen van Manasse, de zoon van Jozef. Zelofgat, de zoon van Gefer, de zoon van Gilead, de zoon van Makir, de zoon van Manasse, had geen zonen meer, maar alleen dochters. En dit zijn de namen van die dochters: Machla, Noa, Gochla, Milka en Tirsa. Deze meisjes verschenen voor de priester Eleazar, voor Jozua de zoon van Noor en voor de stamhoofden. Ze zeiden: "De Heer heeft aan Mozes opgedragen ons een gebied te geven te midden van onze broeders." Daarom kregen zij overeenkomstig het bevel van de Heer grond toegewezen in het gebied van de broers van hun vader. Zo kreeg Manasse 10 stukken, Gilead en Bassan in het Overjordaanse niet meegerekend, omdat ook de dochters van Manasse grond kregen toegewezen in het gebied van zijn zonen. Gilead was voor de overige zonen van Manasse. Dit is het gebied van Manasse. De grens loopt van Asser naar Mikmetat, ten oosten van Sichem, vandaar zuidwaarts naar Jassib bij En Tapuach. De streek van Tapuach behoort aan Manasse, maar de stad zelf, op de grens van Manasse, behoort aan de Efraïmieten. Verder loopt de grens langs de zuidelijke oever van de beek van Kana. De steden daar behoren aan Efraïm, al liggen zij midden tussen de steden van Manasse. De grens van Manasse loopt ten noorden van de beek en komt uit bij de zee. Ten zuiden daarvan ligt dus Efraïm, ten noorden daarvan Manasse. Verder vormt de zee de grens. In het noorden grenst Manasse aan Asser en in het oosten aan Issachar. Bovendien behoren ook Issachar en Asser tot Manasse. Betsan met de onderhorige steden, Jibliam met de onderhorige steden, de bewoners van Dor met de onderhorige steden, de bewoners van Endor met de onderhorige steden, de bewoners van Tanaak met de onderhorige steden en de bewoners van Michido met de onderhorige steden. 3 duinstreken. Maar de Manassieten slaagden er niet in deze steden in bezit te nemen, zodat de Kanaïten daar bleven wonen. Toen de Israëlieten machtiger werden, hebben zij de Kanaïten tot herendienst verplicht, maar verdreven hebben zij hen nooit. De zonen van Jozef zeiden tegen Jozua: "Waarom hebt u ons bij de verdeling door het lot naar één gebied toegewezen, terwijl wij door de rijke zegen van de Heer zo talrijk zijn geworden?" Jozua antwoordde: "Indien u werkelijk zo talrijk bent dat het bergland van Efraïm te klein voor u is, trek dan de bossen in en ontgin land in het gebied van de Perizieten en de Rephaïten." Maar de zonen van Jozef antwoordden: "Het bergland biedt ons niet voldoende ruimte, en in de vlakte wonen de Kanaïten met hun ijzeren strijdwagens, zowel in Betsan en de onderhorige steden als in de vlakte van Jezreel." Daarop zei Jozua tegen het huis van Jozef, tegen Efraïm en Manasse: "U bent inderdaad talrijk en zeer machtig. Uw gebied blijft niet beperkt tot één deel. Het bergland dat in uw bezit komt is wel bosgebied, maar u kunt dat ontginnen en ook de uitlopers ervan behoren u toe. En de Kanaïten zult u wel verdrijven, al zijn ze nog zo sterk met hun ijzeren wagens."

Joshua, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 28. Heel de gemeente van de Israëlieten kwam in Silo bijeen en zette daar de tent van samenkomst neer. Ofschoon het land aan hen onderworpen was, waren er bij de Israëlieten nog 7 stammen die hun bezit nog niet hadden gekregen. Daarom zei Joshua tegen de Israëlieten: aarzel niet langer en neem het land in bezit dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft gegeven. Wijs uit iedere stam 3 mannen aan die je kan uitzenden om door het land te gaan. Met het oog op de verdeling moeten zij er een beschrijving van maken en dan bij mij terugkomen. Zij moeten het land in 7 stukken verdelen. Juda blijft in het zuiden gevestigd en het huis van Jozef in het noorden. U moet beschrijven hoe het land in 7 stukken verdeeld kan worden en dat aan mij voorleggen. Voor het aanschijn van de Heer, onze God, zal ik dan voor u het lot erover werpen. De Levieten krijgen geen erfdeel toegewezen, want het priesterschap van de Heer is hun bezit. Gad, Ruben en de halve stam Manasse hebben van Mozes, de dienaar van de Heer, al een gebied toegewezen gekregen in het Overjordaanse. Toen de mannen op weg gingen, drukte Joshua hen op het hart: trek door het land, maak er een beschrijving van en kom dan bij mij terug. Dan zal ik voor de Heer in Silo het lot voor u werpen. Zo gingen die mannen op weg, trokken het land door, maakten er een beschrijving van en verdeelden de steden in 7 groepen. Toen zij in het kamp in Silo bij Joshua terugkwamen, wierp deze voor de Heer het lot en verdeelde het land onder de Israëlieten, zodat iedere stam zijn deel kreeg. De geslachten van de stam Benjamin kregen door het lot een gebied aangewezen tussen dat van Juda en Jozef. Dit was hun gebied. De noordgrens begint bij de Jordaan, loopt naar de bergrug ten noorden van Jericho, dan westwaarts het bergland in en komt uit bij de woestijn van Bet-Awen. Vandaar loopt de grens naar Loes, ten zuiden van de bergrug van Loes ofwel Betel, en vervolgens naar Atrot-Adar in het bergland ten zuiden van Laag Bet-Goron. Dan buigt de grens vanaf het gebergte ten zuiden van Bet-Goron naar het zuidwesten, naar Kirjat Baal, ofwel Kirjat Jearim, een stad van Juda. Dat is de westelijke grens. De zuidgrens begint bij Kirjat Jearim, loopt westwaarts naar de bron van het water van Neftoah, dan naar de top van de berg bij het Ben Hinnomdal, ten noorden van het dal van de Rifaïten. Vervolgens loopt zij door het Hinnomdal langs de zuidkant van de bergrug van de Jebusieten naar de En-Rogel. Dan buigt de grens noordwaarts in de richting van En-Semes naar Gililot bij de pas van Adumnim en daalt af naar de rots van Bohan, de zoon van Ruben. Vanaf daar loopt de grens noordelijk, om de bergrug van Araba, de Araba in. Dan noordelijk van de bergrug van Bet-Gochla en komt uit bij de landtong die in de Zoutzee steekt, bij de monding van de Jordaan. Dat is de zuidgrens. De Jordaan vormt de oostgrens. Dat zijn de grenzen van het gebied, van de geslachten van Benjamin. Dit zijn de steden van de stam van de Benjamieten naar hun geslachten: Jericho, Bet-Gochla, Emek-Kesis, Bet-Araba, Samaraim, Betel, Awim, Para, Ofra, Kefar, Hamamoni, Ofni en Geba, 12 steden met hun dorpen: Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebus oftewel Jeruzalem, Gibat en Kirjat. 14 steden met hun dorpen. Dit is het gebied van de geslachten van Benjamin.

Joshua, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 51. Voor de geslachten van de stam Simeon viel bij de tweede loting het lot als volgt. Hun bezit kwam midden in Juda te liggen en bestond uit Berseba, Seba en Molada, Chasuar Sual, Bala, Esem, Eltolat, Betuel, Chorma, Siklach, Bet Hamar Kabot, Chasar Susa, Bet Leboat en Seruchen, 13 steden met hun dorpen. En Rimon, Eter en Assan, 4 steden met hun dorpen. Dus alle dorpen die rondom deze steden liggen, tot aan Baalat Beer en Ramat Necheb, dat is het gebied van de geslachten van de stam Simeon. Omdat het erfdeel van Juda te groot was voor hen, had men er een deel van afgenomen voor Simeon. Zo kreeg Simeon een gebied toegewezen binnen dat van Juda. Voor de geslachten van Zebulon viel bij de derde loting het lot als volgt. Zij kregen een gebied dat tot aan Sarit liep. De grens loopt in westelijke richting naar Marala, tot vlak bij Dabbeset en de beek bij Jokneam. Aan de andere kant van Sarit loopt de grens in oostelijke richting naar het gebied van Kislot Tabor, dan naar Daberat en Jafia. Vanaf daar oostwaarts naar Gat Gachefer en Et Kassin en komt uit bij Rimon, waar ze afbuigt naar Nea. Dan loopt ze noordelijk om Ganaton heen en komt uit bij het dal van Yiftach-El, Katat, Nahalal, Simron, Yidala en Bethlehem, 12 steden met hun dorpen. Dat is het gebied van de geslachten van Zebulon, met steden en dorpen. Voor de geslachten van Issachar viel bij de vierde loting het lot als volgt. Hun gebied bestond uit Yisrael, Kesulot, Sunem, Gafaraim, Sion, Anacharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Engada en Betpasses. De grens loopt langs de Tabor, Sachasima en Betsemes naar de Jordaan. 16 steden met dorpen. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Issachar, met steden en dorpen. Voor de geslachten van de stam Asser viel bij de vijfde loting het lot als volgt. Hun gebied bestond uit Gelkat, Gali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat en Misal. De grens loopt vlak langs de Karmel en de rivier de Libnat in de richting van de zee. Zij buigt oostwaarts af naar Bet Dagon en langs Zebulon en het dal van Yiftach-El naar het noorden bij Bet Hamaek en Nael en komt dan uit ten noorden van Kabul. Ook Ebron, Rechob, Gammon en Kana tot Groot Sidon horen erbij. Dan buigt de grens af in de richting van Rama tot aan de vestingstad Tyrus en naar Gosa, waar ze weer uitkomt bij de zee. Ook Gebel, Akzib, Uma, Afek en Rechob, 22 steden met hun dorpen, horen erbij. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Asser, met steden en dorpen. Voor de geslachten van Naftali viel bij de zesde loting het lot als volgt. Hun gebied loopt van Gelef, van de eik van Sananim, over Adami, Nekeb en Jabneel naar Lakum en komt uit bij de Jordaan. Naar het westen toe loopt de grens over Asnot Tabor, naar Shukok, in het zuiden valt de grens samen met die van Zebulon, in het westen met die van Asser, in het oosten met die van Juda en met de Jordaan. Versterkte steden waren Sidim, Ser, Gamat, Rakat en Kinneret, Adama, Rama en Hazor, Kedes, Edrei
en Enchasor, Chiron, Michtal-El, Chorem, Bet-Anat en Bet-Semes, 19 steden met hun dorpen. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Naphtali, met steden en dorpen. Voor de geslachten van de stam Dan viel bij de zevende loting het lot als volgt. Hun gebied bestond uit Sora, Estaol en Irsemes, Zahalabni, Achalon en Yitla, Elon, Timna en Ekron, Elteke, Gibeton en Baalat, Jehud, Bene Berak en Gatrimon, Me, Gacharkon en Rakon, met het gebied tegenover Jaffo. Het gebied van de Danieten was te klein geworden en daarom trokken zij ten strijde tegen Lesem. Ze veroverden de stad, doden de inwoners, namen de stad in bezit en vestigden zich daar. Zij gaven Lesem de naam Dan, naar de naam van hun vader. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Dan met steden en dorpen. Toen alle delen van het land waren toegewezen, gaven de Israëlieten aan Jozua, de zoon van Nun, een eigen gebied, zoals de Heer had bevolen. Het was de stad die hij had gevraagd, Timnat-Serach, in het bergland van Ephraim. Hij versterkte die stad en ging er wonen. Dat zijn de gebieden die de priester Eleazar, Jozua de zoon van Nun en de familiehoofden voor de Heer in Silo bij de ingang van de tent van samenkomst door het lot onder de Israëlieten verdeelden. Daarmee was de verdeling van het land voltooid.

Joshua. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 9. De Heer sprak tot Joshua. Zeg tegen de Israëlieten, wijs de vrijsteden aan, waarover ik door Mozes gesproken heb. Dan kan degene die zonder opzet of per ongeluk iemand doodt, daarheen de wijk nemen en er veilig zijn voor de bloedwreker. Wanneer iemand naar een van deze steden vlucht, moet hij zich melden bij de stadspoort en aan de oudste van de stad zijn zaak uiteenzetten. Zij zullen hem dan in hun stad toelaten en hem een verblijfplaats aanwijzen. Als de bloedwreker hem toch achterna komt, mogen zij, degene die doodslag gepleegd heeft, niet aan hem uitgeleverd worden. Hij heeft immers zonder opzet zijn medemens gedood en hem tevoren niet gehaat. Hij moet in die stad blijven, totdat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan, of tot de dood van de hoge priester die er dan is. Dan mag hij naar huis teruggaan, naar de stad waaruit hij gevlucht was. De Israëlieten wezen aan, Kedes in Galilea, in het bergland van Naftali, Sichem in het bergland van Efraïm, en Kirjat Arba of Hebron in het bergland van Juda. In het overjordaanse ten oosten van Jericho wezen zij aan in het gebied van de stam Reuben, Besser, dat in de woestijn op de hoogvlakte ligt, in het gebied van de stam Gad, Ramot, in Gilead en in het gebied van de stam Manasse, Golan, in Bassan. Dat zijn de steden die werden aangewezen voor alle Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij hen wonen. Ieder die zonder opzet een mens heeft gedood, kan daarheen vluchten, zodat hij niet hoeft te sterven door de hand van een bloedwreker, voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan.

Joshua, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 45. De familiehoofden van de Levieten kwamen bij de priester Eleazar, bij Joshua, de zoon van Noen, en bij de familiehoofden van de stammen van Israël, te Silo.

Kanaan. Ze zeiden tegen hen: De Heer heeft door Mozes bevolen ons steden te geven om in te wonen en bijhorende weidegronden voor het vee. Toen gaven de Israëlieten in opdracht van de Heer de volgende steden met weidegronden in hun gebied aan de Levieten. Het eerste lot viel op de geslachten van Kehat. De Levieten, die zonen van de priester Aaron waren, kregen 13 steden in het gebied van de stammen Juda, Simeon en Benjamin. De overige Kehatieten kregen 10 steden bij de geslachten van de stam Ephraim, in het gebied van de stam Dan en in het gebied van de halve stam Manasseh. De Gersonieten kregen door loting 13 steden bij de geslachten van de stam Issachar, in het gebied van de stam Aser en van de stam Naphtali en van de halve stam Manasseh in Bassan. De Merarieten kregen naar hun geslachten 12 steden in het gebied van de stammen Ruben, Gad en Zebulon. Die steden, met de bijbehorende weidegronden, wezen de Israëlieten door loting aan de Levieten toe, zoals de Heer door Mozes had bevolen. In het gebied van de stammen van Juda en Simeon werden met name de volgende genoemde steden toegewezen: aan de Levieten, de zonen van Aaron, uit de geslachten van Kehat, op wie het eerste lot was gevallen. Zij kregen Kirjat Arba. Arba was de vader van Enak, ook Hebron geheten, in het gebergte van Juda, met de weidegronden in de omgeving. Het akkerland van die stad en de onderhorige dorpen waren al aan Caleb, de zoon van Jefune, gegeven. Aan de zonen van de priester Aaron gaf men de vrijstad Hebron zelf, met de bijbehorende weidegronden. Verder Libna met weidegronden, Jatir met weidegronden, Estemoa met weidegronden, Golon met weidegronden, Debir met weidegronden, Ain met weidegronden, Ghouta met weidegronden en Bet-Semes met weidegronden. 9 steden in het gebied van deze 2 stammen. In het gebied van de stam Benjamin, Gibeon met zijn weidegronden, Geba met zijn weidegronden, Anatot met zijn weidegronden en Almon met zijn weidegronden. 4 steden. In totaal kregen de zonen van de priester Aaron 13 steden met bijbehorende weidegronden. De overige slachten van Kehat, die Levieten waren, kregen door het lot steden toegewezen in het gebied van de stam Ephraim. Zij kregen de vrijstad Sichem met weidegronden in het gebergte van Ephraim, Gezer met weidegronden, Kipsaim met weidegronden en Bet-Goron met weidegronden. 4 steden. Verder in het gebied van de stam Dan, Elteke met weidegronden, Gibeton met weidegronden, Achalon met weidegronden en Gatrimon met weidegronden. 4 steden. In het gebied van de stam Manasseh, Taanak met weidegronden en Gatrimon met weidegronden. 2 steden. In totaal kregen de geslachten van Kehat 10 steden met bijbehorende weidegronden. De Gersonieten van de stam Levi kregen in het gebied van de halve stam Manasseh de vrijstad Golan in Bassan met weidegronden en Beestera met weidegronden, 2 steden met weidegronden. In het gebied van de stam Issachar, Kishon met weidegronden, Daberat met weidegronden, Garmut met weidegronden en Enganim met weidegronden, 4 steden. In het gebied van de stam Aser, Misal met weidegronden, Abdon met weidegronden, Kelkat met weidegronden en Rigob met weidegronden. 4 steden. In het gebied van de stam Naphtali, de vrijstad Kedes in Galilea met weidegronden, Gamot Dor met weidegronden en Kartan met weidegronden. 3 steden. In totaal
kregen de geslachten van Gerson 13 steden met bijbehorende weidegronden. De overige Levitische geslachten, die van Merari, kregen in het gebied van de stam Zebulon Jokneam met weidegronden, Karta met weidegronden, Dimna met weidegronden en Nahalal met weidegronden. 4 steden. In het gebied van de stam Ruben, Besser met weidegronden, Gassa met weidegronden, Kedemot met weidegronden en Mefaat met weidegronden. 4 steden. In het gebied van de stam Gad, de vrijstad Ramot in Gilead, met weidegronden, Machanaim met weidegronden, Gesbon met weidegronden en Jasser met weidegronden, tezamen 4 steden. Die 12 steden vielen toe aan de overige Levitische geslachten, die van Merari. In het geheel kregen de Levieten binnen het gebied van de Israëlieten 48 steden met bijbehorende weidegronden. Bij elk van deze steden behoorden de weidegronden die eromheen lagen. Zo was het bij alle steden. De Heer gaf aan Israël heel het land dat hij aan hun vaderen onder ede beloofd had. Zij namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heer gaf hun overal rust, zoals hij hun vaderen had gezworen. Geen van hun vijanden heeft tegen hen stand gehouden. De Heer heeft ze allemaal aan hen uitgeleverd. Van al de goede beloften die de Heer aan het huis van Israël gedaan had, is er niet één onvervuld gebleven. Ze zijn alle werkelijkheid geworden.

Joshua, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 34. Toen riep Joshua de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse bij zich en zei tegen hen: U hebt zich gehouden aan de opdracht van Mozes, de dienaar van de Heer, en ook mijn bevelen hebt u opgevolgd. U hebt jarenlang, tot vandaag toe, uw broeders niet in de steek gelaten en trouw volbracht wat de Heer uw God u had opgedragen. Nu de Heer uw God uw broeders rust gegeven heeft, zoals hij beloofd had, kunt u teruggaan naar uw tenten, naar het gebied dat Mozes, de dienaar van de Heer, u in het overjordaanse heeft toegewezen. U moet echter trouw blijven aan de geboden en aan de wet die Mozes, de dienaar van de Heer, u gegeven heeft. U moet dat doen door de Heer uw God lief te hebben, altijd zijn wegen te volgen, zijn geboden te onderhouden, hem aan te hangen en hem heel uw hart en heel uw ziel te dienen. Daarna gaf Joshua hun zijn zegen en liet hen naar hun tenten teruggaan, hetgeen zij ook deden. Aan de ene helft van de stam Manasse had Mozes gebied in Bassan toegewezen. Aan de andere helft had Joshua gebied toegewezen bij hun broeders, ten westen van de Jordaan. Toen Joshua hen naar hun tenten terug liet gaan en hun zijn zegen had gegeven, zei hij: Met veel bezit kunt u nu teruggaan naar uw tenten, met een overvloed aan vee, met zilver, goud, brons en ijzer en veel kleren. U deelt met uw broeders in de buit, die op uw vijanden behaald is. Daarop namen de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse te Silo in Canaan afscheid van de andere Israëlieten en gingen terug naar Gilead, het gebied dat hun op bevel van de Heer door Mozes was toegewezen. Toen zij bij de steenkringen aan de Jordaan kwamen, bouwden de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse aan de oever van de Jordaan, nog aan het Canaïtische kant, een altaar, een opvallend groot altaar. Zodra de Israëlieten hoorden dat de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse aan de grens van Canaan, bij de steenkringen aan de Jordaan, nog aan de kant van de Israëlieten, een altaar gebouwd hadden, verzamelde de hele gemeenschap van de Israëlieten zich in Silo met de bedoeling tegen hen op te trekken. De Israëlieten zonden de priester Pinchas, de zoon van Eleazar, met 10 leiders naar de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse in Gilead. Uit elke familie, uit elke stam van Israël 1. Ieder stond aan het hoofd van een familie in een stam van Israël. Toen zij bij de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse aangekomen waren, zeiden zij: Zo spreekt heel de gemeenschap van de Heer. Waarom bent u, de God van Israël, toch ontrouw geworden? En hebt u zich vandaag van de Heer afgekeerd? Waarom bent u vandaag door het bouwen van een altaar tegen de Heer in opstand gekomen? Hebben wij niet genoeg aan de zonde van Peor, die een plaag gebracht heeft over het volk, waarvan wij ons nog steeds niet gezuiverd hebben? U keert zich vandaag van de Heer af en komt tegen hem in opstand, maar morgen breekt zijn toorn los over de gemeenschap van Israël. Als uw eigen gebied onrein is, steek dan over naar het gebied van de Heer, waar zijn verblijfplaats staat, en vestig u bij ons. Maar kom niet tegen de Heer in opstand, en verzet u ook niet tegen ons, door een altaar te bouwen, naast dat van de Heer, onze God. Ook toen Achan, de zoon van Serach, verraad pleegde, en zich toe-eigende wat aan de vernietiging gewijd was, is de toorn losgebarsten over de hele gemeenschap van Israël, en hij was niet de enige die door zijn zonde is omgekomen. Daarop antwoordden de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse aan de stamhoofden van Israël: De Heer, de God der goden, hij weet het, en ook Israël moet het weten. Als het onze bedoeling was tegen de Heer op te staan of hem af te vallen, dan helpen hij ons niet in deze nood. Als wij dit altaar gebouwd hebben om met de Heer te breken,
of om hier brand- en meeloffers of slachtoffers op te dragen, dan mag de Heer het onszelf vergelden. Maar we hebben dit werkelijk gedaan omdat wij bezorgd waren dat uw kinderen later tegen onze kinderen zouden kunnen zeggen: wat hebt u met de Heer, de God van Israël, te maken? De Heer heeft tussen ons beiden de Jordaan als grens gesteld. U, de Ribunieten en de Gadieten, hebt dus geen erfdeel bij de Heer. Zo zouden onze kinderen door toedoen van uw kinderen ophouden de Heer te vereren. Daarom dachten wij: laat ons dit doen, een altaar bouwen, niet voor brand en slachtoffers, maar om voor ons beiden en voor onze nakomelingen te getuigen dat wij met onze brand en slachtoffers de Heer vereren. Dan kunnen uw kinderen later nooit tegen de onze zeggen: u hebt geen erfdeel bij de Heer. Wij dachten: wanneer zij dat later tegen ons of onze nakomelingen zeggen, dan kunnen wij zeggen: kijk naar de kopie van het altaar van de Heer, dat onze voorouders gebouwd hebben, niet om brand- en slachtoffers op te dragen, maar als getuigen voor ons beiden. Wij willen dus in de verste verte niet tegen de Heer opstaan, of ons van hem afkeren, door naast het altaar van de Heer onze God, dat voor zijn verblijfplaats staat, een ander altaar te bouwen voor brandoffers, meeloffers en slachtoffers. Toen de priester Pinehas, de leiders van de gemeenschap en de hoofden van de stammen van Israël, de verklaring van de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasseh gehoord hadden, waren zij tevreden gesteld. De priester Pinehas, de zoon van Eleazar, zei tegen de Ribunieten, de Gadieten en de Manassieten: nu weten wij zeker dat de Heer in ons midden is, want in deze zaak bent u de Heer niet ontrouw geweest. Op deze manier hebt u de Israëlieten voor het ingrijpen van de Heer begoed. Daarop verlieten de priesters Pinehas, de zoon van Eleazar, en de leiders, de Ribunieten en de Gadieten in Gilead, en keerden terug naar de Israëlieten in Canaan. Toen zij aan de Israëlieten verslag hadden uitgebracht, waren deze tevreden gesteld. Zij prezen God en zagen af van hun plan om tegen de Ribunieten en de Gadieten op te trekken en hun gebied te verwoesten. En de Ribunieten en de Gadieten gaven het altaar een naam, want, zeiden zij, het getuigt voor ons beiden dat de Heer God is.